Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen, in de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
1: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie-drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer: in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Met nu,
3: dit is de dag.
0: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe. Dat is voor ons kinderen het fijnste wat bestaat.
2: Ja, afgelopen woensdag was er een feest voor de nieuwe bewoners van de wijk Het Rode Dorp in Alphen aan den Rijn. Ja, dit feestje werd gehouden in speeltuin De Kindervreugde aan de Hugo de Grootstraat nummer 100, dat in Het Rode Dorp is. Tijdens het feest werd een cheque van €10.000 overhandigd door directeur Monique Brielster voor het opknappen van het clubhuis van de speeltuin. Ja, aan de telefoon de secretaris van speeltuinvereniging Kindervreugd, Veronica van Ofwegen. Veronica, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, van harte gefeliciteerd met de donatie natuurlijk.
3: Ja, dankjewel.
2: Was het een verrassing?
3: Zeker, ja. Een mooie verrassing.
2: Ja, laten we het daar zo dadelijk even over hebben. Ja, kun je iets vertellen over de geschiedenis van Kindervreugd? Hoe lang bestaat het al?
3: Het is opgericht in 1945, in augustus. Dus een beetje aan het einde van de oorlog. En ik weet zelf dat de mensen uit de buurt lege kranten of oude kranten, lege flessen, dat soort dingen op gingen halen. En daar het clubhuis van hebben gebouwd van de opbrengst, zeg maar.
2: Waarom is het zo belangrijk voor de wijk? Want ja, het is een beetje onlosmakelijk verbonden met het Rode Dorp.
3: Ja, nou ja, de speeltuin is natuurlijk een plek waar gewoon elke dag komen er heel veel kinderen spelen. En ze kunnen daar lekker buiten zijn en met elkaar spelen. Ja, het is gewoon een mooie plek, zeg maar. En we hebben dan zelf ook nog activiteiten voor wat oudere mensen. De bingo en ja, er komen ook weer mensen samen. Ja, samen zijn is belangrijk, zeg maar.
2: Volwassenen kunnen zich ook kind voelen daar.
3: Ja, ook dat.
2: Jullie zijn ja, ga verder.
3: Ja, nee, ik zeg ouders komen ook met hun kinderen spelen en
2: Ja, dat zie je natuurlijk ook weer verder gaan natuurlijk. Want die kinderen komen ook weer met de kinderen op een gegeven moment.
3: Ja.
2: Ja, leuk joh. Nou, jullie zijn een organisatie met vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers zijn er actief ongeveer?
3: We hebben ongeveer 10 vrijwilligers, zeg maar, voor de activiteiten. En een stuk of 5 vrijwilligers voor het groen. Voor het groen onderhoud buiten.
2: Ja, dat was ik bijna eigenlijk vergeten. Ja, dat moet natuurlijk ook bijgehouden worden.
3: Ja.
2: Ja, is het dan alleen een speeltuin? Ja, je zei net al zelf al, van er worden wel andere dingen georganiseerd. Een bingo bijvoorbeeld. Leeft dat dan zo erg in de omgeving of in de wijk?
3: Zeker, ja. We hebben zeg maar, in het verleden was de speeltuin buiten en het clubgebouw binnen. Dat was zeg maar allemaal van de speeltuinvereniging. 3 jaar geleden hebben we eigenlijk besloten van ja, we hebben een vernieuwing nodig. En toen is de gemeente ingestapt en daar hebben we wel heel lang over gepraat natuurlijk vooraf. En die hebben de speeltuin helemaal opgeknapt buiten. Dus dat is eigenlijk een beetje gesplitst nu. Dus wij doen wel een beetje het beheer. We houden het in de gaten. We doen het onderhoud. We doen de speeltuin open en dicht. Zeg maar allemaal in samenwerking met de gemeente. Maar ons clubhuis, zeg maar, ja, daar doen wij allerlei activiteiten. Dus heel veel activiteiten voor kinderen. We hebben kinderdisco, kinderbingo, knutselen voor moederdag. We doen altijd de grote in de wijk een Halloween.

0: Halloween, ja, zeg maar Halloween vieren. We hebben met de kerst hebben we de winterfair. Voor de volwassenen hebben we elke maand bingo. We hebben een Brits clubje. We hebben peuterdans dingen. Een zangkoor hebben we binnen. Dus we hebben echt van alles.
1: Nou, het lijkt wel een gemeenschap op zichzelf.
0: Ja, een soort van wel. Ja.
1: Ja, goed. En dan de cheque van 10.000 euro. Dat is natuurlijk een flink groot bedrag.
0: We hebben natuurlijk met het Rode Dorp in een gigantische verbouwing gezeten. En wij zijn toen zelf dan ook gaan verduurzamen buiten. En de wijk is helemaal verduurzaamd. En wij hebben wel heel veel overlast gehad van alles. En en we hebben ook wel samengewerkt en dingen. Dus ja, volgens mij is het een beetje daaruit ontstaan, zeg maar. Zodat wij ook nog weer verder kunnen gaan met onze verduurzamingen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat bestand zou wel afhankelijk zijn van volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Het gaat om middelen die kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Ruim 5000 deelnemers zijn begonnen aan de Alpe d'Huez. Ze lopen, rennen of fietsen in Frankrijk de Alpe d'Huez op om geld op te halen voor kankeronderzoek. Vorig jaar werd zo ruim 19 miljoen euro opgehaald. Het weer, steeds meer regen met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor af en toe zon en maximaal 19 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De zomerperiode, meteorologische zomer, is begonnen. En de periode van ook veel buitenactiviteiten, waaronder fluitende kinderen. Want de avondvierdaagse wordt gelopen. Ja, afgelopen week was hij in Alphen aan de Rijn te vinden. Deze week is dat in Boskoop. En aan de telefoon daarvoor hebben we Luca van Delden. Luca, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, Luca, gisteren de eerste dag van de avondvierdaagse. Hoe is het gegaan gisteren?
2: Ja, we hebben echt een hele goede start gehad gisteren met een geweldig weer. We hebben dit jaar meer dan 900 betalende lopers, dus dit was echt een super eerste avond.
1: Zo, 900. Is dat ten opzichte van de afgelopen jaren meer of minder?
2: Ja, we zien na de corona gelukkig weer een stijgende lijn. Dit jaar hebben we 60 meer lopers dan vorig jaar, dus dat is hartstikke positief.
1: Dat is zeker positief. Hoe heb je ze zo enthousiast weten te krijgen om mee te doen?
2: Ja, waar we veel op inspelen is gewoon de scholen. Weet je, daar hebben we natuurlijk onwijs veel enthousiaste kinderen. Iedereen vindt het gewoon hartstikke leuk om altijd mee te lopen.
1: Zijn ze na zo'n avond dan net zo enthousiast als dat ze begonnen? Of merk je dan altijd ergens in de loop van de week wat deelnemers die dan afhaken?
2: Nou, we zien gelukkig geen afhakers. Maar wat we uiteraard wel zien is dat op donderdag, de laatste avond bij de intocht, die kinderen toch wel wat langzamer beginnen te lopen dan op de maandagavond.
1: Ja, het tempo ligt wat lager.
2: Ja.
1: Welke route wandelen ze dan?
2: Nou, op de donderdag doen we altijd een verkorte route. Omdat we daarna de intocht lopen.
1: Ja, welke route is dat dan? Kun je ons een beetje meenemen?
2: Jazeker, donderdag starten we bij ons op het dorp in Boskoop. En dan lopen we een stukje over de Zuidkade en dan gaan we het Waterrijk door. Waar we ook een nieuw stukje van het Waterrijk pakken. Dat is altijd leuk met nieuwe wijken. En daarna starten wij de intocht over de Boezemaan en de Mooie Zijde.
1: Kijk, dus het moois van Boskoop die komt voorbij.
2: Jazeker.
1: Is het dan ook zo, ik weet niet of je over een brug heen moet lopen, maar je merkt het wel eens bij bijvoorbeeld de Tour de France, dat de wielrenners, die moeten dan wel eens wachten.

0: afsluitende kinderen, zeg maar. Maar tegenwoordig lopen ze dan met van die boombox en heel veel muziek en zo? Of zorgen jullie daar als organisatie voor?
1: Nou, wij zorgen voor muziek onderweg elke dag. Zeker dit jaar, omdat wij het voor de 45ste jaar organiseren. Dus onderweg is er muziek. En ja, voor de rest, de kinderen die maken gewoon lol. Die zingen met z'n allen. Ja, dat is gewoon leuk.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen. 1 over 7 is het De Ochtendshow voor de donderdag. We gaan zo meteen beginnen. Eerst tijd voor het nieuws, de NOS.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
10: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
9: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
11: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
9: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Gaan we door met het nieuws uit de regio. Krijgen we Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. 2 voormalige medewerkers van jeugdinstelling iHub blijven vastzitten op verdenking van seksueel misbruik van minderjarige bewoonsters. Tijdens een zitting maakt het Openbaar Ministerie bekend dat er DNA-bewijs is gevonden tegen 1 van de verdachten. De mannen zouden in 2025 seks hebben gehad met kwetsbare meisjes die aan hun zorg waren toevertrouwd. De zaak zal in augustus inhoudelijk worden behandeld. De politie heeft dinsdagavond in het bospark in Alphen aan den Rijn 3 minderjarige jongeren onterecht onder schot gehouden na een melding over een vuurwapen. Later werd een andere verdachte getaserd bij zijn aanhouding. Een vuurwapen werd niet gevonden. De man kreeg een boete voor drugsbezit en is daarna vrijgelaten. Op de Leimuiderbrug heeft dinsdagochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist raakte van de rijbaan, reed het fietspad op en kwam tegen de vangrail tot stilstand. De bestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk was 1 rijstrook richting Leimuiden tijdelijk afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Dankjewel, Richard. Ik zit ondertussen even te kijken bij de verkeersinformatie, maar ze hebben de app een beetje vernieuwd.
12: Oh.
8: Althans het inlogscherm. Dus ik was even in de war of dat ik wel het juiste scherm op open had staan. Maar ik heb hem open, dus dat is mooi. Want dan kan ik je vertellen dat er op dit moment 1 file staat. Dat gaat om de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Haaswouddorp en Zoetewoudewijpoort staat op dit moment 2 kilometer. Je vertraging duurt daar ongeveer zo'n 3 minuten. Pim, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
8: Hoe is het op het spoor?
13: Op het spoor is het momenteel rustig. Er zijn geen werkzaamheden of vertragingen gemeld in de regio.
14: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw stoel in me vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
15: Welkom.
16: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 6 minuten over 7. Een goedemorgen en van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier, donderdag 4 juni 2026 vandaag. Richard Arreman, goedemorgen.
1: Ja, Wesley, goedemorgen.
0: Pim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We kunnen ook bijna zeggen goedemorgen tegen iemand anders. Alleen iemand anders is even onderweg. Wie dat is, je hoort het zo meteen. Want vandaag een verrassingsbezoekje van een van onze goede vrienden van de show. Die komt vandaag iets live doen. Ik ben daar heel benieuwd naar, Ries. Heb je er een beetje zin in al? Want jij weet wie er gaat komen.
1: Weet ik wie er gekomen?
0: Ja, ik heb het net verteld.
1: Ja.
0: Heb je er een beetje zin in? Want dit gaat dus live gebeuren, hè?
1: Dit gaat live gebeuren?
0: Gaat het gebeuren.
2: Oh, nou. Unieke.
1: Ja, dat is wel, als het dan net zo goed gaat als het Nederlands elftal, dan...
0: Ja, je begint erover. Ik wil daar zo even op ingaan.
1: Ik dacht juist dat dat ook de insteek was van deze vraag.
0: Maar... Nou ja, eerst eigenlijk de opmerking van... je hebt nog wel eens dat je eigenlijk een discussie wil opzetten met die persoon... omdat hij het misschien niet altijd even bij het juiste eind heeft. Dat kun je nu dan live doen. Alleen dan kunnen jullie nu echt samen in een kamertje gaan zitten. Pim en ik kunnen dan live toekijken hoe dat dan gaat gebeuren. Want er zit een raam tussen. En dan gaan we even kijken wie elkaar afmaakt. En wie uiteindelijk gelijk heeft, want degene die gelijk heeft, die heeft de minste blauwe ogen.
1: Nou weet ik waar die op hint.
2: Ik zet wel mijn geld op die ene persoon.
0: Zeg jij je geld? Oké, ik niet.
1: Die ene persoon ook gewoon.
2: Ja, we hebben nog geen naam genoemd, toch? Het is nog een verrassing.
1: Nee, dat is waar.
0: Nee, precies. Nee, je houdt het wat dat betreft goed geheim, Pim. Ries, je begon er al over, het Nederlands elftal. Pim, afgelopen dagen heb ik aan Richard Arreman gevraagd, hoe zit het met je oranje koorts? Zijn oranje koorts die is volledig weg. Die is er niet, die gaat er ook niet komen.
1: Nee,
0: het is één groot drama. Hoe zit het met jouw oranje koorts, Pim?
2: Nou, mijn oranje koorts zit altijd wel heel hoog. Ik ga mijn straat versieren, ik ga mijn huis versieren.
0: Ben je echt van het versieren
2: Ik ben echt serieus groot fan. Maar ik denk ook wel dat het gaat groeien. Dat is altijd zo. Als we eenmaal die groepsfase spelen, dan is het dan staat alles stil. Dan is het allerbelangrijkste Nederland zelf
1: al. Ik heb toch een beetje het idee dat gewoon zijn kleding vandaag al een beetje aangeeft hoe dat hij in de wedstrijd van gisteren heeft gestaan, deze Pim. Want... Manchester United shirt aan, dan...
0: Hoezo? Manchester United heeft uiteindelijk gewoon goed gedaan onder Paul Carrick.
1: Die wel.
0: En die heeft gewoon de Champions League
1: En het Nederlands elftal dus niet, dus vandaar. Hij gaat de overstap maken.
0: De overstap maken van het Nederlands elftal naar Manchester United. Ja, ik kan je één ding vertellen, Richard Harreman. Manchester United doet niet mee met het WK voetbal.
1: Nee, dat weet ik. Maar ja, goed, het Engeland wel.
0: Ja, in Engeland wel.
2: Maar het was wel echt dramatiek, mannen.
0: Nee, even voordat we naar de wedstrijd van gisteren gaan. Jouw oranje koorts is wel zo hoog dat jij gaat zeggen van... joh, ik ga inderdaad mijn huis versieren. Ik heb er zin in. Ik ben er eigenlijk al bijna klaar voor. Let's go. We gaan gewoon de twee keer voetbal gaan we winnen. Misschien nog net niet dat, maar je hebt er zin in.
2: Nou ja, zoals ik een paar uitzendingen geleden ook al vertelde... dus die Duitse econoom die heeft gezegd, we worden wereldkampioen.
0: Ja, maar even later heeft hij weer voorspeld, want ik zat nog even in de gaten te houden... uiteindelijk Portugal wereldkampioen werd, maar dan via een ander model. Dus ik weet niet wat die Duitse econoom allemaal wil. Maar hij is wel een beetje van het switchen, heb ik het idee.
2: Het is een bipolaire econoom, die gaat alle kanten op. Maar nee, ik vind het gewoon, ik weet niet. Het is gewoon Nederlands elftal, dat sfeertje dat gaat groeien. Weet je wat, dan krijg je die zomerse vibes. Iedereen wordt op een gegeven moment helemaal gek. Dan bereiken we de halve finale, staat heel dat land op zijn kop.
0: Ja, dan wel. Dan staat zelfs Richard Arreman op zijn kop, want dan is hij ineens mee, hoor.
2: Dan gaat heel dat land helemaal gek en dan worden we gewoon opeens wereldkampioen.
0: Hij zit leed te schudden, die vent. Maar...
2: sterretje op dat shirtje. Iedereen voor de Intersport liggen om dat shirt met de ster te kunnen halen voor de eerste keer. Ja, ik zie het helemaal voor me.
0: Wat bedoel je nou met die ster?
2: Nou, als je natuurlijk wereldkampioen wordt, krijg je een ster op je shirt. Nou, ik heb dus één illustere droom en dat is... als een ster op een Nederlands elftal shirt. Dat moet ik gewoon hebben meegemaakt in mijn leven.
0: Hetzelfde als wat Frankrijk boven hun logo heeft... omdat ze wereldkampioen zijn geworden. Ze hebben zo'n ster of twee sterren, weet ik veel.
2: Iedere keer dat je wereldkampioen wordt, mag je één ster. Dus Brazilië heeft er ondertussen 7.
0: Ja.
2: Duitsland heeft er 5.
0: Ja, Ajax zeg maar 3 sterren boven hun logo heeft... maar dat heeft te maken dus met in Nederland krijg je zeg maar een ster boven je logo. Als je 10 keer kampioen bent geweest. Nou, Ajax is 34 keer, 35 keer kampioen geweest.
2: Zoiets.
0: Dus hebben ze nu 3 sterren. Nou ja, al zouden ze nog 5, 6 keer kampioen worden. Oftewel 40 kampioenschappen hebben behaald in hun geschiedenis. Dan zouden ze 4 sterren mogen hanteren.
2: Helemaal juist.
0: Het zou wat zijn voor Bayern München. Hè? Ik bedoel, als ze dat zouden gaan doen, dan op een gegeven moment... dan is een hele shirt vol borduurd met sterren, lijkt
2: dat
0: me.
2: Dat houdt op op een gegeven moment.
0: Ja.
2: Te weinig textiel.
0: Maar je droom is in ieder geval om zo'n ster te behalen. Oftewel, om echt het wereldkampioen te worden.
2: Ja, maar dat is toch... er is denk ik geen land in de wereld... die voetbaltechnisch meer voor elkaar heeft gekregen... en geen wereldkampioen is geworden. Wij hebben zulke topvoetballers afgeleverd. Ik denk dat wij het land zijn met de beste... beste land zijn wat nog nooit een kampioenschap binnen heeft gesleept. 3 keer in finale, 3 keer verloren.
0: Ja, wel als je kijkt naar wat het Nederlandse voetbal voor überhaupt het mondiale voetbal heeft betekend. Wat een Johan Cruijff heeft betekend voor zowel het voetbal als in Amerika, in Spanje, in Nederland, in Frankrijk, Italië.
2: Ja, bizar.
0: Wat dat betreft hadden we het heel erg verdiend. En ik denk dat we het eigenlijk ook wel hadden verdiend om dat bij het vorige wereldkampioenschap binnen te halen. Maar ja, goed, daar hadden we een of andere Spaanse scheidsrechter rondlopen. Waar achteraf ook blijkt dat hij gewoon niet capabel genoeg was om te fluiten.
2: En Messi die opeens begon te handballen.
0: Ja, die begon te handballen. En er is echt serieus, als je Spaans spreekt, je kunt het lip lezen van de scheidsrechter die tegen Van Dijk zegt, de aanvoerder van het Nederlands elftal. Het was geen hensbal. Nou ja, ik weet niet. Ik was nog nooit zo boos geweest.
2: Nou, ik denk wel dat het spannendste moment is dat ik ooit in mijn leven heb ervaren.
0: Ja, je hebt nooit de wedstrijd van Nederland tegen Portugal gezien op het WK... Nee, het EK-voetbal volgens mij in 2004, Portugal.
2: Klopt, ja. Die heb ik wel eens teruggekeken, die wedstrijd. Wat een wedstrijd was dat.
0: Ja, dat was ook heel spannend.
2: Maar dat was van een slagveld. Dat sloeg nergens meer op.
0: Nee, het sloeg op heel veel, maar niet...
2: Op knieschijven.
0: Op knieschijven, op schouders, op dat soort dingen. Maar niet op voetbal meer, inderdaad.
2: Maar dat is toch ook hetzelfde jaar als de notoire wissel van Robben? Dat Robben eruit wordt gehaald. Of was dat 2008? Dat Robben eruit wordt gehaald op een gegeven moment voor echt een wisselspeler.
0: Dat was tegen Zweden, hè, was dat?
2: Ja, maar nee, Zwitserland.
0: Zwitserland. Ja, was dat niet...
2: Ik zit tussendoor, denk ik...
0: Nee, trouwens, 2004, dat was volgens mij die wissel. En de wedstrijd tegen Portugal, was dat dan niet 2006... Of 2008.
2: Dat moet dan 2008 zijn geweest. Nee, de wissel van Bosveld op het EK 2004 tegen Tsjechië was dat. Toen werd Paul Bosveld erin gezet.
0: Paultje Bosveld,
2: ja. Advocaat in de 66e minuut voor Arjen Robben.
0: Nou. Heb je wel eens gehoord wat Willem van Hanegem, die was toen de tijd assistent van Dick Advocaat. Weet je wat, hij kreeg op een gegeven moment de vraag gesteld van... joh, hey, Dick, als... of nee, Willem, want zo heet hij namelijk, de Kromme. Hè?
3: Wim.
0: Wimpie. Ja, je kan me allerlei bijnamen geven, maar je hebt van Willem van Hanegem. Zeg Willem, als Dick Advocaat hem ooit nog eens een keer wil wisselen, die Arjen Robben, wat doe jij dan? Ik bedoel, want ja, jij hebt toch ook gewoon een hand in de pap wat dat betreft. En toen zei hij, nou, dan sla ik hem op zijn bek. Ja, vond ik heerlijk. Dan sla ik hem op zijn bek, zegt hij. En dan wel een lachje erachteraan, hoor. Ja, ik bedoel, Dick die luisterde ook gewoon mee, maar... Goed. Even heel kort over de wedstrijd van gisteren, want zometeen wil ik er iets uitgebreider over hebben. Maar op voorhand, wat dacht jij? Wat gaat het worden, zonder dat je die wedstrijd had gezien?
2: Toen we nog begonnen, dacht ik, we gaan er overheen met 6-0.
0: Oké, dat was in ieder geval de uitslag die je op voorhand had.
2: Ja, en okay, toen we...
0: Heb je gekeken gisteren of niet?
3: Ik heb niet gekeken.
0: Je hebt niet gekeken, maar jij dacht wel van, nou ja, Algerije, dat is prima te doen, toch?
3: Ja, dat dacht ik wel, ja. Ik zei gisteren zijn dat we tegen lichtgewicht spelen, weet je.
0: Lichtgewicht, ja, inderdaad.
3: Ja, ik dacht wel dat het wel 2-0 zou worden.
0: 2-0 dacht jij, oké. Okay. Ja, ik dacht ook wel een winstpartij of een gelijkspelletje, maar niet per se 1-0 verlies.
3: Nee.
0: Het is ook voor het eerst sinds anderhalf jaar of zo dat Nederland zelf alweer een keer heeft verloren.
2: Ze liepen het veld op en toen zag ik aan de linkerkant een gigantische vak met alleen maar Algerijnen.
0: Ik zag ze niet eens, want ik zag alleen maar vuurwerk.
3: Het schijnt dus dat ze echt gewoon ontiegelijk luid waren in de kuip.
2: Toen dacht ik, nou, dit is niet binnen te slepen. De hele wedstrijd lang was het Algerije die harder was dan het Nederlands elftal.
0: Het was een heksenketel, het leek wel een uitwedstrijd. Zo erg was het inderdaad.
2: Het leek een uitwedstrijd te zijn, maar ja, dat heeft er natuurlijk ook gewoon mee te maken. Ik ben 1 keer naar Nederland Ecuador geweest in het Philipsstadion.
0: Ecuador!
2: Dat is ook gewoon, het is een familieuitje natuurlijk in Nederland. Wij zien het gewoon als je gaat met je kinderen naar het Nederlands elftal. Ja, met alle respect, maar in Algerije zien ze dit als leven of dood. Dus gewoon alles geven ze ervoor.
0: Ja, maar buiten het feit omdat natuurlijk in Nederland, België en Frankrijk heel veel Algerijnen.

0: in het leven, Duitsland ook. Ja, die zijn allemaal gewoon deze kant op gekomen. En er zaten gewoon tienduizenden Algerijnen in de Kuip.
1: Ja, maar ook met passie. Wel mooi om te zien, hoor. Eerlijk is eerlijk.
0: Nou, zo is het inderdaad. Uiteindelijk dus verloren met 1-0. Nou ja, 0-1. Al voelde het wel als een thuiswedstrijd voor Algerije, maar het werd 0-1. Want ze speelden officieel uit.
1: Ja.
0: En heel kort, wat is je gevoel nu voor het WK voetbal? Is nu alles in zak en as? Hoeven we niet eens meer te gaan? Is het klaar? Of heb je zoiets, nou weet je, laten we nu die verliespartij maar gehad hebben. En het WK voetbal, dat gaan we wel shaften met z'n allen. Ik bedoel, het is wel over een week. Hè? Volgende week zondag gaat het plaatsvinden.
2: Wij worden wereldkampioen. Ze hebben nog één wedstrijd te gaan, hè? Voordat in Amerika zelf
0: gaan. Ja, oefenwedstrijdje inderdaad, ja.
1: Maar we worden wereldkampioen, mannen. Maak maar geen zorgen. Maak je geen minuut zorgen. Wij gaan hier in de ochtendshow, vanaf die groepsfase, wordt het één groot gekkenhuis.
0: Het is alsof ik Kevin van Erkhoorn praat. Ik weet niet wat er aan de hand is. We worden wereldkampioen, zegt hij. Nou, ik hoop dat hij er ook zo bij staat zometeen. En niet dat het wordt eigenlijk een beetje het idee van ja, zo is het wel. Ja. Oké, okay, Pim zegt we worden wereldkampioen. Richard Hageman, die vraag ik er niet naar, want die gaat toch niet kijken. Die vindt het ook neer. Je moet hem even aansteken, Pim. Qua koorts.
1: Ga dat helemaal regelen. Ik ga een shirtje voor je fixen, Ries.
0: Hey.
2: Ik wil zo graag.
0: Ja, van Curaçao bedoel je dan? Of, wel mooi shirt trouwens, maar dat volledig terzijde. Zeg, ik moet deze even doen. Want het weerbericht voor vandaag. Ja, vandaag regent het niet alleen maar tranen bij het Nederlands elftal. Het gaat ook überhaupt regenen. Al is het wel wisselend bewolkt, hoor. Er komen in het westen enkele regenbuien voor met onweer. En in de loop van de ochtend komen er ook landinwaarts steeds meer buien voor. Vanmiddag trekken er veel buien over het land. Vooral in de oostelijke helft is daarbij kans op onweer, hagel en windvlagen van 60 tot 70 km per uur.
2: Ja. Ik zou een paraplu met huis laten.
0: Ja, en niet te veel gas geven als je wind in de rug hebt, want uiteindelijk rij je wat sneller.
2: Flits.
0: Tussen de buien door schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt in het westen het aantal buien af en komt de zon vaker tevoorschijn. Nou, dat is de goede kant van het verhaal. De maximum temperatuur die ligt vandaag rond de 17 graden. Nou ja, als je nu naar buiten gaat, is het 14 graden. Dus veel warmer wordt het eigenlijk niet. Die 3 graden, dat ga je niet merken in dat opzicht. Maar mijn toepet die waaide wel af vanmorgen. Het waait hard, hè? Ik vind het echt alsof het herfst is.
2: Er zat aardig wat wind inderdaad, ja. Dat,
0: Ik bedoel, gisteren had het ook bijna niet meer te maken met voetbal, omdat het zo hard waaide en regende. Maar vandaag zou ik ook maar niet gaan voetballen, want de bal die waait alle kanten op.
2: Nou, gisteren ging het wel even een aantal keer flink los.
0: Precies, inderdaad. Nou, goed. Ja. Dat is het weerbericht voor vandaag, dus doe je voordeel mee op dit moment. Als je op dit moment voor je kledingkast staat en niet weet wat je aan moet trekken. Shirtje van Nederland zelf ervoor bloeden? Nou ja, kan prima, hoor. Het is toch een beetje support, hè, die mannen van Nederland zelf. En Ronald Koeman ook natuurlijk. De vrouw die kwam gisteren al thuis met oranje vlaggetjes. Ik denk, hebben we dat weer? Ja, goed. We zien het wel. Eerst nog.

0: Starship en Lost Without You uit 2019. Daarvoor ook Cheap Trick en The Dream Police. Nou ja, blijf lekker dromen. Althans, wat het Nederlands elftal betreft natuurlijk. Wereldkampioen. Ja, waarschijnlijk worden we het niet. Maar heel veel mensen hopen er daadwerkelijk wel op. Maar we proberen in ieder geval het Nederlands elftal een beetje in de gaten te houden. Zometeen heb ik ook een berichtje daarover. Want we gaan het nieuws even doornemen.
1: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: We zijn eruit hoor.
1: Veel te vroeg om op te staan.
0: En dat om 4:30. Goedemorgen.

0: Zit er in het nieuws.
1: De nieuwsservice voor donderdag 4 juni 2026 vandaag. Ries, wat is jou opgevallen in het nieuws?
2: Ja, een belangrijke ontwikkeling binnen de Europese Unie. Hongarije blokkeert namelijk niet langer de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. En daarmee komt een einde aan een veto dat jarenlang werd verdedigd door voormalig premier Viktor Orbán. Onder de nieuwe premier kunnen de toetredingsonderhandelingen met Oekraïne en ook met Moldavië worden voortgezet. Magyar zegt dat zijn regering in korte tijd meer vooruitgang heeft geboekt in de relatie met Oekraïne dan in de afgelopen jaren. Zo is er volgens hem een akkoord bereikt over de rechten van de Hongaarse minderheid in de regio Transkarpatië. Ja, wat is dat voor een naam?
1: Ja, de naam van de stad, denk ik.
2: En daarmee lijkt dus nu wel een belangrijke politieke blokkade binnen de EU voorlopig verdwenen.
1: Ja, je zou bijna zeggen van, Hongarije heeft altijd zijn eigen standpunt verdedigd, maar dit was gewoon het standpunt van Orbán.
2: Dit was inderdaad Orbán, die was natuurlijk grote vriendjes met Poetin.
1: Ja.
2: Ja, en die wil natuurlijk niet dat Oekraïne toetreedt tot de Europese Unie. Nou, heb ik zoiets bij mezelf, moeten wij daar ook zo vrolijk over nadenken, over toetreden tot de Europese Unie, want ja... We hebben ook in onze statuten hebben we staan... Als er een aanval is op een van de Europese Unielanden... dan is er een aanval op allemaal.
3: Ja, maar niet
2: net
3: per
2: als
3: se,
2: met
3: hoor.
2: De NAVO in feite.
3: Nee, niet per se.
1: Niet per se.
3: Het heeft te maken met gewoon de NAVO. Als stel bijvoorbeeld...
2: Onder andere, maar de Europese Unie heeft ook zo'n chart. Hè?
3: Ja, maar stel voor nu... België had niet bij de Europese Unie gezeten. En weet ik veel, Frankrijk had verzonnen, we duiken er bovenop. Hoeven wij in theorie niks te doen. We zijn alleen verplicht om financiële hulp te sturen.
1: Ja, dat doen we in principe toch al.
3: Dus het stelt eigenlijk niet heel veel voor.
1: Okay. Maar ja, goed, aan de andere kant, we weten ook... het wordt echt wel flink op voorbereid al. Hè. We investeren veel meer in de zogenaamde militaire industrie... We investeren veel meer in het opleiden van de militairen, de Nederlandse militairen. Ze zijn zo langzamerhand zijn ze steeds meer van dit soort dingen aan het voorbereiden. Ervoor te zorgen dat ze er op het moment dat het gaat gebeuren, dat ze er klaar voor zijn. En ik denk ook wel dat het een beetje in de lijn ligt van het feit dat Oekraïne eventueel tot de Europese Unie gaat behoren.
3: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Gewoon net voorzorg.
3: Ja. Maar ja, Maxima Amalia zit ook al bij de Defensie.
1: Ja.
3: Hoe vet is dat?
1: Ja, maar Alexander kan vliegen. Ja, dus,
2: Alexander deed het ook. Hè? Die heeft ook bij Defensie...
3: Wat heeft hij gedaan?
1: Ja. Hij is piloot.
2: Ja, hij is piloot.
1: Dus op het moment dat Nederland wordt aangevallen, dan zegt hij... Max, Alexia, Amalia.
3: Pak de tank.
1: Hoe heet die ander ook weer?
3: Ariane.
1: Ja.
3: Pak de tank.
1: Nee, het vliegtuig in. En dan gaan ze weer naar Canada. Ja, nee.
3: Vluchten.
1: Nee, maar, dat is gewoon natuurlijk ook een soort van reclamestunt om ervoor te zorgen dat het hele militaire verhaal, dat het ook een beetje gaat spelen bij het publiek. Dat mensen worden aangestoken. Een beetje influencer. Ja. Eigenlijk een beetje à la hoe Alexia leeft. Influencer. Om ervoor te zorgen dat het populairder wordt. En dat mensen in het verhaal meegaan, hè.
3: Ja, terwijl je het eigenlijk nu zegt, dat klinkt heel logisch. Want het is natuurlijk ook best wel

0: een marketingstunt. Want ja, je zou maar als jong gassie van, weet ik veel, ik ben nu 23, voor mij is Amalia even oud als ik. Dat je dan lekker haar, dat je dan opeens met haar op het veld staat.
1: Ja, dat lijkt me toch onwaarschijnlijk. Ik bedoel, zeker als een koning in wording. Als hij dan daar op voorgrond staat, zeg maar, in de voorste linie van het hele militaire gedoe.
0: Op een trainingsveld.
1: Ja, oké. Okay, nee, natuurlijk. Tuurlijk. Maar er zijn ook steeds meer influencers die erbij worden betrokken, überhaupt om er reclame voor te maken. Om naar van die open dagen te gaan en dat soort dingen. Dus,
0: denk je dat het werkt?
1: Nee. Nee, het werkt juist tegen.
0: Richard, jij bent met alle respect toch wat ouder dan Wesley en mij. Heb jij de dienstplicht meegemaakt?
2: Ja, maar op het moment dat ik moest, toen werd hij afgeschaft.
0: Oké. Okay.
2: Ik ben wel gekeurd, dat wel.
1: Ah, hij is wel gekeurd.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ik ben... nee, niet... nee, ik heb het allemaal niet... Ja, ik heb wel de brief gehad, maar niet...
0: Je hebt wel een brief gehad?
1: Nou weer niet. Ja, nee, ja, goed. Ja, net is iedere 18-jarige in Nederland. Die krijgt zo'n brief.
2: Ja,
1: krijgt
2: een brief van,
0: hij is aangepast, hè?
2: Is dat zo?
1: Is hij aangepast?
0: Hij was ik heb waarschijnlijk dezelfde brief als jou gehad, Wesley. Daarin staat gewoon iets van... Ja, wanneer het oorlog is, dan moet je komen. Uh-huh. Maar dit is geen opkomstplicht, niks.
1: Er is wel een dienstplicht, maar die is opgeschort.
0: Ja. Hij werd heel erg geschreven van... Joh, je hoeft helemaal niet. Het is helemaal niet nodig.
1: Nee, hij begint dwingend en later dan zwakt het af. Ja, weet je dat idee.
0: En nu is het een hele dwingende brief, hoor. Want,
1: is het een dwingende brief?
0: Ja, mijn neefje heeft hem binnengekregen. En er staat gewoon heel duidelijk in... Ja, als jij als de pleuris uitbreekt, kom maar gewoon. Want hier en hier ga je je melden. Het is heel, heel direct met wat je moet gaan doen ook.
2: Nou ja, volgens mij is degene die hem het laatst heeft gekregen is Thijs geweest dan.
1: Hey Thijs, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
4: Hey, daar ben ik.
1: Heb je zo'n brief gehad of niet?
3: Ja, een poosje terug al.
1: Heb jij hem nog of niet?
3: Poeh. Misschien wel. Moet ik eens goed gaan zoeken, hoor.
1: Kun je hem opzoeken, of niet?
3: Ja, online bedoel je?
1: Nee,
3: ik heb hem gewoon op de mat gekregen. Ja, dat is misschien.
1: Als je even een fotootje wil maken, ik ben er wel benieuwd naar. Dan kunnen we hem even helemaal voorlezen op de radio. Want ik ben wel benieuwd hoe dwingend dat dan is. Ja. En of het inderdaad verschilt met de brief die ik ooit heb gehad.
3: Ja, ik weet, bij mij was het in ieder geval niet heel dwingend. Bij mij was het gewoon een beetje in de trant van... joh, er is een dienstplicht, daar hoef je niet aan te... Maar goed, ja, okay. Dat het eigenlijk niet nodig was.
0: Jij bent ook alweer hoe oud?
3: Nee, 18.
1: Hoe oud ben ik ook alweer?
3: Ja.
0: Oh, dan heb je wel nog die dwingende brief moeten hebben.
3: Ik heb hem heel lang geleden al gekregen, hoor. Toen ik 16 was of zo. Ik weet niet of dat kan. Maar...
1: Ja. Ze zeggen hem ook 17, op een 17. Ja.
0: Oh, nou, mijn neefje heeft hem gekregen toen hij 18 werd.
1: Ja, goed.
3: En hoe lang is dat geleden?
0: Dat is nu net geleden.
3: Oh, dag. Misschien kijk ik er nog wel een.
0: Dat is echt wel een paar weken geleden. Nee, er staat, ik heb hier een stukje ervan voor me. Nederland is weliswaar niet in oorlog, maar in Oost-Europa heerst onrust. Denk onder meer aan de oorlog in Oekraïne. Nederlandse militairen dragen daarom bij in Oost-Europa om het beschermen van bondgenootschappelijke gebieden. Defensie draagt er zo aan bij dat Nederland vrij en veilig kan leven. Ons doel is om 100.000 mensen een voortbestaan te kunnen geven in Nederland. Wordt hierom voltijds beroepsmilitair, maar ook burgerpersoneel en reservisten kunnen opgeroepen worden.
1: Ja, op zich is de kern van de brief eigenlijk wel hetzelfde als dat ik die ooit heb gehad.
2: En vroeger waren het alleen mannen die werden opgeroepen. Tegenwoordig ook vrouwen.
1: Ja, dat is waar. Dus tegenwoordig mogen ook gewoon meedoen natuurlijk.
0: Dan moet je wel na 2003 zijn geboren.
1: 18 jaar moet je dan zijn, hè? Ja, dat is,
0: nee, 2003 is 23 jaar oud.
2: Het is sinds 2020 dat het ook voor vrouwen geldt.
1: Okay.
0: Ja, dus 2003.
2: Ja, 2003 moet je
0: als je dan geboren bent, dan krijg je een... brief en dan moet je opgeroepen worden.
1: Nou, genoeg hierover. We gaan in ieder geval, Thijs, mocht je me vinden, heel graag, want ik ben er wel even.
3: Ik ga ze even opzoeken.
1: Wat dat betreft, laten we nog even één dingetje behandelen. Ja, het Nederlands elftal hadden we het net al over. En we gaan natuurlijk naar Amerika, want maandag dan moeten ze weer een wedstrijd spelen. Dus dat betekent dat zij... Ja, maandag moeten ze weer. Dat is die oefenwedstrijd in Amerika.
0: In Amerika.
1: In Amerika.
3: Eén oefenwedstrijd.
1: Ze gaan nog één oefenwedstrijd doen. En dan volgende week zondag, dan staat de eerste wedstrijd op het WK voetbal.
0: Nederland,
1: tegen Japan. Op het programma, 10:00 s'avonds. Alleen, het is voor het eerst in, hoe is het? Voor het eerst in 22 jaar dat ze met een nederlaag richting het land van een groot toernooi gaan. Want gisteren natuurlijk 0-1 verloren van Algerije. En Oranje die verloor de laatste oefenwedstrijd en reist daardoor voor het eerst in 22 jaar met een nederlaag op zak af naar een eindtoernooi. Niet ideaal voor het vertrouwen, zou je zeggen. Al benadrukt de bondscoach, Ronald Koeman, maar ook zeker spelers, dat het echte werk natuurlijk pas begint als het WK van start gaat. Ja, dat is toch wel een heel ander gevoel.
3: Maar dat zou ik ook zeggen.
1: Ja.
3: Ik heb gisteren de eerste helft even zitten kijken. De tweede helft, zou ik eerlijk zijn, ben ik stiekem in slaap gevallen.
1: Ja, jij ook. Ik ook.
3: Ja. Maar de eerste helft vond ik...

0: goed, veel kansen. Maar echt, ze maakte helemaal niks af. Het was het allemaal net niet.
1: Nou, laten we even luisteren naar Ronald Koeman, die aan het einde van de wedstrijd even zijn verslag uitbracht over zijn gevoel van na de wedstrijd.
2: Ik heb een bloedhekel aan verliezen. En dat heb ik ook gezegd. Ik vind, dit moet je winnen. En dat is een stuk verantwoordelijkheid om, als je 4, 5 grote kansen krijgt, om in ieder geval 1 of 2 calls te maken, waardoor een wedstrijd veel makkelijker wordt.
3: Ronald, ik heb het woord wake-up call al een paar keer gehoord in deze nabeschouwing. Vind jij het ook een wake-up call?
2: Ja, best wel.
3: En kun je daar dan ook iets mee als bondscoach?
2: Nee, natuurlijk zijn er ook goede dingen geweest, maar naarmate de wedstrijd vorderde, werd het minder. Ja, dat wil ik niet de schuld geven aan de vele wissels, want dat hebben zij ook gedaan. Maar we werden slordiger. En we creëerden minder dan in de eerste helft.
1: Waterdicht.
4: Weet je hoe ik hem vond klinken?
1: Nou,
4: zoals het Nederlands elftal heeft gespeeld.
1: Ja, als een natte krant.
4: Ja.
1: Letterlijk en figuurlijk, want gisteren was het natuurlijk slecht weer ook op het veld. Ja, het hielp allemaal niet mee. Hè? En ook die vele wissels hielp natuurlijk niet mee. Maar ik merk wel, Ronald Koeman die zit er niet lekker in hoor. Die geeft niet het voortouw à la een Louis van Gaal van we gaan juichen! Langs de lijn. Dat zit er niet in bij, hoor.
5: Maar statistisch gezien, zit ik even op te zoeken, de vorige keer dat wij dus onze uitzwaaiwedstrijd hebben verloren, hebben we wel de halve finale bereikt.
1: Oh, dus halve finale plek zit erin volgens jou, Pim?
5: Nou, en een heel gek overeenkomst. Toen hadden we ook een oranje tenue, dat is niet zo gek, maar ook een wit uittenue. En dat hebben we dit jaar ook. Dus,
1: nou!
5: Halve finale zit er sowieso in.
1: We worden wereldkampioen.
0: Doen we even
1: mensen.
0: Een kleine voorspelling? Voor de eerste wedstrijd.
1: Doen we zo meteen even. Doen we zo meteen.
4: Ja. Je moet eerst nog tegen Oezbekistan, hè?
1: Ja, precies. Dat is die oefenwedstrijd op maandag inderdaad. Ja. Nou, dat allemaal zo meteen. We gaan even inderdaad een voorspellingje doen voor Nederland-Japan. Ook al is het pas volgende week zondag. Maar toch, aangezien we hier toch met z'n vieren zitten, willen we dat wel even doen. Laat ook even jouw voorspelling achter, hè? Via Studio Alve op Instagram. Dat mag natuurlijk ook. Maar via studioalve.nl/WhatsApp mag dat ook zeker. Want dan komt hij hier binnen in de studio. En dan kunnen we meteen even meenemen hier op de radio. Maar dat allemaal zometeen. En ja, Thijs van der Tussen is hier. Dus zometeen hebben we een ronde, waar of niet waar, live van Thijs van der Tussen. Nou, daar heb ik ook heel veel zin in.
0: Dan zijn ze altijd extra lastig, hoor.
1: Daar was ik al bang voor. Maar goed, we gaan het zometeen meemaken. Eerst tijd voor het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. In de afspraken staat dat Hezbollah alle beschietingen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit Zuid-Libanon. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms de dood. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
1: Dat was het nieuws uit de wereld. Het nieuws uit de regio kregen we Richard Harman. Ries, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De politie heeft 7 verdachten aangehouden in een onderzoek naar handel in harddrugs en wapenbezit. Daarbij werden woningen doorzocht in onder meer Alphen aan de Rijn. Naar aanleiding van het onderzoek werd afgelopen weekend ook een groot drugstransport in het buitenland onderschept, waarbij nog eens 6 verdachten zijn opgepakt. De aangehouden personen zitten voorlopig vast. Tijdens het zomerspectakel aan het meer is op vrijdag en zondag een loket van bureau Halt aanwezig. Jongeren die bijvoorbeeld alcohol drinken en onder de 18 jaar of overlast veroorzaken, kunnen daar direct worden aangemeld. Volgens burgemeester Erik van Heiningen volgt dan een gesprek, worden ouders geïnformeerd en moeten jongeren het festivalterrein verlaten. Roelevarensveen Noord en Oude Wetering krijgen de komende jaren 15 nieuwe elektriciteitshuisjes. Netbeheerder Liander breidt het stroomnet uit omdat huishoudens en bedrijven steeds meer elektriciteit gebruiken. Bewoners worden vooraf geïnformeerd over de locaties. De werkzaamheden volgen naar verwachting ongeveer een jaar later. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment 5 meldingen in totaal. 23 minuten aan vertragingen. Te vinden op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Bodegraven. Je hebt daar een vertraging van 3 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar ook tijdverlies. 6 minuten tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En de A20 Gouda.

0: De richting Hoek van Holland levert je een tijdverlies op tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel van 5 minuten. Dan de N207 Bergen-Ambacht richting Alphen aan de Rijn tussen Afrit Haasrecht en de aansluiting met de N457 3. En tot slot de N207 de andere kant op, Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Sorry, dat is niet de andere kant op, maar dat is wel een andere weg. De N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Rijnstatenwoude en Leimuiden. Daar een vertraging van 6 minuten. Pim Hoest op het spoor.
1: Op het spoor is momenteel rustig. Geen werkzaamheden of vertragingen gemeld binnen de regio.
0: Nou, dat is mooi. Ontsporen wij in ieder geval niet met de ochtendshow. Wat betreft de treinen dan? Ja, misschien ontspoort het zometeen wel met waar of niet waar. Wil je meespelen? Doe dat via de app studioalf.nl/WhatsApp. Waar of niet waar? Zometeen komt eraan. De zon komt.

0: Mabel met Love in de ochtendshow. Ook daarvoor oude muziek, want komt uit 2020. Volgens mij bestaat het bandje niet eens meer. Maar dat is in ieder geval oud-vriendin van niet de show, maar wel van mij. Oud-klasgenoot namelijk ook. Megan, die zat erin. Komt uit Utrecht en die zat dan in de band uit. Tegenwoordig zit ze in een andere band. Een band met Indische muziek die ze maakt. Dus hartstikke leuk.
1: Ze is uit Eut.
0: Ze is
1: uit Eut.
0: Maar Eut is volgens mij überhaupt...
1: Ja, die is gestopt. 2023 volgens mij.
0: Ja, die is uit elkaar. Goed. Het is 12 minuten. Zo, hij komt laat binnen hier.
2: Wat duurt dat?
0: Zo. Toch dat je dit inmiddels wel van me gewend was, maar nee. Het is 12 minuten voor 8. We gaan hem weer doen. Waar of niet waar? En vandaag doen we het live, want Thijs, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Eindelijk een keertje weer in het echt. Leuk om jouw kopje ook weer een keer te zien. Aan de andere kant, jij zit een beetje met toch wel dichtgeknepen oogjes. Jij hebt last van hooikoorts.
3: Ja, het is weer zover hooikoorts. Het is echt bizar. Vreselijk. Het is echt de ene dag dan is het echt vreselijk erg. En de andere dag heb ik eigenlijk zowat geen last van.
0: Doe je er ook iets tegen, of niet?
3: Huh?
0: Doe je er ook iets tegen?
3: Ja, ik heb oogdruppels, pilletjes als het echt heel erg wordt.
0: En helpt het dan?
3: Nou, ik heb nooit echt het idee dat het echt helpt.
0: Nee, ja, dat werd mij net ook gevraagd. Van, joh, wat doe je er wel eens tegen? Nou, ik heb zo'n dat heet dan een neushoorn.
3: Oh, heb je die ook?
1: Wat is dat?
3: Ja, staat die woonkamer?
1: Dat ligt naast oudshoorn.
0: Ja. ik heb geen neushoorn in de thuis staan, maar dat is, zo'n rhinohoorn is dat. Dat is zo'n spoelelement. En dan moet je daar 40 graden warm water in doen.
3: Zo.
1: En dat jij heet?
0: Nee, dat is prima. Dat is juist dat is net een beetje lauw, zeg maar.
2: Lauw? Lauw?
1: 40 graden is echt niet lauw, hoor.
0: Nee, 40 graden, dat is best wel een beetje lauw. En dan doe je daar van dat neuszout in. En dan laat je dat doorspoelen. Komt aan de andere kant van je neusgat weer uit.
1: Wat is neuszout?
2: Ja, dat vraag ik me dus nu ook al.
1: Is dat niet gewoon huistuin keukenzout wat je erin moet doen?
0: Ja, het is
1: en
0: wel...
1: zit jodium in dan, hè?
0: Je kan zeg maar keukenzout kan je doen. Maar dat wordt vaak gezegd van, joh, dat is niet goed voor je. Dus dan moet je... Ja, dat is speciaal neuszout. Weet ik veel wat erin zit. Ik krijg het meegeleverd en doe het er gewoon in, ja.
2: Maar het werkt wel.
0: Het werkt wel, want er komt zeker wat los. Maar toen werd er gevraagd van hoe lang heb je er profijt van? Nou ja, inderdaad, 5 minuten en dan houdt het wel weer op.
1: Dat is een beetje hetzelfde als je neuspray dan. Heb je ook 5 seconden wat aan en dan houdt het
0: wel
1: weer op.
0: Nou, ik heb wel een neuspray gehad, die heeft echt wel goed gewerkt, moet ik zeggen. Ja? Maar langzamerhand, je mag er natuurlijk maar een weekje mee doen. Ja, nee, en dan houdt het weer even op voor de komende tijd.
1: Ooit een keertje ik moest geopereerd worden. En dan geven ze ook zo'n druppelen wat in je neus. Mm-hmm. Ja. En voor het eerst in 10 jaar of zo, dat ik echt gewoon helemaal, dat gewoon alle 2 mijn neusgaten kon gebruiken.
0: Ja, je had weer echt een reuk, zeg maar.
1: Ja. Ik was gelijk aan het hyperventileren, dus voor zuurstof kreeg ik binnen, maar...
0: We dwalen af. We gaan naar de stellingen van Thijs van der Dus. Een vriend van de show natuurlijk weer aangeschoven. Dus hier in de studio live krijgen we ze te horen. Wij gaan er daar op antwoorden, waar of niet waar. En jij kunt dat ook doen via de app studioalf.nl/WhatsApp. Daar kun je antwoorden kwijt. Zet in je bericht 123 erachter waar of niet waar. Dus weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, Thijs. Wij zijn er klaar voor. Althans, ik spreek voor iedereen.

0: In dit geval, want laten we beginnen met stelling nummer 1.
1: Waar gaan we start?
0: Let's go!
1: Daar komt-ie, stelling nummer 1. Giraffen hebben evenveel nekwervels als mensen. Waar of niet waar?
0: Giraffen hebben evenveel nekwervels als mensen. Oké, is dat waar of niet waar? Pim, ik begin bij jou.
2: Dit lijkt mij echt met afstand onmogelijk, dus ik ga voor niet waar.
0: Onmogelijk zeg je zelfs, oké. Jij zegt niet waar. Ries, wat zeg jij dan?
3: Dan ga ik er gewoon tegenin. Ik zeg gewoon waar.
0: Jij zegt dat het waar is?
3: Ja.
0: Oké. Ja, ik zit ook even te denken, is het inderdaad onmogelijk? Want ja, giraffen hebben nog een vrij lange nek, hè?
1: Dat, ja, ze vrij fors.
0: Steken hun nek ervoor uit.
3: Is dat niet hetzelfde als met alle zoogdieren hebben ook vijf vingers? Of tenminste 10 vingers. En 10 tenen.
0: Ja, weet ik niet. Dat is een andere stelling. Ik bedoel, daar hoef ik niet op te antwoorden nu, toch?
3: Nee,
0: dat
3: niet. Nee.
1: Ik stop hem erin volgende keer, Richard.
0: Ja, doe dat. Ja. Stop jij hem erin. Dat weet Richard Harreman, die weet in ieder geval...
4: Jij gaat op alle kanten van op. Dit wordt zo'n grote knokpartij zometeen.
0: De ochtendshow is een... Goed. Zeg, ik moet ook nog even een antwoord geven. Ik zeg dat het niet waar is ook. Dus vul dat maar in. Dan stelling nummer 2, Thijs.
1: Ja, stelling nummer 2. Er zijn plekken op de maan waar nog nooit zonlicht is geweest. Want de aarde, de maan, de zon, het draait natuurlijk allemaal. Maar is er dan een plekje op de maan waar echt nog nooit licht heeft geschenen?
0: Oké, is er een plek op de maan waar er nog nooit licht heeft geschenen, is de vraag. Waar of niet waar? Wat denk jij, Pim?
2: Ik zit een beetje naar onze sterrenkundige te kijken, Richard. Maar ik krijg er niks van weg. Hij blijft heel story science kijken. Dus ik ga voor waar.
0: Jij gaat voor waar. Ries, waar ga jij dan voor?
3: Ook voor waar. Waar ga jij dan voor? Waar?
0: Ja, ik ga ook voor waar. Ja, maar dat komt ook omdat we natuurlijk een rondje om de maan hebben gedaan. En we weten ook, aan één kant van de maan is er geen licht te vinden.
3: Nee, dat werkt niet zo.
0: Oh, dat werkt niet zo. Maar toch probeer ik het op die manier in te steken.
3: Het gaat om de kraters, gaat het.
0: Hey, je moet niet te veel prijs geven nu natuurlijk. Maar goed, wat denk jij, waar of niet waar? Zet het in ieder geval achter cijfertje 2 en stuur het in via studioalf.nl/WhatsApp. Maar doe het dan volledig, want stelling nummer 3 krijgen we nu te horen van Thijs.
1: Ja, stelling nummer 3. Ja, ongeveer een kwart van de appel bestaat uit lucht. En daardoor blijft hij drijven.
0: Nog een keer. Een kwart van de appel bestaat uit?
1: Lucht.
0: Lucht.
1: En daardoor blijft hij drijven.
0: Is dat waar of niet waar, Pim?
2: Nee, niet waar.
0: Niet waar, zeg jij. Richard, wat zeg jij?
3: Ik zeg ook niet waar.
0: Jij zegt ook niet waar. Ik zeg dat het... een appel is wel vrij dicht qua structuur, maar het is ook vrij licht. Want op het moment dat ik een appel heb gegeten, heb ik nog niet het idee dat ik helemaal vol zit. Dus ik ga voor waar.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ja, anders zou die eerste 3 happen van de appel wel zonde zijn.
3: Ja, maar ga je ook boeren daarna dan? Want dat betekent dat je lucht hebt gehaald.
0: Nu je het zegt, ik moet altijd boeren van appels.
3: Oh.
0: Ja.
4: Ah, dit is toch prime ochtendshow? Ik ga boeren van appels, dat je het gewoon even weet.
0: Ja, het is gewoon wel... Ja, sorry.
4: Er zit nu iemand in de auto of iemand heeft zijn radio wekker, weet je wel. Die wordt nu net wakker. Het is ook perfect. Het is net voor 8 uur. Die zet zijn wekker, weet je wel, met de radio wekker aan. En die heeft Wesley zojuist horen zeggen, ik moet boeren van appels.
0: Ja,
4: dat je gewoon even weet.
3: Ja, random beetje.
0: Misschien zijn er wel... goed, het werd me gevraagd, dus dan geef ik dat antwoord ook. Maar misschien zijn er wel mensen die dit herkennen. Dus wat dat betreft...
3: Ik weet al een nieuw item dadelijk van in de ochtend. Zo, ken je presentator, weet je, zoiets.
4: Ja. Om de presentator te weten, iedere ochtend een nieuw weetje over Wesley.
0: We vertellen wat dat betreft genoeg over onszelf. Dus, maar goed, we hebben het over waar of niet waar natuurlijk. Wil je ze nog één keer halen, alle stellingen thuis?
1: Natuurlijk, natuurlijk. Stelling nummer 1, giraffen hebben evenveel nekwervels als mensen. Stelling nummer 2, er zijn plekken op de maan waar dat nooit zonlicht is geweest. En stelling nummer 3... Ongeveer een kwart van een appel bestaat uit lucht, waardoor die blijft drijven. Ja. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Dat is de vraag en ook het antwoord wat je in kunt sturen via de app. studioalf.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 dachten waar of niet waar. En zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En zometeen krijgen we de antwoorden van Thijs van der Dussen. Ja, en kunnen we dus een dagwinnaar uitroepen. En ja, deze week niet alleen de titel dagwinnaar, maar je krijgt ook een sticker van ons. Als je het goed hebt dan in ieder geval. En als je wordt uitgeroepen tot dagwinnaar. Krijg je ook een sticker.
2: Ja. Wow. Het blijft me leveren.
1: Dat was in mijn tijd nog niet.
0: Nee, dat was nee.
4: In mijn tijd.
3: Hij zei net dat hij 18 is.
4: Ja. In mijn tijd.
1: We zaten hier nog met bandjes.
4: Toen had hij cassettebandjes. Wesley had zo'n apparaat staan met allemaal cassettebandjes.
1: Ja, toen was er onweer. Dan ging ik als een gek in die kast zoeken naar het bandje onweer.
5: In het oude verleden tijd van Thijs van der Dussen, die op dit moment 18 jaar is, was het in zijn tijd nog niet van pas dat er een sticker werd uitgedeeld op het moment dat je werd uitgeroepen als dagwinnaar. Maar dat is de tijd van de toekomst wel het geval, kan ik alvast voorspellen. Vanuit de tijd van Thijs van der Dussen. Hoe oud was jij in de tijd van

0: tijd van de tussen.
1: Poeh.
0: Min 44.
1: In de min, denk ik, ja.
0: Ja, dat...
1: Maar wel mooie ontwikkelingen.
2: Ja. Waar of niet waar? Studio11.nl/WhatsApp. En ja, die sticker, hij ligt op je te wachten, hoor.
3: 1, 2, 3, 4.
2: Let's go! Zometeen de antwoorden dus van Thijs van der Dussen. Eerst de Shapeshifters en Chic. Nou, dat is pas chic. Sensitive.

0: Shapeshifters en Chic Sensitivity in de ochtendshow. Wat je ook hoorde in de ochtendshow waren de drie stellingen van Thijs van der Dussen. Daarop heb je kunnen antwoorden met waar of niet waar. En laten we het antwoord even gauw doornemen. Thijs,
1: ja.
0: Laten we beginnen bij stelling nummer 1.
1: Ja, stelling nummer 1, dat ging over de nekwervels. Namelijk, giraffen hebben evenveel nekwervels als mensen.
0: Ja, waar of niet waar? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Pim, wat had jij geantwoord?
2: Ik had geantwoord waar.
0: Nee, niet waar.
2: Oh, ik was niet waar.
1: Ja,
0: niet waar, zegt... Nee, we hebben het inderdaad opgeschreven, dus we kunnen het allemaal controleren. Ries, wat had jij geantwoord?
3: Waar.
0: En ik had ook niet waar geantwoord. Ja, Thijs, het is aan jou. Wat is het antwoord op stelling nummer 1?
1: Ja, het is waar.
0: Het is waar. Oh, het is waar.
1: Oh, je hebt geen...
0: Nee, dat is pas op het einde. Oh, dat is echt voor de dagwinnaar.
1: Ik denk,
0: ja, nee, precies.
1: Nee, Richard had gelijk, zo Richard van...
0: Richard, ja.
1: Richard had gelijk. Zowel giraffen als mensen hebben 7 nekwervels. Alleen zijn die van een giraffe natuurlijk al veel langer en groter.
0: Ja, nou ja, dat blijkt maar weer inderdaad. Het antwoord op stelling nummer 1 had dus moeten zijn waar.
1: Ja.
0: Stelling nummer 2 was als volgt.
1: Ja, stelling nummer 2 was als volgt. Er zijn plekken op de maan waar nog nooit zonlicht is geweest. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Pim, welk antwoord had jij gegeven?
2: Ik had bij deze waar.
0: Ja. Waar gaf jij aan? Richard, wat gaf jij aan?
3: Ook waar.
0: Ook waar. Ik gaf ook waar aan. Ja, we hebben drie keer waar. Voor stelling nummer 2. Ja, is het waar of niet waar? Thijs, maak het los.
1: Hey, jullie hebben alle drie gelijk. Het is waar.
3: Hey. Ja hoor.
1: Ja, sommige diepe kraters bij de polen van de maan liggen altijd in de schaduw. En er is nog nooit geen vlekje zonlicht op geweest.
0: Wauw. Maar het lag dus niet aan het feit dat er aan de achterkant van de maan dus geen licht te vinden was.
3: Nee, want als het hier zo, als je hier geen maan ziet, ja, dan betekent dus dat aan de achterkant van de maan wel een... wel zon is.
0: Dat daar wel zon is, ja. Oké.
3: Of als er een zon of maansverduistering is, dan is er ook zon.
0: Dan is er ook zon. Oké. Okay.
1: The dark side of the moon.
0: The dark side of the moon. Is een liedje trouwens, geloof ik. Maar goed. Stelling nummer 3.
1: Ja, ongeveer een kwart van een appel bestaat uit lucht, waardoor die blijft drijven. En het kan ook nog wel eens vreselijk zorgen voor boeren.
0: Ja. Zoals bij uw radio-dj Wesley Hoek, inderdaad. Ja. Zeg, Pim, wat had jij geantwoord op stelling nummer 3?
2: Ik had gezegd niet waar.
0: Niet waar. Ries zei...
3: Ja, ik ging daarin mee. Ik zei ook niet waar.
0: Ja, en ik ging er volledig tegenin. Ik zei waar. Ja. Gewoon om de kansen te spreiden. Maar ja, wie gaat er winnen, Thijs? Het is aan jou. Wat is het antwoord op stelling nummer 3?
1: Hij is waar.
0: Ja. Hij is waar?
3: Yo. Ja.
2: Wow.
1: Het is echt 25% lucht en een appel. Dus de eerste kwart van een appel eet je eigenlijk voor niks. Nee, daar begint hij pas.
0: En daarom raak je en niet gevuld. En het feit dat je dan moet boeren, ja. dat is op zich verklaarbaar. Maar goed, Ries, als we dan even kijken naar de antwoorden... en ook naar de antwoorden die wij hebben gegeven... is er dan een dagwinnaar
3: Nee,
0: we hebben
3: een gedeelde eerste plaats.
0: Ja, dan hebben we 2 dagwinnaars. Ja. Wie zijn dat dan?
3: Dat ben jij en dat ben ik.
0: Ja. Maar goed, applaus hoeft niet voor ons te klinken, want wij doen ook gewoon maar een beetje mee voor de fun. Het gaat natuurlijk om de luisteraar. En we kunnen 1 luisteraar kunnen we daadwerkelijk uitroepen. Want wat was de juiste antwoordvolgorde, Ries?
3: Waar, waar, waar.
0: Waar, waar. Gewoon 3 keer waar, Thijs.
3: Ja. Ja. Doet u wel vaker dan wat sluit,
0: ja, dat is waar. Dat is 4 keer waar. Maar 3 keer waar, dat had je in moeten sturen via de app. studio11.nl/WhatsApp. En ja, we hebben 1 iemand die dat ook heeft gedaan. En daarmee kunnen we die uitroepen tot dagwinnaar voor deze, wat is het, donderdag inmiddels. 4 juni 2026. Ja, je begon een beetje dit op te tafel. Even gewoon een geluidje voor natuurlijk.
1: Wordt het niet echt, ja.
0: De dagwinnaar voor donderdag 4 juni 2026 is de enige echte... Julia.
3: Hey, gefeliciteerd. Hoe gaan we?
0: Nou, daar mag best een applaus voor klinken,
3: ja,
0: hoor.
3: Ja, zeker.
0: En genoeg. Julia, van harte gefeliciteerd. Jij hebt bij deze de titel dagwinnaar verdiend. En niet alleen de titel dagwinnaar, jij krijgt ook een sticker van ons opgestuurd. Kijk. Dus laat even je adresgegevens achter. En dan zorgen wij ervoor dat jij wordt voorzien van de enige echte Studio Alve sticker. Nou,
1: ja, die zijn mooi.
0: Ja, die zijn prachtig.
1: Ja.
0: En ze plakken goed. Behalve als je ze in de vaatwasser doet, want dan is, dan is het volledig verwelkt. Maar goed, dat ander verhaal. Zeg, zometeen in de ochtendshow, dan gaan we het even hebben over een goede doelenactie die vandaag gaat plaatsvinden. Het is er weer de tijd voor eigenlijk. Mm-hmm. Dat mensen zichzelf helemaal in het zweet werken, maar juist echt om een goed doel te steunen. Welk goed doel dat is en wie we gaan bellen, je hoort het zometeen na het nieuws van 8 uur.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
5: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
5: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
8: Jij bent erbij.
5: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
8: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
8: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
8: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De Ochtendshow.
0: Hele goeiemorgen, 8:05. De Ochtendshow op Studio Alphen en Kaagbrazen. Het is tijd voor het nieuws van 8 uur. Krijgen van de NOS.
12: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
13: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
12: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
14: 6, 5, 4, 3. Ho, ho, ho, ho.
12: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, je kan dat, hè, op het moment dat je gaat aftellen en je merkt dat het 2 minuten te vroeg is. Bijvoorbeeld bij dodenherdenking, we hebben in de Alphen aan de Rijn gehad dat we 2 jaar achter elkaar het 4 minuten stil waren in plaats van 2. Ja, dan kan je niet ineens tussendoor roepen, ho, ho, ho, ho.
3: Nee.
0: Dat kan dan niet.
3: 4 minuten, jeetje, maar zeg.
0: Ja, dat is wel lang inderdaad. Maar goed, aan de andere kant was ook volledig terecht in zover.
1: Dat is serieus lang.
0: Dat is echt serieus lang. Laten we het ook niet langer maken dan dat het is. We moeten naar het nieuws uit de regio namelijk. Daar zit Richard Harreman helemaal klaar voor. Dus bij deze, Ries, gezondheid en een hele goede morgen.
3: Goedemorgen. De ritmische gymnasten van RKSV Wilskracht hebben 12 medailles gewonnen op het NK onderdeelfinales in Alkmaar. De oogst bestond uit 3 gouden, 5 zilveren en 4 bronzen medailles. Vooral Femke Barhorst en Zoe Lammersen waren succesvol met ieder 4 podiumplaatsen. Eind juni komt de vereniging opnieuw in actie tijdens het NK Allround in Ahoy. Een boskoper die in 2023 met 174 km per uur in de bebouwde kom en onder invloed een ernstig ongeluk veroorzaakte, vecht zijn celstraf aan. Bij de crash op het Laagboskoop raakte een bestuurder zwaar gewond. Het Openbaar Ministerie wilde eerder opgelegde straf van 14 maanden cel en 3 jaar rijontzegging in stand houden. EMM21 heeft de finale van de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse bereikt. De ploeg uit Roelofarensveen versloeg Botlek na verlenging met 1-0. Tijn Kerkvliet maakte de winnende treffer. EMM speelt zaterdag de finale tegen Wipolde. Bij winst promoveerde de Veenders dus naar de tweede klasse. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ja, gisteravond is er ook gevoetbald. ARC die moest spelen. In de halve finale van de nacompetitie ging het om. Of de finale, wat was het nou? Was, heel veel
3: eerste gedeelte van de finale, toch?
0: Dat was de eerste, wedstrijd van de finale.
3: Ja.
0: Maar gisteravond heeft dat plaatsgevonden. Zometeen 9:15, dan gaan we even wat interviews laten horen van die gisteravond zijn gehouden. En dat allemaal 9:15. Dus voor de mensen die zitten te luisteren, ik wil dat horen. Nou, moet je even blijven luisteren. Tot 10:00 zijn we bij je met de ochtendshow. Dat was hem, Ries.
3: Dat was hem.
0: Wat betreft het nieuws dan in ieder geval. Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB, dat wil je ook horen. Want ja, je wilt niet aansluiten in een van de files. Er zijn er niet zoveel hoor. Er zijn er in totaal 8. 38 minuten vertraging. Je krijgt van mij de langste en die duren 5 minuten of langer. Om te beginnen op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Een dagelijkse file duurt 6 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knoopend Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. Ook daar 6 minuten tijdverlies. De N11 leidt richting Bodegraven dan. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 7. En tot slot de N209 Hazewoude richting Rotterdam. Tussen industriegebied Hoeveg Zuid en Bergshoek Noord. Daar ook 6 minuten vertraging. Pim, hoe is het op het spoor?
6: Op het spoor is het momenteel redelijk rustig. Er zijn geen storingen of werkzaamheden gemeld binnen de regio.
0: Dankjewel.
15: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Mal Smit en Hold Me in the Dark in de ochtendshow. Joe Corey en David Guetta Ray. Bad hoorde hier.
1: What music is that I hear?
2: Something to try and make you feel at home.
0: Ja, goedemorgen, 17 over 8, donderdag 4 juni vandaag. Het is de ochtendshow op Studio van Kagepraas. Om tot 10 uur zijn we bij je. En we zitten eigenlijk ook een beetje op de voordagen van de vakantieperiode. Ik weet niet, jullie gaan ook op vakantie, neem ik aan, heren.
3: Zeker.
0: Ja? Ja. Ja, ook Ries gaat ook op vakantie, denk ik.
4: Ja,
0: ja, ja, dan moeten we toch even oppassen, want vandaag is het nieuws naar buiten gekomen dat inbrekers steeds vaker toeslaan. Uit nieuwe cijfers blijkt dat dat er niet alleen meer wordt ingebroken, maar ook dat criminelen vaker daadwerkelijk binnenkomen. In 4 van de 5 pogingen lukt het om ook buiten te maken. Politie- en beveiligingsexperts die roepen dan ook op de mensen op om woningen beter te beveiligen. Zeker nu dus die vakantieperiode, de zomerperiode, eraan zit te komen. Is niet alleen op het moment dat je op vakantie bent, hè, maar ook even dat je de achterdeur van naar de tuin open hebt staan. Ja. En op het moment dat je even boven de was aan het doen bent, dat de inbrekers sneller naar binnen kunnen komen. Dus let goed op. Het is in ieder geval een waarschuwing vooraf. En wie binnenkort naar de zon vertrekt, ja, die moet mogelijk ook dieper in de buidel tasten. Op populaire vakantiebestemmingen zoals Mallorca bijvoorbeeld. Ik weet niet, gaat er iemand naar Mallorca?
5: Nee, mijn nichtje gaat wel naar Mallorca.
3: In de buurt van?
0: In de buurt van. Wees dan even opgepast, want de prijzen voor huurauto's zijn flink gestegen. In sommige gevallen zijn de tarieven bijna verdubbeld ten opzichte van enkele jaren geleden. Ja, en goed nieuws voor de mensen die naast een bouwplaats wonen. Bouwbedrijf Heijmans die zet steeds vaker alternatieven in voor traditionele heipalen. Je weet wel, dat geluid dat gung, gung,
5: oh ja, gung, ja.
0: Om 6 uur 's ochtends al, word je helemaal gek van. Je wordt letterlijk uit je bed getrild. Maar goed, daardoor neemt de geluidsoverlast af en kunnen omwonenden mogelijk rekenen op minder slaaploze nachten. Nou, dat is fijn. Dat is altijd mooi nieuws. Ja. Zeg, even wat anders dan, want we gaan het even hebben over het volgende. De zenuwspierziekte AOS die is nog steeds een doodvonnis. Daarom bedwingen ruim 800 fietsers, hardlopers en wandelaars op donderdag 18 juni de Mont Ventoux. Ja, het lijkt de Tour de France wel, maar dat is toch iets wat er staat te gebeuren. Ze gaan daarmee geld ophalen voor onderzoek naar AOS, PSMA en POS. Deze ziektes vallen allemaal onder dezelfde paraplu van zenuw- en spierziektes. Elke euro telt en ja, die euro's die zijn bedoeld voor medicijn tegen deze genadeloze ziekte. En daarmee steun je niet alleen het goede doel, maar ook de deelnemers die dus die berg zullen gaan beklimmen. Ronald Brandenburg is een van die deelnemers. Ronald, een hele goede morgen.
6: Goedemorgen, hallo.
0: Hallo Ronald. Ja, voor de mensen die de Tour du AOS niet direct kennen, ik zei het al, er gaan een aantal mensen fietsen, hardlopen en wandelen de Mont Ventoux op. Maar wat houdt die actie verder dan nog in?
6: Ja, wij doen alles om geld in te zamelen tegen ALS, naar onderzoek en hopelijk ook een manier tot genezing voor die verschrikkelijke ziekte. Er gaan heel veel mensen, heel veel teams vanuit Nederland die kant op. Je kan het eigenlijk een soort van vergelijken wat er vandaag gebeurt met Alpe d'Huez natuurlijk. Dat is ook zo'n evenement. Dit is ook redelijk uit ontgroeien naar een groot evenement wat elk jaar steeds meer opbrengt, steeds meer mensen enthousiast maakt om voor het goede doel ervoor te gaan. Dus wij gaan met ons hele team er naartoe en hopen zoveel mogelijk geld bij elkaar te kunnen brengen om er wat moois van te maken voor iedereen.
0: Ja, ik zet het liedje van de Tour de France op, want dat is natuurlijk hetgene waar we het altijd aan herkennen. Hè? De Mont Ventoux, de Tour de France.
6: Zeker.
0: Je hoort al die belletjes natuurlijk weer voorbij struinen van en mensen die aan het juichen zijn en zo.
6: Ja.
0: Ja, is dat dan ook het geluid wat ja, daar word je enthousiast van. Maar ja, is dat dan ook het geluid wat je bij zo'n evenement hoort? Want het is natuurlijk ook wel iets best wel specifieks, hè? Het is iets serieus,
6: ja. Ja, dat is absoluut precies wat je zegt. Het geeft ook heel veel emotie. De eerste keer was ik daar in 2019. Het was voor mij nieuw wat er voor mij ging gebeuren. Dus ging de Mont Ventoux omhoog. En ja, wat er ook allemaal gebeurt. Er staan mensen langs de kant. Maar er staat ook een stichting Wensambulance. En dan staat er ook een deur open met een ALS-patiënt erin. En dan sta je met je neus op de feiten wat die ziekte met die mensen doet. En dan ben je zo blij dat jij gewoon gezond bent. En dat je voor die mensen wat kan betekenen voor het goede doel. Om voor die mensen wat binnen te halen op hoop op genezing.
0: Ja, voor die mensen die dan zeg maar met de wensambulance die kant op gaan, is het vaak eigenlijk al te laat. Hè? Dat is eigenlijk het hele verhaal erachter. Alleen, hoe reageren zij er dan op dat jij die berg op gaat en dus geld ophaalt voor het goede doel?
6: Nou, het is zo erg dat die mensen zelf niet een reactie kunnen geven vanuit de ambulance. Maar wat je naar binnen ziet, je ziet nog een blik in een paar ogen. En die mensen vinden het wel heel bijzonder dat voor hun gestreden wordt. En dat doet een hoop met je.
0: Ja, dat doet, maar is dat dan ook de reden dat je meedoet met deze actie?
6: Zeker, je doet het voor die patiënten en je hoopt dat er genezing komt. En ook voor de toekomst, voor de mensen om je heen. Dat er iets komt dat het voorkomen kan worden.
0: Ja. Ja, je hebt zelf ook een directe band hè, met de ziekte AOS. Althans, in eerste instantie dacht je niet dat dat het geval was, maar...
6: Ja, dat was wel heel bijzonder. Ik kom uit een normale familie. Alleen, daar praat je niet altijd over emoties of dingen wat er gebeurd is in het verleden. Ik heb een opa, die heb ik nooit gekend. Die was al overleden toen ik geboren was. Maar ik wist nooit waarom. Dat was me nooit verteld. Nou, op een gegeven moment ging ik voor de eerste keer de actie voor de Tour de ALS doen. En toen kreeg ik ineens een donatie van mijn eigen vader. Waar het verhaal onder stond dat zijn vader dus overleden was aan ALS. Dus dat maakt het wel heel bijzonder. En dan kom je achter iets wat je totaal niet wist. En uiteindelijk na wat zoekwerk blijken er inmiddels 7 mensen uit de familie overleden te zijn aan ALS.
0: Oh jeetje.
6: Ja, ja.
0: Geeft dat dan ook extra emotionele lading aan je deelname? Of ja, je hebt je opa niet gekend, weet je wel? Dus dat is dan wel een beetje de andere kant.
6: Het maakt het niet anders. Ik werd de eerste keer dat ik gedaan heb, werd ik heel enthousiast door iemand die heeft ALS. Dus dat is een vorm van een spierziekte, maar gelukkig nog niet zo zwaar als ALS. Maar ook wel dat er bepaalde organen en dingen uitvallen. Die beste man die kon niet praten. Die communiceert met jou via een stem, zeg maar, wat via een typapparaatje gaat. Maar die man die was zo ontzettend positief in het leven. Die ging gewoon met een handbike de Mont Ventoux op. En dat heeft hij meerdere keren gedaan. Ja, en dat geeft wel een hele drijfje. Je denkt, zo'n man die kan dat. Dus het moet jou ook gewoon lukken. Ja. Punt.
0: Dus dat heb je ook in je achterhoofd op het moment dat je die berg gaat beklimmen?
6: Zeker, absoluut. Absoluut.
0: En wat vindt je vader ervan dan, dat jij dit doet?
6: Die vond dat heel erg mooi. Die vond het helemaal fantastisch. Die beste man is helaas 3 jaar geleden aan iets anders overleden. Oh. Dus dat is nu even anders. Maar ik weet zeker dat hij dat heel top vond dat ik dat deed.
0: En stiekem van boven kijkt hij natuurlijk ook mee. En is hij nog steeds trots op je?
6: Daar gaan we vanuit. Ja. Ja. Ja.
0: En nu gaan 800 fietsers, hardlopers en wandelaars die kant op. Wat ga jij doen?
6: Ja, ik ga fietsen. Wij gaan met een team erheen. Team, als je het maar weet. Bestaande uit mijn partner, mijn vrouw. Mijn zwager, mijn schoonzus, mijn schoonvader. Dus we gaan met z'n allen die kant op. We hebben ook met z'n allen acties gehouden. De een heeft een bierproeverij gedaan. De ander heeft een reunie gehouden. Een barbecue georganiseerd. Een bandavond. Een supportrally hebben we gedaan om geld in te zamelen met klassieke auto's. Het was allemaal een groot succes geworden, gelukkig. Waardoor we nu ruim boven de 9000 euro staan met team. En met een goed zakje die kant op gaan. Onze dochter heeft nog een wandeltocht gehouden. Dus ja, we hebben ons best gedaan om het binnen te halen.
0: 9000 euro, daar staat de teller al op. Ja, je kunt nog steeds doneren. Ja. Maar vooraf worden er ook al dus acties georganiseerd. Onder andere door jouw dochter. Maar ja, je hoopt natuurlijk nog veel meer geld op te halen. Daarvoor is ook een doneerpagina, neem ik aan, Ronald.
6: Klopt. Op Tour de ALS. En team, als je het maar weet. En voor iedereen, alles is welkom.
0: Alles is welkom, absoluut. Elke keer telt.
6: Ja, het is me gelukt om 1 keer boven te komen. Ja? Het is me gelukt om 2 keer boven te komen. En nou is de drijf hier natuurlijk voor 3 keer.
0: Ja, 3 keer. Dat wordt het dus.
6: Ja, is zeker het streven na.
0: Nou, één keer de Mont Ventoux op is al een ding natuurlijk. Maar als je er 3 keer op gaat, binnen hoeveel tijd moet je dat dan doen?
6: Nou, je start 's ochtends om 7 uur. En je moet zorgen dat je om voor 5 uur gefinished bent.
0: En wanneer ben je dan tevreden? Want ja, het kan natuurlijk ook voorkomen dat de weersomstandigheden of wat dan ook niet meehelpt.
6: Zeker. Nee, dat klopt. Er zijn ook wel eens momenten dat het gewoon tot hoogtepunt wordt afgeblazen. Als het te veel wind is, of als het te koud is, of als het te gevaarlijk wordt. Dan moet je wel rekening mee houden dat die mogelijkheid er ook in zit.
0: Ja, maar het gaat er bij jou wel gewoon om van, joh, je gaat gewoon een aantal keer die berg op. Of je nou 2 of 3 keer haalt, dat maakt niet uit als er maar zoveel mogelijk geld wordt opgehaald.
6: Precies dat. Ja. Kijk, we gaan natuurlijk uiteraard voor de 3 keer. Kijk, als je 2 keer boven bent, dan krijg je de titel meester van Tour de ALS.
0: Okay.
6: Als je 3 keer gaat, krijg je de titel maloot. En we gaan het meemaken of dat een wijze meester een maloot gaat worden.
0: Ja, een maloot in de goede zin van het woord natuurlijk.
6: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, laten we hopen dat jij samen met je team een maloot wordt. Want daar ga je natuurlijk voor. En daarmee is te hopen dat er gewoon heel veel geld wordt opgehaald. Doneer vooral, want het geld is goed bestemd. En we hopen in ieder geval dat het allemaal gaat lukken, Ronald. We wensen je heel veel goeds en heel veel succes voor dat moment.
6: Dankjewel.
0: En laten we even...
6: jullie er ook aandacht aan schenken.
0: Ja, dankjewel. Tuurlijk. Geen probleem. Maar laten we ook even afspreken, Ronald, dat we na 18 juni... opnieuw met elkaar gaan bellen om even te kijken hoe het is gegaan. Want daar ben ik wel benieuwd naar dan.
6: Goed idee.
0: Nou, ja, dat spreken we af.
6: Fantastisch. Dankjewel.
0: Eén vraag nog, Ronald. Want ga je dan met muziek de Mont Ventoux op? Of doe je dat gewoon in gesprek met je teamgenoten?
6: Nou, je gaat zeg maar zelf omhoog. En je teamgenoten, die kan je ook niet altijd bijhouden. Je moet in je eigen tempo doen. Dus je gaat voor jou op eigen kracht omhoog. Dus met je eigen muziekje waarschijnlijk, ja.
0: Ja, wat is dan een plaat wat jou draagt?
6: Daar moet ik nog even goed over nadenken. Die heb ik niet zo voor de hand liggend.
0: Nou, laat het even weten. Ik ga jou even een appje sturen, dan heb je mijn nummer. Dan stuur je even jouw plaat door wat jou helpt, die Mont Ventoux op. Gaan we hem zo meteen even draaien op de radio.
6: Hey, top. Dank je wel.
0: Jij ook bedankt, Ronald. En een mooie dag voor vandaag.
6: Van hetzelfde.
0: Hoi, hoi.
6: Oké, hoi, hoi.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Ja, lekker man, met je parkje, je biertje en je vrienden. Nou ja, eigenlijk met je biertje en je vrienden het parkje in. Dat is hetgeen wat Mark Floor en Snelle belichten binnen deze plaat. Het is echt wel iets typisch zomers. Niet per se wat je vandaag zou moeten doen, aangezien het vandaag best slecht weer wordt. Om daadwerkelijk ook naar het parkje te gaan met je biertje en je vrienden. Maar je kunt ook gewoon bij iemand thuis gaan zitten met je biertje en je vrienden. En dan komt het ook helemaal goed, neem ik aan.
1: Heerlijk het studentenleven, Wesley.
0: Dit is een beetje jouw levensmotto, hè? Parkje, biertje, vrienden.
1: Dat is eigenlijk mijn levensmotto, zo leef ik een beetje. Maar ik denk dat Thijs dat ook wel kan beamen.
2: Ja, nou, een beetje... Ik ben toch wat meer van de feestje. Ik ga toch wat liever erop uit. Ik heb liever eigenlijk ook gewoon al een paar weekenden gewoon chill, thuis, gewoon...
0: Maar jij bent meer van die huisfeesten in plaats van dat je ergens naartoe moet gaan, toch?
2: Ja, of een huisfeestje, of ook gewoon echt weg, weg, weg.
0: Weg, weg, weg, weg, weg.
1: Echt liever ieder weekend dan helemaal weg? Want er is nu natuurlijk een trend gaande. Nee,
0: weg, weg, weg, weg, weg, hè?
1: Ja, maar er is een trend gaande dat jongeren natuurlijk minder uitgaan.
0: Ja, minder weg, weg, weg, weg, weg.
2: En die houden we erin,
1: maar wat ben je dan meer uitgaan? Of zeg maar gewoon, bijvoorbeeld twee weekenden niks en dan...
2: Ik heb een vriendin en die woont best wel ver weg. Dus
0: weg, weg, weg, weg, weg.
2: Die woont echt weg.
1: Ja,
0: precies.
1: Dus
2: als ik daar ben, dan ga ik al niet uit bijvoorbeeld. Want al mijn maten zitten hier. Ja, dat is natuurlijk wel een afstandje, een uur weg. Dus
0: weg, weg, weg, weg.
2: Dan ben ik gewoon lekker chill thuis. En hier zo ben ik dan of gewoon een beetje... Ja, ik weet het niet, jongens.
3: Je gaat toch ook naar van die houseparties, toch? Niet huisfeestje, maar houseparty.
2: Ja, dit weekend bijvoorbeeld verknipt. Nou, dan ga ik echt daar naartoe. Ga jij ook?
1: Goh!
2: Ga jij?
1: Dan zie ik jou daar even voorbij.
2: Ga je zaterdag of zondag?
1: Ik ga voor zondag.
2: Ik ga zaterdag.
0: Nou, dan weten we in ieder geval van twee mensen hoe de... van één iemand hoe de zaterdag was en één iemand hoe de zondag was. Dat is dan weer goed verdeeld.
1: En het mooie is, ik sta gewoon maandag gewoon weer hier, man. Hè? Hebben jullie daar eens over nagedacht? Maandagochtend, 7 uur, ben ik hier weer gewoon.
0: Ja, dat is dan voor het eerst dat we jou een beetje gaan zien op het moment dat je uit bent geweest. En dat we dan de dag daarna gaan meemaken van je. Dus,
2: dat wordt nog wat.
1: Dat wordt feest.
0: Nou, weet ik niet of het feest wordt. Ik denk dat het vooral hoofdpijn wordt voor jou, maar... hij was in ieder geval even lekker weg, weg, weg, weg.
1: Wat is weg, weg, weg, weg, weg?
0: Ja, dat zei Thijs net. Ja. Thijs die riep van, dan ben ik even weg, weg, weg, weg.
2: Ja, en dat
0: ik
2: denk, dat is het feestje. Echt weg, weg, weg.
3: Maar, wie ging daarna op zondag?
1: Ik.
3: Jij gaat op zondag?
1: Ja.
3: Jij gaat voor Vieze Asbak?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Wie ga je afsluiten zondag?
1: Ik haal altijd, het ding is gewoon, tegen mij wordt gewoon altijd gezegd, ik heb zin in een feestje. En dan wordt er gewoon gezegd, het is niet mijn type muziek namelijk. Alleen gewoon heel gezellig met mensen. En
3: jij gaat voor de gezelligheid en bier.
0: Parkje, biertje, vrienden, daar gaat hij voor.
1: Maar Wesley, ik vind jou ook wel echt zeg maar zo'n uitgaanstijger. Hoe deed jij dat vroeger, parkje, biertje, met vrienden? Of was je een uitgaanstijger?
0: Nou, vroeger had je geen parkje, biertje, vrienden. Dan was het vooral gewoon de uitgaansstraat in. En dan was je inderdaad even lekker weg, weg, weg, weg. En op het moment dat je dan even niet weg, weg, weg, weg, weg, weg wilde... Dan ging je gewoon bij mensen thuis zitten. Maar dat is wel een beetje wat nu ook geldt, hoor. Voor ons, voor de oudere groep. Dat als je ergens even weg, weg, weg, weg wil... dat je dan bij mensen thuis gaat zitten.
3: Ja, en als je al westerse leeftijd hebt bereikt... dan is het weg, weg, weg, weg, weg... betekent gewoon 2 weken bijkomen daarna.
0: Ja,
3: dus...
0: ja dan moet ik... goed, het laatste festivaletje wat ik natuurlijk had gehad... heb ik het best wel redelijk gehouden. Dat viel me eigenlijk wel mee. Maar dat daarvoor, die vond ik niet zo prettig. Dus ik drink niet meer zoveel. Maar... Het is allemaal... Ja, ik begin echt oud te worden, joh. Weet je.
1: Wat voor jou onder redelijk houden dan?
0: Redelijk houden? Nou ja, ik denk...
1: Glazen bier. Hoeveel glazen bier hou jij het redelijk?
0: Nou, kijk waar we normaliter op een avond bij vrienden thuis... toch wel 10 biertjes pp konden wegtikken. Heel veel eerder toen ik... je mag het allemaal niet promoten natuurlijk. Maar toen was het echt veel en veel en veel en veel meer.
3: Was je beleving veel en veel meer?
0: Nee, het was echt veel en veel en veel meer. En niet alleen maar omdat mijn gedachte weg was, maar ook mijn geld weg.
1: Ja, en je kon het ook hebben waarschijnlijk op die leeftijd nog.
0: Nou, nee, ik was goed weg. Ja,
1: maar nu? Wat was voor jou nu onder gewoon een leuke avond?
0: Gemiddeld aantal 2. Nee, leuke avond tijdens dat festivaletje. Ja, een paar.
1: Gewoon gezelligheid drinker ben jij dan? Gewoon...
0: Misschien was het zelfs op één hand te tellen. Maar het waren ook allemaal van die speciaal dingen en zo.
2: Zeggen 50-50 met 50-50. Echt weg gaan. Gewoon naar een feest of zo. Of gewoon lekker thuis in de tuin of bij een maat afspreken.
0: Ja, precies. Dat is in ieder geval hoe jij het aanhoudt. En ja, wat betreft Pim, dat is gewoon altijd...
1: Hoeveel glaasjes heb jij? Je mag het niet promoten. Dat ga ik ook zeker niet doen. Ga ik ook zeker niet doen. Alleen, ja, bij mij is het natuurlijk zo... Ja, ik kom uit het Utrechtse studentenleven. En daar heb je natuurlijk die korps en dergelijke. Nou, zit ik daar niet bij. Maar ik zit wel bij gewoon een studentenvereniging. En daar wordt wel gewoon het een en het ander wel eens dom gedragen en dom gedaan. Dus ik heb met mezelf altijd gewoon de afspraak één keer in de week... gewoon echt helemaal van de kaart dat je je voornaam en je achternaam niet meer weet.
0: Dat vind ik nog best veel.
2: Ja, dat ben ik ook voor.
0: Ja.
1: En dan gewoon twee keer in de week gewoon dat je gewoon goed dronken bent en dan is het over. En dan is het mooi. Ja,
3: en het studentenleven heeft hij omarmd, hè, die jongen.
1: Ja, dus één keer... Het is echt magisch, jongens. Ja. De herinneringen voor nu, voor de herinneringen voor later maken.
3: Maar die heb je niet meer als je zoveel hebt gezopen.
1: Nee, ik onthoud wel veel, hoor. Okay. Ik onthoud wel veel.
2: Behalve die ene avond in de week.
1: Ja, die ene avond in de week.
0: Nee, het zijn er ondertussen drie. Ik bedoel,
1: ik heb laatst wel een nieuw unicum gehad. En dat is wel, ik kan dat niemand aanraden. Toen ben ik uit geweest en ik wist niet meer dat ik in de club heb gestaan. En toen wist ik wel van, dat was niet handig.
0: Dat is precies het moment dat je moet denken bij jezelf. Laten we het maar niet meer doen. Nou is het klaar. Nou ben ik te oud geworden. Het is goed
1: eens.
0: Zo.
1: Je hebt helemaal gelijk, Wesley.
3: Overweer.
0: Maar goed, dat zegt een 35-jarige. Althans, bijna een 35-jarige en een 50-jarige. Dus wat dat betreft heb je nog genoeg levenslessen te leren, vriend. Nee hoor, geniet van je leven. Geniet vooral met je maten en vooral ook een barkje en een drankje. Dat is altijd fijn natuurlijk. Zeg, zometeen in de ochtendshow dan gaan we je muziekkennis testen. Doen we natuurlijk met de voor of de na. Kun je meespelen via de app studio11.nl/WhatsApp. Ik ga zo een fragment draaien van een liedje. En aan jou de taak om titel en artiest door te geven. En we willen ook nog van je weten of dat die voor of na een bepaald jaartal is uitgebracht. Welk jaartal gaan we hanteren, Richard?
3: 1984.
0: Nou, schrijf dat alvast op. Dat is alvast de eerste hint voor de voor of de na. De voor eerst nog het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vier Nederlandse mannen zijn opgepakt vanwege betrokkenheid bij een grote zedenzaak. De verdachten hebben mogelijk hun partner gedrogeerd en verkracht. Ze zouden daar ook video's van hebben gedeeld. Voor tieners met ernstig overgewicht wordt een maagverkleining voortaan vergoed. Er moet wel een intensief leefstijltraject aan vooraf gegaan zijn. Een maagverkleining is een laatste redmiddel. In sommige wijken in Nederland sterven twee keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Het weer, in het hele land buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
0: En het nieuws uit de regio krijgen we Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Twee voormalige medewerkers van jeugdinstelling iHub blijven vastzitten op verdenking van seksueel misbruik van minderjarige bewoonsters. Tijdens een zitting maakte het Openbaar Ministerie bekend dat er DNA-bewijs is gevonden tegen een van de verdachten. De mannen zouden in 2025 seks hebben gehad met kwetsbare meisjes die aan hun zorg waren toevertrouwd. De zaak zal in augustus inhoudelijk worden behandeld. De politie heeft dinsdag

0: In het bospark in Alphen aan den Rijn zijn 3 minderjarige jongens onterecht onder schot gehouden na een melding over een vuurwapen. Later werd een andere verdachte getaserd bij zijn aanhouding. Een vuurwapen werd niet gevonden. De man kreeg een boete voor drugsbezit en is daarna vrijgelaten. Op de Leimuidenbrug heeft dinsdagochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist raakte van de rijbaan, reed het fietspad op en kwam tegen de vangrail tot stilstand. De bestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk was 1 rijstrook richting Leimuiden tijdelijk afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: En tot zover de verkeer... Nee, dankjewel. Dankjewel, Ries, voor het nieuws uit de regio.
0: Nou, als ik kijk naar de verkeersinformatie, heb je genoeg wat te doen, hoor.
1: Ja, er is veel meer te melden dan alleen maar hetgeen wat Ries net vertelde. Maar dat heeft natuurlijk eerder al plaatsgevonden. Dit vindt er nu plaats, een update van de ANWB. 10 meldingen in totaal, 87 minuten tijdverlies. Krijg van mij de meldingen van 5 minuten of langer. Om te beginnen op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoofddorp Zuid en Schipholtunnel, 8 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug, ook 8. Dan een flinke, de A12 Den Haag richting Utrecht, tijdverlies van 20 minuten tussen Nieuwebrug en De Meern te vinden. En meer dan een kwartier vertraging heb je op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. Gaan we naar de A20 Hoek van Holland richting Gouda, een dagelijkse file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Duurt niet lang, 5 minuten extra. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar 6 minuten vertraging. Gaan we naar de N11 Leiden richting Bodegraven. Ook daar een flinke, meer dan een kwartier tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. En tot slot de N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazewouterdorp en Zoeterwoude-Weipoort. Daar een vertraging van 5 minuten te melden. Hoe is het op het spoor, Pim?
2: Op het spoor is momenteel nog rustig. Er zijn geen storingen of werkzaamheden gemeld binnen de regio.
1: 13 over half 9 is het. De ochtendshow op Studio Alphen en Kagebrazem. Zometeen...

0: Er zijn heel veel mensen die misschien wel niet kunnen. Maar hij staat er nog mijlenver boven. Hij kan helemaal niks.
1: Wesley, verschrikkelijke man is dat.
2: Dit is de Ochtendshow.
3: Het staat nergens op.
4: Als je op die manier doorgaat, dan is het beter deur op slot gooien en gewoon

0: Living Color en Love Rears It's Ugly Head in de ochtendshow. Daarvoor ook nog Zoe Levi en Huisje aan de Zee. Ja, ondertussen, ik moet langs alles en iedereen hier rennen om ervoor te zorgen dat ik op tijd bij de microfoon kom. Want zometeen hebben we de interviews van de sport van gisteravond. ARC heeft de eerste wedstrijd gespeeld in de finale. Zou ik me even bijkomen?
1: Ja, nee, dat is voor de luisteraar.

0: die dat nog niet weet, wij hebben gewoon een trap. Dat is bizar.
1: Zeg maar trappen.
0: Ja, zeg maar gerust trappen. Dat is echt een tafereel.
2: Nee, maar dat niet alleen. Ik bedoel, ik heb ook een sprongetje moeten doen om langs Ries te komen. Want die was hier ondertussen even die interviews aan het voorbereiden. Van die wedstrijd van gisteren van ARC. In die finale voor de na-competitie natuurlijk. Hoe ARC het heeft gedaan, ja, dat hoor je zo meteen in de ochtendshow. Want die interviews die worden nu bewerkt. En ervoor gezorgd dat het uitzendbaar is. En dan moet het helemaal goed komen. 9:15 voor de mensen die daarop zitten te wachten. Dan gaan we dat doen. Ik ga even bijkomen. Maar dat niet alleen. We moeten ook even naar een spelletje wat we hebben beloofd. Dat is namelijk de voor of de na. Oh, ja. Wacht even hoor. Stop de muziek.
3: Ja. Ja, even aan het zuurstof voor die jongen, want...
1: Ja, dat gaat niet goed.
4: We zijn een tankje neerzetten, een zuurstoftank.
2: De voor of de na. We gaan je muziek kennis testen. Dat doen we door een fragment te draaien van een liedje. Aan jou de taak om titel en artiest door te geven van die track. En of dat die voor of na een bepaald jaar is uitgebracht. Vandaag spelen we met het jaar...
3: 1984.
2: En goed, je kunt je antwoorden insturen via de app studio11.nl. /WhatsApp. Titel en artiest dus en voor of daarna 1984. Daar gaat het om. Ja, heren in de studio die gaan ook meespelen. Pim, Richard en Thijs die zijn hier. En die gaan ook een poging wagen. Heren. Even de spelregels voor dit moment. Mocht je het antwoord weten, moet je even je naam roepen. En daarna dan moet je stil blijven. Want we willen de rest van het fragment natuurlijk even aan de luisteraar laten horen. Maar daarmee dus ook de kans geven aan de luisteraar om een antwoord in te kunnen sturen. En om een antwoord te creëren. En dan krijg je zometeen, als je als eerste je naam hebt geroepen, als eerste ook de beurt om het antwoord te geven. Zijn jullie er klaar voor?
1: Zeker.
3: Ja.
2: Nou, ik hoop jij ook studio11.nl/WhatsApp dus om jouw antwoord door te geven. Titel en artiest, voor of na het jaar 1984 is de opdracht. Ja, en zo klinkt de opdracht ook. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Nou, dat was het. Nee, dat is niet waar. Maar dat hoort er wel bij.
0: Ik denk dat ik het weet.
2: Zo? Nou, dan moet je zo even je naam roepen. Heel snel dan.
3: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

Nou, misschien roep je diezelfde kreet ook zo meteen wel. Als je het antwoord goed hebt en daarmee wordt uitgeroepen tot dagwinnaar voor deze donderdag 4 juni. Wow, ik heb gewonnen. Dat is lekker. Pim die gaf in ieder geval als eerste zijn naam. Dus je mag ook zo meteen als eerste een suggestie doen voor het antwoord. Maar heb je het nou net gemist? Heb je even geen idee meer waar we het over hebben? Wij af en toe ook niet hoor, dus maak je geen zorgen. Maar we zijn op zoek naar titel en artiest. En of dat die voor of na het jaar 1984 is uitgebracht. Dit is de opdracht voor vandaag. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Wauw.
1: Pim gaf als eerste zijn naam. Maar Ries en Thijs, hebben jullie wel een idee wie het zou kunnen zijn?
2: Ja, dat heb ik zeker.
0: Er zit alleen wel enige erkenning in.
2: Alleen dat die eerste twee zinnen, dat had ik hem niet uitgehaald.
1: Wat roept hij eigenlijk?
2: Sexy motherfucker of zoiets.
1: Ja, dat heb ik ook onthouden, maar de rest van de woorden. Baby squirrel used a sexy motherfucker. Baby squirrel en dan?
3: Used to be a sexy motherfucker.
1: Oh,
0: baby acorn.
1: Okay. Ja, is dat de vertaling, Thijs?
3: Dank je wel. Hij zal wat anders bedoelen, maar goed.
1: Ja, nou ja, misschien wel. Misschien ook niet. Het ligt eraan wat voor koosnaampje je partner geeft. Maar in ieder geval, studiohof.nl, schuin-schreef WhatsApp om jouw antwoord door te geven. Titel en artiest voor of na het jaar 1984. Ja, wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar in de voor of de na.
2: Oh, ik heb
1: Nee, zometeen weer. Hou het vast.

0: Ja, de vraag is... niet alleen met de vraag van Maisie Peters in het nummer Questions... maar ook de vraag natuurlijk in de voor of de na. Er is een hele discussie losgebarsten hier in de studio. Ja. Wat zegt de persoon waar we naar op zoek zijn... nou precies aan het begin van het liedje? Het fragment wat ik ook heb laten horen. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Nou, dat sexy mother, dat weten we inmiddels wel. Maar wat zegt hij nou daarvoor? Ja, we hebben toch het idee dat het een soort van gekuiste versie is... waarin hij zegt ja, baby squirrel.
1: Ja, maar waarom zou het gekuiste versie zijn als hij nog zegt motherfucker?
0: Nee, ja, exact. Dat is natuurlijk een beetje de andere vraag die we daarbij stellen. Maar wat heb jij gevonden?
1: Nou ja, er wordt hier gezegd van dat het een berucht verkeerd gehoorde songtekst is. Want hij zou namelijk moeten zeggen... Baby, you're a sexy motherfucker. Of
0: baby, roar.
1: Niet baby
0: eigenlijk
1: squirrel.
0: Zijn woorden in een beetje dat idee. Ja. Oké. Nou, we zijn in ieder geval op zoek naar de titel en artiest van dat nummer in... De voor of de na, het is een muziekkennisquiz die we spelen. Pim die heeft als eerste zijn naam geroepen... dus die mag ook zo meteen als eerste een antwoord geven. Maar dit is officieel het fragment dus. Oftewel de opdracht voor vandaag. Titel en artiest voor of na het jaar 1984. En dan van het volgende fragment... Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Tim, jij riep als eerste je naam. Wie denk jij dat dit is dan?
1: Ik mag het nu gaan noemen?
0: Jij mag het nu noemen, ja.
1: Dan zeg ik Bruno Mars. Met Thrasher, Thrasher.
0: Met wat?
1: Thrasher, Thrasher. Ja, weet even niet hoe ik goed
0: Eén antwoord mag je geven. Is het met een P of met een T?
1: Nee, Thrasher. Met een T.
0: Thrasher, oké. Okay,
1: nee, dan verkeerd uit.
0: Oh, zo, ja.
1: Daarna.
0: Na 1984.
1: Ja, zeker.
0: Oké, laat
1: zeker.
0: Dat duidelijk zijn.
1: Was Bruno Mars toen al geboren?
0: Nou, de vraag was, waren jullie al geboren?
1: Nee.
0: Op dit...
1: Jij wel dan?
2: Ik ben de enige denk ik die toen al geboren was.
0: Ja, ik ben wel na 1984 geboren, maar ik bedoel op het moment dat het nummer uitkwam. Was je toen al geboren of niet?
1: Dat weet ik wel zeker.
2: Toch even, Bruno Mars is van 8 oktober 1985.
0: 1985?
2: Ja.
0: Ja. Dus één jaar na het jaar waar we nou op zoek zijn.
2: Juist.
0: Nou, oké, duidelijk. Ik ga het antwoord invullen, Pim. Want dit is het antwoord wat je geeft. Zijn jullie het mee eens, heren?
2: Ja, ik ben het mee eens.
3: Ik ook.
0: Nou, ben reuze benieuwd dan. Is het Bruno Mars, Thrasher, na het jaar 1984? Ja, het antwoord is heel simpel. Is natuurlijk hartstikke goed. Komt uit het jaar 2013. 6 mei is die officieel uitgebracht. Komt van het album. En die heb ik hier staan. Namelijk Unorthodox.
1: Jukebox.
0: Jukebox heet hij.
1: Sorry.
0: Jukebox?
1: Ja, Unorthodox Jukebox.
2: Met moeilijke Engelse woorden.
1: Ja, ik zit er niet lekker in.
0: Ja, zo is het wel, ja. Maar goed, heeft zelfs een Grammy Award gewonnen voor Best Pop Vocal Album. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ja, volgens mij zijn die prijzen inmiddels al geweest. Maar het laatste album van Bruno Mars. Ja, wat mij betreft kan hij niet alleen de Grammy krijgen. Maar ook gewoon een... wat is nog een grote wereldprijs voor muziek?
1: Is niks.
0: Ja, dat is niks hè, eigenlijk. Eigenlijk is de Grammy het grootste wat je kunt winnen.
1: Ja, alleen het stomme is dus dat zijn album, The Romantic, is helaas te laat uitgebracht voordat hij kan meedoen in de Grammys voor 2026.
0: Oké, dus hij zou volgend jaar het nog kunnen winnen.
1: Hij zou hem in theorie, maar dan doet hij dus mee voor de Grammys in 2027. En dat is dus net, ja, dat gebeurt niet zo heel vaak. Dus waarschijnlijk gaat hij niet een Grammy winnen. Terwijl het wel echt een ijzersterk album is trouwens.
0: Daarom vermeld ik het ook inderdaad. Maar goed, we gaan het meemaken. De verwachting is dus niet dat hij iets zal winnen. Aan de andere kant, de nominatie is ook al eens waard. Thrasher Bruno Mars na 1984, daar waren we naar op zoek. Toch nog even een leuk feitje meegevend.
2: Okay.
0: Want de melodielijnen bevatten, dat wat in het refrein te horen is, zeg maar... bevatten een gedeelte van het nummer van Baby I'm Yours van Breakbad.
2: Oké.
0: Okay. Ja, nou dat... Ja, ik heb geen fragment of wat dan ook, maar dat is alles ermee gezegd. We hebben nog één ding te doen en dat is niet alleen maar gefeliciteerd zeggen tegen Pim. Maar we hebben ook een dag winnen uit te roepen, want Willem, die heeft ook meegedaan via de app, studiehalve.nl, schuinderscheep WhatsApp, heeft hij een antwoord ingezonden. Ja, en wat dat betreft heeft hij eigenlijk, heb je gewoon het antwoord van Willem gegeven, Pim? Of heeft hij jou nagedaan?
1: Ik en Willem kennen elkaar goed.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee.
0: Wat zei je? Ik Willem? Of...
1: Ik Willem.
0: Ja, nee, precies. Nou, Willem die wilde hem ook en die heeft de titel Dag Winnaar binnengesleept. Oftewel, ja, van harte gefeliciteerd met de titel Dag Winnaar in de voor of de na. Morgen dan gaan we weer een dagtitel uitdelen, maar dan voor vrijdag 5 juni 2026, want dat is op morgen. Wat gebeurt hier allemaal?
1: De studio breekt ondertussen af.
2: Tijdens de stoel die valt uit elkaar.
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay.
2: Wedtijd.
0: Nou, dan gaan we de moertjes en de boutjes en de sleutels en dat soort dingen even bijhalen... om ervoor te zorgen dat alles weer in elkaar wordt gezet. Want we hebben nog een uurtje ochtendshow. Daarvoor zijn we zo meteen bij je terug na het nieuws van 9 uur. En zometeen, na het nieuws van 9 uur, dan interviews van de wedstrijd van ARC. Gisteravond hebben zij gespeeld in de eerste wedstrijd in de finale rondom promotie... naar de vierde divisie. Nou, het is te hopen dat ARC het haalt. Maar ja, hoe het gisteren is gegaan, je hoort het zo meteen.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Oeh, we straks even snel door.
1: Het is een doelpunt, ja hoor.
2: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
0: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
1: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
1: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De Ochtendshow.
9: Hele goedemorgen, 9:05, de Ochtendshow op Studio Alphen en Kage Brazem. Het is tijd voor het nieuws. Krijg je van de NOS?
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
11: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school met een gedragsprobleem.
10: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
12: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
10: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, als je geluk hebt, dan kun je nog een zonnestraal tussendoor vinden. Maar houd daar maar rekening mee dat je dat niet zult doen. En dan ben je verrast op het moment dat het wel zo is natuurlijk.
13: Zeker.
9: Het zonnestraaltje van de studio is natuurlijk Richard Harman. Nou. En hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
14: De politie heeft 7 verdachten aangehouden in een onderzoek naar handel in harddrugs en wapenbezit. Daarbij werden woningen doorzocht in onder meer Alphen aan de Rijn. Naar aanleiding van het onderzoek werd afgelopen weekend ook een groot drugstransport in het buitenland onderschept, waarbij nog eens 6 verdachten zijn opgepakt. De aangehouden personen zitten voorlopig vast. Tijdens het zomerspectakel aan het meer is op vrijdag en zondag een loket van bureau Halt aanwezig. Jongeren die bijvoorbeeld alcohol drinken terwijl ze nog geen 18 zijn of overlast veroorzaken, kunnen daar direct worden aangemeld. Volgens burgemeester Erik van Heiningen volgt dan een gesprek waarbij ouders worden geïnformeerd en moeten jongeren het festivalterrein verlaten. Roelevarensveen Noord en Oude Wetering krijgen de komende jaren 15 nieuwe elektriciteitshuisjes. Netbeheerder Liandes breidt het stroomnet uit omdat huishoudens en bedrijven steeds meer elektriciteit gebruiken. Bewoners worden vooraf geïnformeerd over de locaties. De werkzaamheden volgen naar verwachting ongeveer een jaar later. En tot zover het nieuws uit de regio.
9: Yes, Ries, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op dit moment nog 7 meldingen over. 67 minuten vertragingstijd in totaal. Krijgen mij de meldingen van 5 minuten of langer. 1 file is daarvan te vinden op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Amsterdam Sloten op dit moment 7 minuten vertraging. Door een ongeluk op de A12, Den Haag richting Utrecht, zijn er nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Daardoor heb je tussen Reeuwijk en De Meern meer dan een half uur vertraging. Dat over 21 kilometer de rechterrijstrook is afgesloten. Ook een flinke op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Reeuwijk en De Meern. Oh, dat is dezelfde trouwens. Waarom staat dat dubbel? Nou, een beetje gek. Je hebt in ieder geval meer dan een half uur vertraging op de A12, dus succes daarmee. De andere A12, dat is Utrecht richting Den Haag tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. Daar meer dan een kwartier vertraging. Tot slot de N209 Haaswoude richting Rotterdam. Tussen industriegebied Hoevecht-Zuid en Bergshoek-Noord. Daar een minuut of zes vertraging. Nog zo'n zonnestraaltje. Pim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
9: Hoe is het op het spoor?
3: Op het spoor is hetzelfde als het al de hele ochtend. Geen werkzaamheden, geen vertragingen. Lekker doorrijden.
13: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Aerosmith en Jaded in de ochtendshow. En daar wordt het nieuws van Bebe Rexha en Sad Girls, hoorde je hier. En goedemorgen. Het is 18 minuten over 9, donderdag 4 juni 2026 vandaag. Heel even wat nieuws doornemen, want in een bospark, zijn kinderen onterecht onder schot gehouden door de politie tijdens een incident. Je hoort het al in het nieuws bij Ries. Maar de zaak die wordt nog onderzocht. Verder zoekt de politie getuigen van een ongeval waarbij een man buiten bewustzijn is geraakt. En gewond ook. Hij werd gewond aangetroffen. Dat is in Leimuiden gebeurd. En in een lopende strafzaak probeert een man uit Leimuiden een lagere straf te krijgen voor het doodsteken van zijn vrouw. Ook dat heb je gehoord bij Ries in het nieuws. Maar dat zijn wel bijzondere verhalen. Hè? Ik bedoel, de politie die jongeren onder schot houdt en dat soort zaken. Ja, er was een melding gedaan van iemand die dacht dat ze wapens in bezit hadden. Dan is dat natuurlijk wel dreiging. Er is gevaar. Ja, dan moeten ze ervoor zorgen dat de politie in ieder geval optreedt. Om ervoor te zorgen dat ze kunnen uitzoeken of dat er wel of niet iets aan de hand is. Nou, uiteindelijk bleek er niks aan de hand te zijn, maar ja, wel een trauma voor die kinderen.
1: Ja, weten we eigenlijk, worden die kinderen dan nog wel geholpen? Want die hebben onterecht, zijn die natuurlijk zich doodgeschrokken om het feit, je zit waarschijnlijk gewoon te chillen met je vrienden in het bospark.
2: Ja.
1: Je bent gewoon, van droog of zo. En je wordt gewoon je krijgt een bizarre.
0: Ik zou het wel terecht vinden. Of tenminste, ja, ik zou het zeker terecht vinden als die kinderen dan ook nog even worden begeleid door hulpdiensten. Om ervoor te zorgen dat er inderdaad geen trauma opgelopen wordt uiteindelijk. Want het is toch wel wat.
1: Nou,
0: het
1: sowieso
0: maakt veel indruk.
1: Even mee voor. Het kan sowieso niet kwaad. Gewoon dat ze een keer even mee mogen lopen met de politie. Want dan komen ze er ook achter dat de politie er ook voor hun is.
0: Nee, precies. Ja. Ander nieuws dan nog gaat ook over kinderen. Tieners met ernstige obesitas, die kunnen straks in aanmerking komen voor maagverkleining. Die wordt vergoed vanuit het basispakket vanuit de zorgverzekering. Het kabinet hoopt daarmee gezondheidsproblemen op jongere leeftijd beter aan te pakken. Ze proberen al langere tijd natuurlijk om de mens aan betere gezondheid te helpen door gezonde voeding te stimuleren. Althans, om aan te geven dat je betere voeding moet krijgen. Ja, het enige in mijn ogen hoe je het kunt stimuleren is door de prijzen van gezond voedsel te verlagen en die van minder gezond voedsel te verhogen.
1: Ja, ik wou net zeggen al, want heb je ooit wel eens in de supermarkt gekeken? Een pak biscuit is goedkoper dan een komkommer.
0: Ja, precies. Ik bedoel, je kan beter de bruine fruitschaal kopen dan dat je 20 appels koopt.
2: Inmiddels wel, ja.
0: Want dat is gewoon veel duurder, inderdaad.
1: En dat is zo'n raar systeem.
3: En ik denk ook dat social media daar natuurlijk wel een groot deel van speelt. Iedereen zit alleen maar te gamen en te scrollen. En ja, dan zit je binnen op de bank. Terwijl als je buiten gaat spelen, gaat sporten, je gaat rennen, ja, dan val je natuurlijk ook af. En als je dan ook nog eens ongezond eet, ja.
0: Nou, ik vind het leuk dat je erover begint, Thijs. Want op mediagebied, YouTube heeft een opvallende mijlpaal bereikt namelijk. Wereldwijd kijken mensen inmiddels gemiddeld meer naar YouTube dan naar Netflix.
3: Wauw. En ik snap het wel, als ik eerlijk ben.
1: Ja. Eens. Ja.

0: Maar ik zou wel eerlijk zeggen, ik denk bepaalde series en films op Netflix. Ja, dat blijft ook super vet.
1: Ik heb geloof ik inmiddels heb ik 3 verschillende abonnementen. Bij Netflix, ja. Bij Disney, bij Amazon. Ik word er helemaal gek van.
2: Wat ik me heel erg afvraag, is: je hebt tegenwoordig ook een abonnement bij YouTube. YouTube Premium. Ja. Zijn er mensen die dat hebben?
0: Ik heb er wel over na zitten denken. Want op een gegeven moment werken helemaal gek al die reclames.
3: Maar er worden veel meer reclames getoond.
1: Dat is het punt. Dat was dus met Amazon was dat ook zo. Dan had je dus dat je geen reclames had. En inmiddels heb je dus en een abonnement. En krijg je nog eens een keertje reclames voor je kiezen.
2: Kijk, bij Amazon heb ik nog. Oké, maar nou komt mijn rant, jongens.
3: Nu komt mijn frustratie. Is het een spannend verhaal?
2: Het is niet per se spannend, maar het is meer frustrerend.
3: Frustrerend zelfs.
2: Jullie als 2 volwassen mannen kunnen dit zeker beamen.
3: Ja.
2: Ik vind dus het meest bizarre in de wereld. Kijk, bij Amazon betaal je €5 in de maand. Oké, lig er niet wakker van. Mm-hmm. Maar Viaplay... €16,99.
3: Nou, dat vind ik nog goedkoop. Er was op een gegeven moment werd er geroepen €23.
2: €16,99. En als ik dan Formule 1 krijg, krijg ik reclame tussendoor.
1: Dat en slechte beeld.
2: Maar nou komt het. Ziggo Sport is goedkoper en ik kan de Champions League gewoon kijken zonder reclame. Wie heeft daar? Nou, die word ik echt boos om. Echt boos. Dat ligt echt.
1: Ik kan me voorstellen.
2: Ik vind ik vind dat zo brutaal.
3: Ik hoor je boosheid.
2: Ja, ja, sorry Wesley. Ik moet even. Nee. Ik laat heel je ochtendshow even in de niet. Maar ik kan dat niet. Ik kan dat bijna niet bewerkstelligen.
3: Boosheid moet je van je af zeggen.
2: Ja, je hebt gelijk.
0: En ik denk. Oh, ga verder.
2: Nee, ik ben. Ik zit zo goed.
0: Ik denk als ik Netflix een klein tipje mag geven. Omdat YouTube natuurlijk ze inhaalt. Je hebt natuurlijk heel vaak. Dat is dan, meestal zit je er wel uren te kijken, maar dan denk je even een kwartiertje kijken. Ja, dan ga je niet een serie starten op Netflix. Ik denk dat Netflix goed zou scoren als ze wat meer kwartiertjes afleveringen maken. Series van een kwartiertje, filmpjes van eventjes. Maar dan wel het filmische van Netflix natuurlijk, maar wel eventjes net wat korter. Dat je zo zegt, ik kijk even een afleveringetje in plaats van een uur verder.
2: Dit is ook zo'n frustratie voor mij. Als je lekker een aflevering van Peaky Blinders wou kijken.
0: Ja.
2: Uurtje.
3: Oh, ja.
2: Uurtje. Het is niet te doen.
0: Nee.
2: Terwijl vroeger een aflevering van Friends is 20 minuten.
0: Ja.
3: Ja.
2: Dat is
1: en dan had je er ook gewoon 24 van in een seizoen.
2: Oh, ja. Klopt.
1: En tegenwoordig is 10 afleveringen van allemaal een uur en klaar.
0: Ja. Dat ga je alleen kijken als je er echt klaar voor gaat zitten.
2: Ja. Maar aan de andere kant...
3: Is iedereen van zijn frustratie af?
2: Aan de andere kant, tegenwoordig is een YouTube-video ook al gauw echt...
3: 100.000 minuten.
2: Ja, 100.000 minuten.
1: 30 minuten dan een uur inderdaad.
0: Ik heb ook vaak dat ik gewoon even kijk en dan denk van... Joh, kijk vanavond wel weer verder.
1: Waar ik wel een beetje moe van word van al die shorts. Want ze zijn allemaal verkeerd geknipt.
2: Ja.
1: Weet je, en ze duren toch langer dan je denkt. En dan wil je het origineel gaan bekijken en die bestaat dan niet. Weet je, ook zoiets.
2: Nou, ik heb laatst ook weer smateloos gelachen om de Jumbo. Die hadden een reclame op TikTok gezet. Alleen dat was in het verkeerde formaat gedaan. Toen hadden ze zeg maar breedbeeld op TikTok gezet. En dat vond ik zo mooi. Dat stond er ook onder in de reacties. Dat vind ik dan wel weer het prime van internet. Dat iedereen in de reacties had neergezegd... Nou, de stagiair is ook ontslagen.
3: Maar het hele verhaal, om het even mee af te sluiten... de opmerking die ik wil maken. En dat merken we inmiddels ook. Ik bedoel, het werd op een gegeven moment een liedje gemaakt. Hè? Video Killed the Radio Star. We hebben het er wel vaak over gehad. MTV, nou, dat is inmiddels ter ziele. Ja. We hebben YouTube. Nou, dat is nu weer een beetje comeback aan het maken. Maar dat was met Snapchat ook het geval. Het was hartstikke populair. Maakte een val, zeg maar. Nu is het weer wat populairder geworden. Maar maakt inmiddels ook weer een val. Zo is er iedere keer wel weer een trend wat even in is en wat uiteindelijk uitsterft. Maar uiteindelijk kom je altijd weer terecht bij de ouderwetse radio.
2: Nou, wauw.
3: Is toch weer even preken voor eigen parochie in dat opzicht.
2: Moet je wel mee doen. Radio.
3: Ja, dat zou je...
1: Goeie werk van maken.
3: De ochtendshow op Studio van Kagebrazem. Gisteravond is er gevoetbald. ARC die speelde gisteren een heenwedstrijd in de finale van de na-competitie om promotie naar de 4e divisie. Dat deden ze tegen Nieuwhoorn. En benieuwd naar... hoe het is gegaan? Nou, ik kan je vertellen. Het is 1-1 geworden.
1: Ja, dat wordt wel een spannende wedstrijd dan zaterdag.
3: Ja, dat is zeker spannend. Kijk, vorige week hadden ze natuurlijk een goede uitgangspositie... door de eerste wedstrijd met 3-1 te winnen. Ja, uiteindelijk werd het 4-4.
1: Ja.
3: Dat kan dan, hè, als je met 3-1 hebt gewonnen. Maar ja, nu wordt het echt wel spannend. Want ARC die moet gewoon winnen uit bij Nieuwhoorn... om ervoor te zorgen dat zij dat ticket weten binnen te slepen. Gisteravond werd in ieder geval die wedstrijd... live was hij te horen op de radio. Op die ouderwetse vertrouwde radio. Wat je nu hoort op de radio is het gesprek met de trainer Remco Tuinenburg. Volgens mij is dat Peter Vaassen in gesprek met hem. Wacht even hoor, 2 seconden. Dat is niet Peter Vaassen. Dat is Herman Scholten, geloof ik.
1: Dat zou best kunnen.
3: Herman in gesprek met Remco Tuinenburg.
4: Remco, een 1-1 gelijkspel. Was dit wat je van tevoren in gedachten had? Nou, ik had niet heel veel in gedachten. Dus ja, weet je wel, het is een open wedstrijd volgens mij. Dus ja, we hebben het denk ik beter gedaan dan vorig jaar. Dus.
5: Wat wist je van deze tegenstander? Want je hebt er vorig jaar tegen gespeeld ook, natuurlijk. Maar ja, misschien is het wel een hele andere ploeg nu.
4: Nou, ik heb eigenlijk niet meer naar vorig jaar gekeken. Ik heb gewoon vooral gewoon nu wat beelden gekeken, wat info gekregen hier en daar. Dus ik wist denk ik genoeg.
5: Het is wel een gevaarlijke ploeg, hè? Ze hebben razendsnelle aanvallers.
4: Ja, maar ik denk dat, dat het redelijk in evenwicht was vandaag. Dus ik vind dat wij ook gewoon een prima ploeg hebben. Dus.
5: Je had eigenlijk de eerste helft een beetje moeten doordrukken, denk je niet?
4: Nou, kijk. Ik denk dat hun ook nog wel één of twee kansjes hebben gehad. Wij met Matt. Kijk, ik denk dat we niet veel weg hebben gegeven. Ik denk ook niet dat we heel veel gecreëerd hebben. Dus het is fijn als je voorkomt en je kan die voorsprong behouden. Dan is het jammer dat je door een penalty, zeg maar, gelijk komt.
5: Tweede helft zag er iets anders uit dan de eerste helft. De eerste helft waren jullie echt wel een beetje de bovenliggende partij, vond ik. Tweede helft kwam Nieuwenhoorn wat beter in zijn spel, leek het mij.
4: Nou ja, dat komt omdat wij 1-0 voor stonden en hun moeten. Dus dan zullen hun er meer energie in moeten stoppen. En dat zag je ook uiteindelijk. Zag je bij hun wat jongens met kramp lopen. En moesten ze daarom ook wel wat wisselen.
5: Dan moet je zaterdag weer tegen deze tegenstander, dan in Nieuwenhoorn. Ga je nog iets aan het spel aanpassen of ga je op dezelfde manier de wedstrijd in?
4: Denk jij dat die trainer meekijkt?
5: Nou, we gaan dan natuurlijk de beelden natuurlijk pas zaterdag na afloop op YouTube zetten.
4: Nee, ja, ik weet dat nog niet, joh. Ik ben nu tevreden met wat ik heb gezien. De jongens hebben er hard voor gestreden, goed in de discipline. Ik denk niet dat we heel veel weg hebben gegeven. Hier en daar een paar kleine dingetjes waarvan ik denk, ja, dat kan beter. Maar het blijft uiteindelijk een wedstrijd. Het blijven mensen, dus die maken af en toe hier en daar wat foutjes. En dat is ook helemaal niet erg. Ik denk dat we de tweede helft te weinig gecreëerd hebben, te weinig gevoetbald. Ja. Dus dat is jammer. We hebben het eerste helft wel gedaan. Tweede helft denk ik dat dat ook kon, want de ruimtes waren er om te voetballen. Maar ik denk op zich een prima prestatie. Het kan niet altijd bingo zijn. En ik denk dat we het gewoon een solide wedstrijd hebben gespeeld. Niet heel goed, niet heel slecht. Gewoon prima. En ja, nogmaals, als je 1-0 voorkomt, dan moeten hun komen. Dat kost hun energie. Het is jammer dat je het niet tot het eind kan trekken. Maar goed, 1-1. Vorig jaar verloren we hier 4-1. Dus, dat is ook beter. Dus, het kan alle kanten op. Dus ja, wat mij betreft prima zo. En even rustig over nadenken. Morgen even terugkijken. En dan gaan we nadenken wat we gaan doen.
5: Je wisselde Arjen Ouwendijk al vrij snel eigenlijk. Normaal duurt het wat langer voordat hij gewisseld wordt. Was dat een speciale reden? Had hij last van ergens van?
4: Nou, zijn vriendin belde dat hij de fles moest gaan geven. Nee, Arjen natuurlijk, ik weet niet, denk wel wat langer weinig slaap is gehad. En, dus dat weet ik niet zeker hoor, maar daar leek het op. En hij gaf aan dat hij hier en daar wat last had. Dus hij had nog wel 10 minuten kunnen spelen, maar ik had de eerste helft al een wissel, was ik al kwijt. Ja. Dus dan had ik na 10 minuten mijn tweede wissel kwijt geweest. Dus ik dacht, ja, dan kan ik het beter in de rust doen.
5: Senna, echt geblesseerd van het veld af. Die zal er zaterdag niet bij zijn, neem ik aan.
4: Daar lijkt het op, maar goed, ook daarin vanavond behandelen, morgen rust. En dan gaan we eens even kijken hoe ver, wat hij nog kan en wat hij niet kan.
5: Oké, ik zou zeggen tot zaterdag.
4: Oké, gezellig.
3: Ja, ook Remco Tuinenburger is er natuurlijk gewoon weer bij, hoor, aanstaande zaterdag. Voor de tweede wedstrijd in die finale. Voor een ticket in de promotie richting de vierde klasse. Dat was in ieder geval Herman Schotten in gesprek met de trainer van ARC, Remco Tuinenburg. 1-1 tegen Nieuwenhoorn dus. Ja, Derek Prins, dat is al jaar en dag missen ARC. Aangezien hij de meeste wedstrijden voor ARC heeft gespeeld. Peter Vaassen met hem in gesprek over die wedstrijd gisteren tegen Nieuwenhoorn vanuit ARC.
6: Derek, 1-1. Ja, wat vind je zelf van deze wedstrijd?
7: Ja, een beetje zure tegengoal. Hensbal, natuurlijk van Evan. Ik vind dat we het met name de eerste helft erg goed hebben gedaan. Veel goede aanvallen geproduceerd. Tweede helft duidelijk minder. Zij meer balbezit. Kiezen we natuurlijk ergens ook wel een beetje voor. Maar nog steeds geeft natuurlijk heel weinig weg.
6: Even terug naar de eerste helft, Dirk. Jullie zaten er gelijk bovenop, hè?
7: We zaten er goed bovenop, denk ik, ja. Ik denk dat we dat goed deden. Ik denk dat we zowel hoogdruk, dat we dat goed uitvoerden. En dat we het lage blok ook erg goed uitvoerden. Ja, nogmaals, ook in de omschakeling gewoon erg goed gevoetbald. Eerste helft was prima, tweede helft duidelijk wat minder. Al met al denk ik wel een oké uitslag. En ja, we kijken uit naar zaterdag.
6: Ja, en dan waar je 1-0 voorkomt. Geweldige kopbal uit de cornerbal natuurlijk. Hè. Ja, en bij die cornerballen, het is een trek en een geduw, hè?
7: Ja, is mooi. Ja, maar dat geeft natuurlijk ook aan dat zo'n wedstrijd natuurlijk ook ergens over gaat. Mooi. Ik denk dat we uit de corners meer hadden moeten doen. Daar zijn zij toch...
6: Een beetje kwetsbaar zijn ze.
7: Ja, niet dat ze dat per se heel slecht doen. Maar ja, wij hebben daar natuurlijk gewoon nog wel wat lengte. Hadden we denk ik meer mee moeten doen. Ja, nogmaals, al met al best wel tevreden hoor, over de wedstrijd. Ja.
6: Maar tweede helft, het leek wel of jullie af en toe een beetje inzakten. Het initiatief aan hun overliet, hè?
7: Ja, dat hebben we sinds januari zijn we dat gaan doen. Dat is natuurlijk niet altijd interessant voor het publiek. Dat begrijpen wij ook. Anderzijds heeft het ons natuurlijk wel een hoop opgeleverd. Ja. Als je kijkt naar de resultaten. En ja, ook in de tweede helft. Als je dan ziet hoe Matt toch nog twee keer heel goed eruit komt. Eén keer had hij denk ik gewoon echt moeten scoren. Ja, het is gewoon een wapen. En nogmaals, het is soms ook een beetje krachten sparen. Ja.
6: Vind je het zelf ook een lekkere speelstijl om te spelen?
7: Ja, het maakt mij in principe niet zoveel uit. Kijk, ik denk dat als je kijkt naar de ploeg die we hebben. Dat wij met... een lager blok, dat we daar iets meer zekerheid in bouwen. Zeker als je kijkt naar de snelheid die we misschien soms ook wel een beetje missen. Ja, dan ga je natuurlijk open huis ga je dan ook niet doen. Dus in die zin is het slim. Anderzijds zijn er ook gewoon fases in de wedstrijd dat we wel hoog druk zetten. Dus het wisselend gewoon goed af, denk ik. Ja.
6: Je zegt net al van Matt, die kregen natuurlijk nog wel even een paar goede kansen. Maar hun hebben er ook wel gekregen. Dus ja, al met al 1-1. Dat is een terechte uitslag.
7: Ja, tweede helft hadden zij één of twee goede kansen. Hè, die ze natuurlijk vanaf de buitenkant goed inslingeren. Daar hebben ze duidelijk goed naar gekeken. Dus dat is voor ons weer iets om even mee aan de gang te gaan. Hoe we dat nog wat beter kunnen pareren. Maar ja, neem niet weg. Het is ook gewoon een prima ploeg. Hè? Dus er is niks mis mee. Nee.
6: Kijk, want jullie wisten van vorig jaar nog. Hè? De kater natuurlijk. De uitgezaakt is. En die had je nu. Die wil je wegspoelen.
7: Zeker. Ja, nee. Kijk, wat dat betreft, ik ben er vorig jaar natuurlijk niet bij geweest. Anderen die kijken wat dat betreft niet heel erg naar vorig jaar. Maar we zijn heel erg gefocust op gewoon de eerstvolgende pot. Dat pakken we echt dit jaar wel erg goed op, moet ik zeggen. Helemaal niet met langere termijn bezig. Nu gaan we morgen lekker trainen. Gaan we kijken hoe we het weer kunnen oppakken naar zaterdag. Ja.
6: En even de dingen analyseren dat je zegt van hebben we nagelaten en dit gaan we beter doen.
7: Ja, natuurlijk. Kijk, ik denk dat wij met name in de omschakeling tweede helft te onrustig zijn. Dat we te snel een lange bal spelen. Dat ligt misschien ook wel een beetje aan de wissels die we hebben gedaan. Hè. Kijk, Arjan is wat dat betreft natuurlijk een ontzettend balvaste speler. Maar ja, Arjan heeft deze week natuurlijk... is hij vader geworden. Hartstikke mooi natuurlijk.
6: Korte nachtjes. Nou, daar weet je alles van, hè?
7: Daar weet ik alles van. Nou, viel dat volgens mij nog wel mee. Maar ja, dat is natuurlijk niet gek. Die was natuurlijk leeg. Dus die heeft lekker de tijd om te herstellen. Hopelijk... wordt dat gegund hem thuis. En dan kan hij wat langer spelen. Ja.
6: Dirk, succes zaterdag en we rekenen op je.
7: Ja, dankjewel.
3: Peter Vaas in gesprek met Dirk Prins, Mr. ARC. Over de wedstrijd gisteren tegen Nieuwehorn. De eerste wedstrijd dus in de finale van het na-competitievoetbal. Een ticket voor uiteindelijk, ja, hopelijk de vierde divisie waar ARC in zou willen gaan voetballen. Maar ja, goed, zaterdag moeten ze eerst nog weten te winnen van Nieuwehorn. Thuis bij Nieuwehorn. Want de overwinning telt. Een gelijkspel betekent verlenging en misschien zelfs wel penalties. Maar uiteindelijk, ja, de winnaar die gaat dat ticket bemachtigen. ARC dus doet nog mee. 1-1 werd het. En er zijn genoeg aanknopingspunten om uiteindelijk een betere wedstrijd te spelen zaterdag. Maar goed, je moet het maar even op de mat leggen.
1: Je moet het wel even doen,
3: hè? Zo is het ook. Ja. Ja. Dat zaterdag dan natuurlijk is dat allemaal te horen op Studio Alphen in Sportlokaal. Want daar wordt het allemaal ook uitgezonden. Net als de overige wedstrijden die natuurlijk ook zaterdag zullen gaan plaatsvinden. Maar goed, zaterdag vanaf 2:00 Sportlokaal dus met dus... ja, eigenlijk de finale ronde van het hele na-competitievoetbal in het amateurvoetbal hier in de regio. Dus ik ben benieuwd. We gaan het allemaal meemaken. En maandag horen we Rick Zinnige daarover om daar even op terug te blikken. Nou, dat betreft. Zeg, ik wil eigenlijk nog wat muziek draaien, want we hebben veel te weinig muziek gedraaid. Maar we moeten ook naar het nieuws. Zullen we maar gewoon naar het nieuws gaan?
1: Ja, doe maar net.

0: nieuws hebben we er gehad.
1: Ja, precies. Want ook dat zijn we aan ons stand verplicht. Dus in zover moeten we wel naar het nieuws.
0: Ja, maar anders komt het eigenlijk dat Rad van Fortuyn in het gedeelte.
1: Nee, ja,
0: dan
1: ook dat kunnen we niet. Ja, nee, ja, goed. De keuzes die je maakt, is altijd...
0: Ja, dat is nou. Maar zoveel mensen hebben gestemd. Ze zitten allemaal te wachten.
1: Nee, ja, daarom ook dat. Ja, nou goed. En laten we maar naar het nieuws gaan. Het nieuws van 9:30. Daarna inderdaad het Rad van Fortuyn. Je hebt nog even om te stemmen, hè? Ondanks dat er veel is gestemd al. @studio11 op Instagram. In de story vind je de poll. 2 keuzes. 1 daarvan mogen we draaien en jij bepaalt welke door te stemmen. Nou, dat allemaal zometeen. Eerst nog het nieuws dus. Van 8:30. Nee, van 9:30.
0: 9:30. Ja. Dan zeg je weer een uur.
1: Ik zei net 9:30 en nu zeg ik 9:30. Ik weet niet waarom. Nou, laten we maar daar gauw naartoe gaan. Wie zal er zitten, denk je? Kunnen we even een gokje doen?
0: Ik denk Katrien.
1: Jij denkt Katrien. Wie denk jij, Thijs?
2: Ik denk die gozer die je vaak hoort.
1: Die gozer die je vaak hoort?
2: Ja.
1: Martijn Middel? Nee, geen idee.
2: Sydney
1: Dijkers?
2: Sydney, ja.
1: Zit hij er niet of zit hij er wel? Dat is de vraag. Pim, wie denk jij?
3: Ik denk ook Katrien.
1: Jij denkt, ik denk Dorien.
0: Dat Dorien, ja, Dorien, ja, dat kan ook, ja.
1: Nou goed, we zeggen in ieder geval goedemorgen tegen de nieuwslezer of lezeres van de NOS. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. 4 Nederlandse mannen zijn opgepakt vanwege betrokkenheid bij een grote zedenzaak. De verdachten hebben mogelijk hun partner gedrogeerd en verkracht. Ze zouden daar ook video's van hebben gedeeld. Voor tieners met ernstig overgewicht wordt een maagverkleining voortaan vergoed. Er moet wel een intensief leefstijltraject aan vooraf gegaan zijn. Een maagverkleining is een laatste redmiddel. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Het weer, in het hele land buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
1: Dat niet alleen, maar ik lees hier ook code geel afgegeven, ja, vanwege onweersbuien.
0: Tussen 10 en 2.
1: Tussen 10 en 2 geldt dat dus.
0: Ja,
1: okay.
0: In heel land.
1: Windstoten 60 tot 75 km per uur. Er kan meer dan 2 centimeter aan hagelstenen vallen, wordt er ook geroepen.
0: Ja.
1: En nou goed, code geel geldt er dus. En dat voor de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.
0: Okay. Goed.
1: We weten in ieder geval ook dat het in Zuid-Holland kan spoken. Dus
0: we zijn erbij geweest, want vast is het heel Nederland.
1: Ja, nee, dat is wat er nu staat hier.
0: Okay.
1: Goed, mocht er een update over zijn binnen nu en een half uur, dan hoor je dat uiteraard hier in de ochtendshow. Wat je ook hoort is natuurlijk het nieuws uit de regio. En die krijg je van Richard Harreman. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. De ritmische gymnasten van RKSV Wilskracht hebben 12 medailles gewonnen op het NK onderdeelfinales in Alkmaar. De oogst bestond uit 3 gouden, 5 zilveren en 4 bronzen medailles. Vooral Femke Barhorst en Zoe Lammersen waren succesvol met ieder 4 podiumplaatsen. Eind juni komt de vereniging opnieuw in actie tijdens het NK Allround in Ahoy. Een boskoper die in 2023 met 174 km per uur in de bebouwde kom reed en daarbij onder invloed een ernstig ongeluk veroorzaakte, vecht zijn celstraf aan. Bij de crash op het Laag Boskoop raakte een bestuurder zwaar gewond. Het Openbaar Ministerie wil de eerder opgelegde straf van 14 maanden cel en 3 jaar rijontzegging in stand houden. EMM 21 heeft de finale van de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse bereikt. De ploeg uit Roelevarensveen versloeg Botlek na verlenging met 1-0. Tijn Kerkvliet maakte de winnende treffen. EMM speelt zaterdag de finale tegen Wipolde. Bij winst promoveren de Veenders naar de tweede klasse. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Dankjewel, Ries. Even een updateje over het weer. Ja. Code geel. In eerste instantie leek het erop dat het alleen gold voor Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.
0: Mm-hmm.
1: Inmiddels voor heel Nederland.
0: Ja, vanaf gezellig, jongens.
1: 10 uur dus.
0: Denk dat ik mijn auto nog even in de garage laat staan.
1: Nou ja, ik denk dat al. Het begint in het westen namelijk. Dus ja, ik denk dat wij om 10 uur nog hier even in de studio moeten blijven zitten. Totdat het voorbij is. Ja. En dan kunnen wij uiteindelijk ook naar huis.
0: Ja, precies dat.
1: Ja, dat gaat nog even duren dan thuis.
2: Nou, mag ik niet nu gewoon snel naar huis toe, jongens?
0: Nee, je blijft.
2: Nee. Oh, nee.
1: 1 team, 1 taak, hè, vriend?
2: Chips.
1: Ja. Goed, dan dat. Ja. Verkeersinformatie nog, daar hebben we het ook over. Ja, oh, dat is trouwens ook een ding. Het KNMI, daarmee ook de ANWB, die verwacht tijdens de avondspits extra drukte op de weg door de onweersbuien. Bovendien is het een lang weekend in Duitsland bijvoorbeeld door Sacramentsdag.
0: Die hebben altijd vrije dagen, hebben ze die Duitsers.
1: Ja, die hebben altijd, je zou bijna zeggen het is sarcasmedag, maar het is Sacramentsdag. Ja. Maar ook het recreatieverkeer uit Duitsland naar de kust leidt tot extra drukte. Alhoewel, ja, ik zou niet per se met mijn billen op het strand willen liggen in dit weer.
0: Nee, goed, de Duitsers doen toch tussen wel. De hagelstenen.
1: Goed. Maar dat is in ieder geval de verwachting wat betreft het KNMI en de ANWB. De ANWB die heeft ook nog een andere voorspelling. Dat zijn namelijk

0: De files op dit moment, de A4 Den Haag richting Amsterdam, daar heb je op dit moment meer dan 10 minuten vertraging. Dat is dan tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwmeer. Er staat 6 kilometer. En op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden staat 8 kilometer. En daar doe je dan 7 minuten langer over. Pim, doe je ook langer over iets op het spoor of valt het allemaal wel mee daar?
1: Het valt tot nu toe allemaal mee. Er zijn geen werkzaamheden of storingen gemeld op het spoor.
0: Nou, mooi. Dankjewel.

0: 3, 2, 1. En dan komt het weer goed. Bente in de ochtendshow 3-2-1, haar nieuwste single hoorde hier. Daarvoor ook, het is geen Heim, het is H-W-M-E.
1: Hum.
0: Hum.
1: Hum.
0: Is de V een U in dit
1: opzicht? Ja, in ieder
0: geval. Okay. Nou, Hum, dus, van hem. Goosebumps hoorde hier in de ochtendshow. 2021 komt die vandaan. De platen uit het Rad van Fortuin, die komen niet uit een specifiek jaartal, maar wel uit een categorie, namelijk 100% NL. Het Rad. Hans, dankjewel. Ja, het Rad van Fortuin, daar vragen we jou wat jij wilt horen in de ochtendshow. Rond 9:45 doen we dat altijd. En dan draaien we ook daadwerkelijk de plaat waar de meeste stemmen naartoe zijn gegaan. In de afgelopen uren heb je kunnen stemmen op @studio of op Instagram. In de story vond je dan een poll met twee opties. In de categorie 100% NL. Richard Harreman, jij hebt een plaatje uit mogen zoeken. En op voorhand was al bekend wie de winnaar was.
2: Ja, ik ben gegaan voor de Justin de Wild en Cheerio.
0: Ja, kon niet anders dan dat het echt vol los ging eigenlijk hoe het weer buiten er nu ongeveer aan toe gaat. Nou, het valt op zich nu wel mee. Het is echt stilte voor de storm. Zometeen gaat die storm loskomen, geloof ik. Zo voelt het ook aan. Maar ja, het feit dat die storm gisteren helemaal losging op het Rad van Fortuin, dat is wel logisch. Want wat een track is dat, hè?
2: Die, ja, zeker. Nummer 1 in het Nederlands top 40 op dit moment, geloof ik.
0: Ja, dus, klopt. Cheerio in stereo, zou je zeggen, ja. Goed, ja, ik heb ook een keuze mogen indienen. Had eigenlijk geen zin.
2: Ja, zoete koek.
0: Ja, ik wilde bijna zeggen, dan doe ik ook wel cheerio, weet je wel. Ja, dan moet je gewoon van de twee die wint dan.
2: Ja. Twee tegenover elkaar zetten, ja.
0: Ja, ik ben gegaan voor Raymond Hermans. Ook echt een leuk plaatje, hoor. In de boeken. Nee, het gaat niet de boek in als de winnaar. Maar we doen het toch voor de vorm even.

0: Nou, spanning en sensatie, mensen. Nou, wie zou het toch hebben gewonnen in het Rad van Fortuin van vandaag?
1: Ja, gewoon, dit is gewoon een appeltje eitje natuurlijk. 96% van de stemmen.
0: Oh, toch andere mensen die...
1: Ja, inderdaad.
0: Justin de Wild dan niks?
1: Nee, die blijkbaar niet. Die vonden die anderen toch best wel leuk. Maar 96% van de stemmen, ja, Justin de Wild gewonnen met Cheerio.
2: Het Rad van Fortuin.

0: No.
1: Ja, ik denk dat het op menig een kantoor op dit moment zo klonk dat iedereen dacht, ja, cheerio, we gaan hem weer horen. En de Polonaise ging wel los, denk ik. De baas zal er wat minder blij mee zijn. Maar ja, af en toe heb je ook even zo'n momentje nodig. En dat was het moment met cheerio van Justin de Wild als winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. Is de categorie in 100% NL? Nee, dat is niet waar. Het is de categorie 100% NL. Die we hanteerden in het Rad van Fortuin. Ja, de vraag is, ja, wie wil?
2: Ja, nee, je hebt hem al een paar keer gedaan. Hij mag weer een keertje.
1: Oh, Thijs, je mag kijken.
3: Oh, ik ga even kijken naar de nieuwe categorie. Ja, ik zie wel wat nou, is er staan.
1: Nou, stop. Wacht even.
3: Ik neem het even van je over. Nee.
1: Goh. Thijs,
4: ja.
1: Je hebt een stift.
3: Oei.
1: Want, noem eens even de categorieën op die we hebben op het Rad van Fortuin.
3: Nou, ik zie als nieuw erop staan Zomer, Disco Classics, Rock Foute Party, The Zeros, 2016, Dance, De Vergeten Parels, 100% NL en niet te vergeten De Geitenbrei.
1: Ja, we gaan een aantal categorieën er even afhalen.
3: Oh, maar niet rock hoor.
1: Nee, rock houden we erop. Ja. We houden 100% NL er ook op. De Foute Party ook zeker. Maar de Geitenbreiers, die gaat er af.
3: Tijdelijk? Of?
1: Nee, die gaat er... Ja, nou weet ik niet. Voorlopig gaat hij er in ieder geval af. Daarvoor zetten we in de plaats albumtracks.
2: Oh.
1: Oftewel, we hebben heel veel artiesten die de zogenaamde singles uitbrengen. Ja. Dat zijn dan ook de hits die je hoort op de radio.
2: Maar kan je dus wel een album trekken, is al snel 12 minuten, hè?
1: Nee, dat hoeft helemaal niet. Tuurlijk zijn er albums die echt 12 minuten duren. Althans, zo'n single op zo'n album. Alleen, ja, er zijn ook genoeg platen op zo'n album die echt geniaal zijn, maar nooit als single zijn uitgebracht, omdat het eigenlijk niet per se een radioplaat is. Ja, toch willen we die muziek ten gehoor brengen door ze dus... categorie neer te zetten in het Rad van Fortuin. En ja, 2016 mag er ook inmiddels wel af, Thijs. Ja,
3: we zijn al even verder.
1: We zijn al even... Nou ja, goed. We weten inmiddels, het is 10 jaar geleden, maar we zitten halverwege het jaar. Daarvoor in de plaats lijkt wel een beetje op, hoor. Maar trending hits mag erop komen te staan.
2: Trending hits,
1: Want daarin pakken we hem iets breder. Namelijk, ja, veel platen die op dit moment trending zijn op social media. Daar is een hele hitlijst aan vast te knopen. Meer dan 100 platen zouden er zeker in kunnen komen te staan. Maar goed, er zijn ook veel platen die eigenlijk niet per se in zo'n hitlijst komen te staan, maar toch wel opvallend zijn. En daarom dacht ik, nou, laten we dat ook als categorie neerzetten in op het Rad van Fortuin. Heb je ze opgeschreven, Thijs?
3: Ze zijn opgeschreven.
1: Nou, dat is mooi. Dan is het aan jou de hoogste tijd om een flinke slinger aan het rad te geven. Ja. Daarmee dus 2 nieuwe categorieën, Thijs. Ben je er klaar voor?
3: Zeker weten.
1: Zou ik zeggen, 1, 2, 3... Daar gaat hij.
3: Altijd spannend.
2: Nou, ben benieuwd.
3: Ja.
2: Hij loopt lekker soepel nou.
1: Nou.
3: Oeh,
2: Janne.
3: Hij is galant.
2: Hij moet eigenlijk door, want we hebben hem al gehad vandaag.
3: Moet hij door?
1: 100% NL?
2: Ja.
1: Echt 100% NL?
2: Ja, hij moet nog een keer.
1: Stop de muziek. Ja, nee, dan moeten we hem nog een keer draaien natuurlijk.
3: Daar komt
1: hij. 1, 2, 3. Daar gaat hij opnieuw. Wacht. Thijs, stop het rad. Nog een keer. 1, 2, 3. Daar gaat hij. Ze is niet door op de radio natuurlijk. Snap je zelf ook wel.
3: En hij is geland. 100% NL. Komt-ie.
1: Nou, nog één keer dan. 1, 2, 3. Daar gaat hij.
3: Hij is weer geland.
1: Oeh.
3: Eentje voor 100%.

0: Nu.nl. En dit is namelijk een vergeten parel.
1: Wauw. Nou, lang verwacht, maar toch gekregen. We hebben een categorie hoor voor het Rad van Fortuin vanmorgen. Ja, ja. Twee vergeten parels. We gaan hem weer uitzoeken. En vanmiddag komt hij online, @studio of op Instagram. Ja, houd het in de gaten. En stemmen vooral, want jij bepaalt uiteindelijk wie we morgen draaien. In de ochtendshow rond 9:45 in het Rad van Fortuin. Dus @studio of op Instagram. Thijs?
0: Ja?
1: Ja, 3 keer is scheepsrecht, dus dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Dankjewel. En dankjewel. 3 keer dankjewel.
0: Weg,
1: dus
0: weg,
1: dan...
0: weg.
1: Oh ja, weg, weg, weg. Hij is niet weg hoor. Benson Boone, Ghost Town hier. You fill me up to your

0: Benson Boone en Ghost Town hoorde hier in de ochtendshow. Aflevering, ja, wat is het inmiddels, 533.
1: Nee joh.
0: Van de ochtendshow op Studio VK Gebraas. Om donderdag 4 juni was het vandaag. Nou, is het nog steeds. Maar voor de ochtendshow was het, want we kijken inmiddels alweer naar de dag van morgen. Waarin we natuurlijk het weekend gaan vieren. Want ja, vrijdag, laatste dag van de week. We zitten er alweer naar uit te kijken. Naar dat gewilde weekend. Maar dat allemaal voor de dag van morgen. Eerst nog even het nieuws voor vandaag. Want Ries, wat is er te lezen op studioalf.nl en studiokagebrazen.nl?
2: Hij zit natuurlijk naast me, de cameraman die zich heeft bezighouden met de avondvierdaagse in Boskoop.
1: Ja.
2: Daar hebben we een reportage van. Die kun je terugkijken via de website van studioalf.nl. En jongeren die regels overtreden op zo'n spektakel, die kunnen direct naar het loket van bureau Halt.
0: Ja, en daarna het terrein verlaten.
2: Ja, en daarna exit.
0: Ja.
1: Oei, weg, scheelt weg, je waar weer een hoop gedoe.
2: Weg. Studio Kagebrazen.nl. Meer elektriciteitshuisjes op komst in de wijk door uitbreiding stroomnetten. Gaan we natuurlijk over Nieuwe Wetering en Roelofarensveen Noord.
0: Ja.
2: En Tijn Kerkvliet, die heeft EMM 21 het winnende doelpunt bezorgd. En het is dus door naar de finale van de na-competitie.
0: Ja, mooi nieuws voor EMM inderdaad. Wout het allemaal in de gaten. Studiohalf.nl en studiokagenbrazen.nl. Het einde.

0: grap van vandaag. Er zitten twee mannen aan een Westmalle. Zegt de een tegen de ander: hey, je bent pas dronken als je van de trap is.
1: Zo slecht dit.
2: Het is echt heel, ja. Weg, weg, weg.
0: Ja, de humor is ook weg. Weg, ja. Raadseltje, hoe noem je een sportpresentator in een klein autootje?
1: Een sportpresentator in een klein autootje?
0: Ja.
1: Geen idee.
0: Smart Smeets. En ja, tot slot, misschien is dit wel de laatste ochtendshow van mij, want...
1: Die heb je al gehad.
0: Nee, ja, ik heb gesolliciteerd bij Chiquita.
1: Oké. Okay.
0: Ze bood hem namelijk een banaan aan.
3: Oké. Okay.
2: Ja.
3: Goh.
2: Het gaat nooit veranderen.
0: Tot zover.
1: Ja. Goed. Hey, doe je ding, Thijs.
2: Ja, ronden we hem gauw af.
0: Doe je ding thuis?
1: Ja.
0: Hoezo doe je ding thuis?
3: We hebben het live.
1: Heb altijd zijn dingetje. Daarom.
0: Oh ja, wat
2: ben ik er gewoon.
0: Oh, ja, maar dan moet ik... Oh jeetje. Thijs, doe je ding.
2: Ja, ondanks dat er storm op komst is, dames en heren, maak er wat van.
3: Wauw. Ja.
2: Wauw. Ja.
4: De ochtendshow.
0: De groeten en tot morgen.
3: Houdoe.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden, dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 11 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarbij werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. De Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven. Maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Wehkamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Wehkamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien. Soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger. En ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
3: Is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio rijdt het op één weg langzaam. De A20 richting Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam. De hoogte van de Van Brie Noordbrug heb je 5 minuten vertraging door een auto met pech. De andere kant op, dus de A16 richting Breda voor knooppunt Ridderkerk, 10 minuten extra. En ook op de A20 naar Gouda heb je 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Dan de A20 naar Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerk

0: De bom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de twee ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14... die vorig jaar van school moest, niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je een kwartier vertraging op de A4 naar Rotterdam voor de keteltunnel. En dat geldt ook voor de A4 een stukje verderop richting Rotterdam voor het knooppunt Benelux. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden doe je er een half uur langer over. En de A20 naar Gouda voor Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu,
2: dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Jij.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een popmuziek-evenement vlakbij de Hefbrug. En aan de telefoon hebben we Wilfred Radder. Wilfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Hefpop dus, georganiseerd door Café Gouwenzicht en Eterij het Keldertje. Hè, die zaten in de organisatie van het evenement. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Is dat door eigenlijk de ouderwetse manier? Gewoon een schets op een bierveeltje tijdens een leuke avond?
2: Nee, eigenlijk was het gewoon... het idee is gewoon gekomen op een half jaar geleden. Van nou, het is wel eens leuk als we wat gaan zouden organiseren. Hè, en dan vanuit ons zo gezegd. En moesten we kijken wat de gemeente daarvan vond. Daar zijn we eerst bij begonnen met de gemeente. Nou, die heeft gewoon lekker meegewerkt. Die vond het ook een leuk idee. Nou, ja, zodoende is dat dan sneltreinvaart begonnen.
1: Ja, want hoe lang geleden zijn jullie eraan begonnen dan in de voorbereiding daarop?
2: Ik denk dat we in november begonnen zijn met de vergunningaanvraag.
1: Oké, dus eigenlijk bestaat het ideetje al een jaar ongeveer?
2: Ja. Ja, zoiets. Ja, iets korter, maar...
1: Waarom is het nooit eerder geweest, Wilfred?
2: Nou ja, ik ben zelf pas 2,5 jaar eigenaar van Gouwenzicht. Dus, daarvoor waren er misschien wel andere dingen. Maar wij vonden het een keer tijd worden om misschien eens ook wat leuks te doen vanuit Gouwenzicht en Eterij het Keldertje. En zodoende is het eigenlijk een beetje geboren om Hefpop te gaan doen, zo gezegd. Ja. En kijken hoe dat in de smaak viel.
1: En hoe was het? Want jij hebt het afgelopen weekend meegemaakt. Jij als organisatie staat natuurlijk of te glunderen... of je toch wel enigszins zorgen te maken... omdat er hier en daar wat aanpassingen zouden moeten doen. En dat gaat niet altijd natuurlijk volgens plan. Althans, dat heb je altijd op het einde. Dat je achteraf een beetje terugkijkt. Dat je denkt, nou, hier kunnen we volgend jaar wel wat verbeteren en hier niet. Maar in algemeen, hoe is het gegaan?
2: Nou, het is eigenlijk top gegaan. Er zijn wel altijd kleine verbeterpuntjes die we kunnen doen, maar het weer zat mee. En eigenlijk was het gewoon goed geregeld. Eigenlijk klopte alles wel. En voor mij, door alle complimenten die we toch horen, zo gezegd... heb iedereen het echt naar zijn zin gehad, zo gezegd. Van de mensen die gekomen zijn. Buren, die zijn ook grotendeels allemaal. Vonden het leuk om dat een keer mee te maken. Dus dus in die zin was dat echt leuk om te doen ook, zo gezegd. Dus...
1: Ja, en heel druk bezocht, hè? Want dat was op de foto's ook te zien. Ja, er waren veel mensen.
2: Er waren 300 kaarten om te verkopen. En binnen 10 dagen waren de eerste 200 kaarten verkocht. En dat vonden wij ook wel heel erg apart. Want meestal kijken de mensen eens het weer af. Maar ja, en die kaarten zijn in maart, voor mij, 1 maart zijn die begonnen, geloof ik, om te gaan verkopen. Dus ja. Dus dat is toch heel snel gegaan allemaal.
1: Nou, dat is zeker heel snel gegaan. Ja, in maart weet je nog niet wat voor weer het afgelopen weekend zou worden. Dus in zoverre hebben heel veel mensen daar toch een klein gokkie op gewaagd. Maar het is uiteindelijk goed gekomen. 300 kaarten zijn er in ieder geval verkocht. Dat is hartstikke lekker. Was er iets speciaals te vinden waardoor mensen daarop zijn aangeslagen? Of vonden mensen het gewoon leuk dat er eindelijk een keer een festival was in die omgeving?
2: Want wel een leuk artiest. Maar niet iets speciaals. Dus, laten we zeggen, mensen vinden het toch leuk om gezellig bij elkaar te praatje te maken. Nou, wat te drinken, wat te eten. Ja, en dat denk ik ook dat het voor Boskoop wel weer leuk is om zoiets te hebben, zo gezegd.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Justitieminister Van Weel wil de politie laten meekijken in online chatgroepen om overlast tegen te gaan in badplaatsen als Zandvoort. Jongeren gedroegen zich daar met Pinksteren agressief. 2 jongens uit Zaandam in Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend in 2024. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. Dan het weer, nu en dan een bui en kans op onweer bij 18 graden. Vanavond is het wat droger.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je een kwartier vertraging. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienoordbrug 4 kilometer en 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De zenuwspierziekte AOS die is nog steeds een doodvonnis. Daarom bedwingen ruim 800 fietsers, hardlopers en wandelaars op donderdag 18 juni de Mont Ventoux. Ja, het lijkt de Tour de France wel, maar dat is toch iets wat er staat te gebeuren. Ze gaan daarmee geld ophalen voor onderzoek naar AOS, PSMA en POS. Deze ziektes vallen allemaal onder dezelfde paraplu van zenuw- en spierziektes. Elke euro telt en ja, die euro's die zijn bedoeld voor een medicijn tegen deze genadeloze ziekte. En daarmee steun je niet alleen het goede doel, maar ook de deelnemers die dus die berg zullen gaan beklimmen. Ronald Brandenburg is een van die deelnemers. Ronald, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Hallo Ronald. Ja, voor de mensen die de Tour du AOS niet direct kennen, ik zei het al, er gaan een aantal mensen fietsen, hardlopen en wandelen de Mont Ventoux op. Maar wat houdt die actie verder dan nog in?
2: Nou, wij doen alles om geld in te zamelen tegen ALS. Nou, onderzoek en hopelijk ook een manier tot genezing voor die verschrikkelijke ziekte. Er gaan heel veel mensen, heel veel teams van Nederland die kant op. Je kan het eigenlijk een soort van vergelijken wat er vandaag gebeurt met Alpe d'Huez natuurlijk. Dat is ook zo'n evenement. Dit is ook redelijk uit ontgroeien naar een groot evenement wat elk jaar steeds meer opbrengt, steeds meer mensen enthousiast maakt om voor het goede doel ervoor te gaan. Dus wij gaan met ons hele team er naartoe en ook zoveel mogelijk geld bij elkaar te kunnen brengen om er wat moois van te maken voor iedereen.
1: Ja, ik zet het liedje van de Tour de France op, want dat is natuurlijk hetgene waar we het altijd aan herkennen. Hè? De Mont Ventoux, de Tour de France.
2: Zeker.
1: Je hoort al die belletjes natuurlijk weer voorbij struinen van en mensen die aan het juichen zijn en zo.
2: Ja.
1: Ja, is dat dan ook het geluid wat daar word je enthousiast van. Maar ja, is dat dan ook het geluid wat je bij zo'n evenement hoort? Want het is natuurlijk ook wel iets best wel specifieks, hè? Het is iets serieus,
2: zeker.
1: Ja.
2: Ja, dat is absoluut precies wat je zegt. Het geeft ook heel veel emotie. De eerste keer was ik daar in 2019. Het was voor mij nieuw wat er voor mij ging gebeuren. Dus ging de Mont Ventoux omhoog. En ja, wat er ook allemaal gebeurt. Er staan mensen langs de kant. Maar er staat ook een stichting Wensambulance. En dan staat er ook een deur open met een ALS-patiënt erin. En dan sta je met je neus op de feiten wat die ziekte met die mensen doet. En dan ben je zo blij dat jij gewoon gezond bent. En dat je voor die mensen wat kan betekenen voor het goede doel. Om voor die mensen wat binnen te halen op hoop op genezing.
1: Ja, voor die mensen die dan zeg maar met de wensambulance die kant op gaan, is het vaak eigenlijk al te laat. Hè? Dat is eigenlijk het hele verhaal erachter. Alleen, hoe reageren zij er dan op dat jij die berg op gaat en dus geld ophaalt voor het goede doel?
2: Nou, het is zo erg dat die mensen zelf niet een reactie kunnen geven vanuit de ambulance. Maar wat je naar binnen ziet, je ziet nog een blik in een paar ogen. En die mensen vinden het al heel bijzonder dat voor hun gestreden wordt. En dat doet een hoop met je.
1: Ja, is dat dan ook de reden dat je meedoet met deze actie?
2: Zeker, je doet het voor die patiënten en je hoopt dat er genezing komt. En ook voor de toekomst, voor de mensen om je heen. Dat er iets komt dat het voorkomen kan worden.
1: Ja, je hebt zelf ook een directe band hè, met de ziekte AOS. Althans, in eerste instantie dacht je niet dat het geval was, maar...
2: Ja, dat is wel heel bijzonder. Ik kom uit een normale familie. Alleen daar praat je niet altijd over emoties of dingen wat er gebeurd is in het verleden. Ik heb een opa, die heb ik nooit gekend. Die was al overleden toen ik geboren was. Maar ik wist nooit waarom. Dat was me nooit verteld. Nou, op een gegeven moment ging ik voor de eerste keer de actie voor de Tour de ALS doen. En toen kreeg ik in één keer een donatie van mijn eigen vader. Waar het verhaal onder stond dat zijn vader dus overleden was aan ALS. Dus dat maakt het wel heel bijzonder. En dan kom je achter iets wat je totaal niet wist. En uiteindelijk na wat zoekwerk blijken er inmiddels 7 mensen uit de familie overleden te zijn aan ALS.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van 135.000 euro betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam tussen het Ketelplein en het Prins Klausplein. Diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam. Voor de Keteltunnel 25 minuten extra reistijd. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een 30 minuten vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland voor het Ketelplein doe je er 10 minuten langer over vanaf Krooswijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu,
1: dit is de dag.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De zomerperiode, meteorologische zomer, is begonnen. En de periode van ook veel buitenactiviteiten. Waaronder, ja, fluitende kinderen. Want de avondvierdaagse wordt gelopen. Ja, afgelopen week was hij in Alphen aan de Rijn te vinden. Deze week is dat in Boskoop. En aan de telefoon daarvoor hebben we Luca van Delden. Luca, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, Luca, gisteren de eerste dag van de avondvierdaagse. Hoe is het gegaan gisteren?
2: Ja, we hebben echt een hele goede start gehad gisteren met een geweldig weer. We hebben dit jaar meer dan 900 betalende lopers, dus dit was echt een super eerste avond.
1: Zo, 900. Is dat ten opzichte van de afgelopen jaren meer of minder?
2: Ja, we zien na de corona gelukkig weer een stijgende lijn. Dit jaar hebben we 60 meer lopers dan vorig jaar, dus dat is hartstikke positief.
1: Dat is zeker positief. Hoe heb je ze zo enthousiast weten te krijgen om mee te doen?
2: Ja, waar we veel op inspelen is gewoon de scholen. Weet je, daar hebben we natuurlijk onwijs veel enthousiaste kinderen. En ja, iedereen vindt het gewoon hartstikke leuk om altijd mee te lopen.
1: Zijn ze na zijn avond dan net zo enthousiast als dat ze begonnen? Of merk je dan altijd ergens in de loop van de week wat deelnemers die dan afhaken?
2: Nou, we zien gelukkig geen afhakers. Maar wat we uiteraard wel zien is dat op donderdag, de laatste avond bij de intocht, die kinderen toch wel wat langzamer beginnen te lopen dan op de maandagavond.
1: Ja, het tempo ligt wat lager.
2: Ja.
1: Welke route wandelen ze dan?
2: Nou, op de donderdag doen we altijd een verkorte route. Omdat we daarna de intocht lopen.
1: Ja, welke route is dat dan? Kun je ons een beetje meenemen?
2: Jazeker, donderdag starten we bij ons op het dorp in Boskoop. En dan lopen we een stukje over de Zuidkade en dan gaan we het Waterrijk door. Waar we ook een nieuw stukje van het Waterrijk pakken. Dat is altijd leuk met nieuwe wijken. En daarna starten wij de intocht over de Boezemlaan en de Mooie Zijde.
1: Kijk, dus al het moois van Boskoop die komt voorbij.
2: Jazeker.
1: Is het dan ook zo, ja, ik weet niet of je over een brug heen moet lopen, maar je merkt het wel eens bij bijvoorbeeld de Tour de France, dat de wielrenners, die moeten dan wel eens wachten voor een spoor wat dicht gaat. Althans de slagbomen, oftewel de trein moet er langs, of een brug die open gaat. Is dat met de wandelvierdaagse ook het geval?
2: Nou, we gaan woensdag over het welbekende hefbrug over Boskoop.
1: Ja.
2: Het is wel eens jaren gebeurd dat we daar even voor moesten wachten, maar ik hoop dat dat dit jaar niet gaat gebeuren.
1: Nee, het is niet zo dat de brug dan zeg maar open blijft voor de wandelaars en dat de boten even moeten wachten op dat moment.
2: Nee, helaas was het maar zo'n feest.
1: Ja. Nou ja, gelukkig kunnen ze daarna in ieder geval doorwandelen. Wat maakt het nou volgens jou zo leuk om mee te doen aan die avondvierdaagse?
2: Nou, het is gewoon hartstikke gezellig. Je loopt met honderden kinderen samen, met papa's, mama's, opa's en oma's. Allemaal gezellig een praatje, wat lekkers. Het is gewoon hartstikke gezellig. En het sfeertje, dat maakt het gewoon echt leuk.
1: En wat voor sfeer is er dan? Want ik bedoel, ja, vroegere tijden had je die fluitende kinderen, zeg maar. Maar tegenwoordig, lopen ze dan met van die boombox en heel veel muziek en zo? Of zorgen jullie daar als organisatie voor?
2: Nou, wij zorgen voor muziek onderweg elke dag, zeker dit jaar, omdat wij het voor de 45ste jaar organiseren. Dus onderweg is er muziek. En ja, voor de rest, de kinderen die maken gewoon lol, die zingen met z'n allen. Dat is gewoon leuk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Premier Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden. Het is nog niet bekend of het om het vermiste meisje gaat. Het meisje is sinds vrijdag niet meer gezien. De vader van een vriendinnetje zit vast vanwege ontvoering. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. En ook vannacht vallen er nog enkele buien.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam heb je voor het knooppunt Prins Klausplein 10 minuten vertraging. En de andere kant op voor Den Haag-Zuid een kwartier extra. A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden 3 kwartier vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland voor het knooppunt Terbrechtseplein doe je er ongeveer 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een popmuziek-evenement vlakbij de Hefbrug. En aan de telefoon hebben we Wilfred Radder. Wilfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Hefpop dus, georganiseerd door Café Gouwenzicht en Eterij Het Keldertje. Hè, die zaten in de organisatie van het evenement. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Is dat door eigenlijk de ouderwetse manier? Gewoon een schets op een bierveeltje tijdens een leuke avond?
2: Nee, eigenlijk was het gewoon... het idee is gewoon gekomen op een half jaar geleden. Van nou, het is wel eens leuk als we wat gaan zouden organiseren. En dan vanuit ons zo gezegd. En moesten we kijken wat de gemeente daarvan vond. Daar zijn we eerst bij begonnen met de gemeente. Nou, die heeft gewoon lekker meegewerkt. Die vond het ook een leuk idee. Nou ja, zodoende is dat dan sneltreinvaart begonnen.
1: Ja, want hoe lang geleden zijn jullie eraan begonnen dan in de voorbereiding daarop?
2: Ik denk dat we in november begonnen zijn met de vergunningaanvraag.
1: Oké, dus eigenlijk bestaat het ideetje al een jaar ongeveer?
2: Ja, zoiets. Ja, iets korter, maar...
1: Waarom is het nooit eerder geweest, Wilfred?
2: Nou ja, ik ben zelf pas 2,5 jaar eigenaar van Gouwenzicht. Dus, daarvoor waren er misschien wel andere dingen. Maar wij vonden het een keer tijd worden om misschien eens ook wat leuks te doen vanuit Gouwenzicht en Eterij Het Keldertje. En zodoende is het eigenlijk een beetje geboren om hefpop te gaan doen, zo gezegd. Ja. En kijken hoe dat in de smaak viel.
1: En hoe was het? Want jij hebt het afgelopen weekend meegemaakt. Jij als organisatie staat natuurlijk of te glunderen... of je toch wel enigszins zorgen te maken... omdat er hier en daar wat aanpassingen zouden moeten doen. En het gaat niet altijd natuurlijk volgens plan. Althans, dat heb je altijd op het einde. Dat je achteraf een beetje terugkijkt. Dat je denkt, nou, hier kunnen we volgend jaar wel wat verbeteren en hier niet. Maar in algemeen, hoe is het gegaan?
2: Nou, het is eigenlijk top gegaan. Er zijn wel altijd kleine verbeterpuntjes die we kunnen doen, maar het weer zat mee. En eigenlijk was het gewoon goed geregeld. Eigenlijk klopte alles wel. En voor mij, door alle complimenten die we toch horen, zo gezegd... heb iedereen echt naar zijn zin gehad, zo gezegd. Van de mensen die gekomen zijn. Buren, die zijn ook grotendeels allemaal. Vonden het leuk om dat een keer mee te maken. Dus dus in die zin was dat echt leuk om te doen ook, zo gezegd. Dus...
1: Ja, en heel druk bezocht, hè, want dat was op de foto's ook te zien. Ja, er waren veel mensen.
2: Er waren 300 kaarten om te verkopen. En binnen 10 dagen waren de eerste 200 kaarten verkocht. En dat vonden wij ook wel heel erg apart. Want meestal kijken de mensen eens het weer af. Maar ja, en die kaarten zijn in maart, voor mij, 1 maart zijn die begonnen, geloof ik, om te gaan verkopen. Dus ja. Dus dat is toch heel snel gegaan allemaal.
1: Nou, dat is zeker heel snel gegaan. Ja, in maart weet je nog niet wat voor weer het afgelopen weekend zou worden. Dus in zoverre hebben heel veel mensen daar toch een klein gokje op gewaagd. Maar het is uiteindelijk goed gekomen. 300 kaarten zijn er in ieder geval verkocht. Dat is hartstikke lekker. Was er iets speciaals te vinden waardoor mensen daarop zijn aangeslagen? Of vonden mensen het gewoon leuk dat er eindelijk een keer een festival was in die omgeving?
2: Want wel een leuk artiest. Maar niet iets speciaals. Dus, laten we zeggen, mensen vinden het toch leuk om gezellig bij elkaar te praatje te maken. Nou, wat te drinken, wat te eten. Ja, en dat denk ik ook dat het voor Boskoop wel weer leuk is om zoiets te hebben, zo gezegd.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boords of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen

0: contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam voor Leidschendam 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid 20 minuten extra. De A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden een half uur extra reistijd. En op de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De zenuwspierziekte AOS die is nog steeds een doodvonnis. Daarom bedwingen ruim 800 fietsers, hardlopers en wandelaars op donderdag 18 juni de Mont Ventoux. Ja, het lijkt de Tour de France wel, maar dat is toch iets wat er staat te gebeuren. Ze gaan daarmee geld ophalen voor onderzoek naar AOS, PSMA en POS. Deze ziektes vallen allemaal onder dezelfde paraplu van zenuw- en spierziektes. Elke euro telt en ja, die euro's die zijn bedoeld voor medicijn tegen deze genadeloze ziekte. En daarmee steun je niet alleen het goede doel, maar ook de deelnemers die dus die berg zullen gaan beklimmen. Ronald Brandenburg is een van die deelnemers. Ronald, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Hallo Ronald. Ja, voor de mensen die de Tour du AOS niet direct kennen, ik zei het al, er gaan een aantal mensen fietsen, hardlopen en wandelen de Mont Ventoux op. Maar wat houdt die actie verder dan nog in?
2: Nou, wij doen alles om geld in te zamelen tegen ALS. Naar onderzoek en hopelijk ook een manier tot genezing voor die verschrikkelijke ziekte. Er gaan heel veel mensen, heel veel teams van Nederland die kant op. Je kan het eigenlijk een soort van vergelijken wat er vandaag gebeurt met Alpe d'Huez natuurlijk. Dat is ook zo'n evenement. Dit is ook redelijk uit ontgroeien naar een groot evenement wat elk jaar steeds meer opbrengt, steeds meer mensen enthousiast maakt om voor het goede doel ervoor te gaan. Dus wij gaan met ons hele team er naartoe en hopen zoveel mogelijk geld bij elkaar te kunnen brengen om er wat moois van te maken voor iedereen.
1: Ja, ik zet het liedje van de Tour de France op, want dat is natuurlijk hetgene waar we het altijd aan herkennen. Hè? De Mont Ventoux, de Tour de France.
2: Zeker.
1: Je hoort al die belletjes natuurlijk weer voorbij struinen van en mensen die aan het juichen zijn en zo.
2: Ja.
1: Ja, is dat dan ook het geluid wat... Ja, daar word je enthousiast van. Maar ja, is dat dan ook het geluid wat je bij zo'n evenement hoort? Want het is natuurlijk ook wel iets best wel specifieks, hè? Het is iets serieus,
2: ja. Ja, dat is absoluut precies wat je zegt. Het geeft ook heel veel emotie. De eerste keer was ik daar in 2019. Het was voor mij nieuw wat er voor mij ging gebeuren. Dus ging de Mont Ventoux omhoog. En ja, wat er ook allemaal gebeurt. Er staan mensen langs de kant. Maar er staat ook een stichting Wensambulance. En dan staat ook een deur open met een ALS-patiënt erin. En dan sta je met je neus op de feiten wat die ziekte met die mensen doet. En dan ben je zo blij dat jij gewoon gezond bent. En dat je voor die mensen wat kan betekenen voor het goede doel. Om voor die mensen wat binnen te halen op hoop op genezing.
1: Ja, voor die mensen die dan zeg maar met de wensambulance die kant op gaan, is het vaak eigenlijk al te laat. Hè? Dat is eigenlijk het hele verhaal erachter. Alleen, hoe reageren zij er dan op dat jij die berg op gaat en dus geld ophaalt voor het goede doel?
2: Nou, het is zo erg dat die mensen zelf niet een reactie kunnen geven vanuit de ambulance. Maar wat je naar binnen ziet, je ziet nog een blik in een paar ogen. En die mensen vinden het wel heel bijzonder dat voor hun gestreden wordt. En dat doet dan ook met je.
1: Ja, is dat dan ook de reden dat je meedoet met deze actie?
2: Zeker, je doet het voor die patiënten en je hoopt dat er genezing komt. En ook voor de toekomst, voor de mensen om je heen. Dat er iets komt dat het voorkomen kan worden.
1: Ja, ja, je hebt zelf ook een directe band hè, met de ziekte AOS. Althans, in eerste instantie dacht je niet dat dat het geval was, maar...
2: Ja, dat was wel heel bijzonder. Ik kom uit een normale familie. Alleen, daar praat je niet altijd over emoties of dingen wat er gebeurd is in het verleden. Ik heb een opa, die heb ik nooit gekend. Die was al overleden toen ik geboren was. Maar ik wist nooit waarom. Dat was me nooit verteld. Nou, op een gegeven moment ging ik voor de eerste keer de actie voor de Tour de ALS doen. En toen kreeg ik ineens een donatie van mijn eigen vader. Waar het verhaal onder stond dat zijn vader dus overleden was aan ALS. Dus dat maakt het wel heel bijzonder. En dan kom je achter iets wat je totaal niet wist. En uiteindelijk na wat zoekwerk blijken er inmiddels 7 mensen uit de familie overleden te zijn aan ALS.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Premier Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en WIA. Er zijn voor de tijd van het jaar al veel mensen met een tekenbeet, blijkt uit gegevens van tekenradar.nl. Het hoge aantal beten komt door de weers.

0: omstandigheden van de afgelopen tijd, met halverwege mei regen en daarna extreme warmte en droogte. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken voor het WK voetbal. Dat wordt vanaf volgende week donderdag gespeeld in de VS, Canada en Mexico. De voetballers vliegen eerst naar New York in een KLM-toestel met de naam Orange Blossom. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
2: In de regio heb je vooral nog vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen doe je er 20 minuten langer over. En op de A20 naar Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht, ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De zomerperiode, meteorologische zomer, is begonnen. En de periode van ook veel buitenactiviteiten. Waaronder, ja, fluitende kinderen. Want de avondvierdaagse wordt gelopen. Ja, afgelopen week was hij in Alphen aan de Rijn te vinden. Deze week is dat in Boskoop. En aan de telefoon daarvoor hebben we Luca van Delden. Luca, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, Luca, gisteren de eerste dag van de avondvierdaagse. Hoe is het gegaan gisteren?
2: Ja, we hebben echt een hele goede start gehad gisteren met geweldig weer. We hebben dit jaar meer dan 900 betalende lopers, dus dit was echt een super eerste avond.
1: Zo, 900. Is dat ten opzichte van de afgelopen jaren meer of minder?
2: Ja, we zien na de corona gelukkig weer een stijgende lijn. Dit jaar hebben we 60 meer lopers dan vorig jaar, dus dat is hartstikke positief.
1: Dat is zeker positief. Hoe heb je ze zo enthousiast weten te krijgen om mee te doen?
2: Ja, waar we veel op inspelen is gewoon de scholen. Weet je, daar hebben we natuurlijk onwijs veel enthousiaste kinderen. En ja, iedereen vindt het gewoon hartstikke leuk om altijd mee te lopen.
1: Zijn ze na zijn avond dan net zo enthousiast als dat ze begonnen? Of merk je dan altijd ergens in de loop van de week wat deelnemers die dan afhaken?
2: Nou, we zien gelukkig geen afhakers. Maar wat we uiteraard wel zien is dat op donderdag, de laatste avond bij de intocht, die kinderen toch wel wat langzamer beginnen te lopen dan op de maandagavond.
1: Ja, het tempo ligt wat lager.
2: Ja.
1: Welke route wandelen ze dan?
2: Nou, op de donderdag doen we altijd een verkorte route. Omdat we daarna de intocht lopen.
1: Ja, welke route is dat dan? Kun je ons een beetje meenemen?
2: Jazeker, donderdag starten we bij ons op het dorp in Boskoop. En dan lopen we een stukje over de Zuidkade en dan gaan we het Waterrijk door. Waar we ook een nieuw stukje van het Waterrijk pakken. Dat is altijd leuk met nieuwe wijken. En daarna starten wij de intocht over de Boezemlaan en de Mooie Zijde.
1: Kijk, dus al het moois van Boskoop die komt voorbij.
2: Jazeker.
1: Is het dan ook zo, ja, ik weet niet of je over een brug heen moet lopen, maar je merkt het wel eens bij bijvoorbeeld de Tour de France, dat de wielrenners, die moeten dan wel eens wachten voor een spoor wat dicht gaat. Althans de slagbomen, oftewel de trein moet er langs, of een brug die open gaat. Is dat met de wandelvierdaagse ook het geval?
2: Nou, we gaan woensdag over het welbekende hefbrug over Boskoop.
1: Ja.
2: Het is wel eens jaren gebeurd dat we daar even voor moesten wachten, maar ik hoop dat dat dit jaar niet gaat gebeuren.
1: Nee, het is niet zo dat de brug dan zeg maar open blijft voor de wandelaars en dat de boten even moeten wachten op dat moment.
2: Nee, helaas was het maar zo'n feest.
1: Ja. Nou ja, gelukkig kunnen ze daarna in ieder geval doorwandelen. Wat maakt het nou volgens jou zo leuk om mee te doen aan die avondvierdaagse?
2: Nou, het is gewoon hartstikke gezellig. Je loopt met honderden kinderen samen met papa's, mama's, opa's en oma's. Allemaal gezellig een praatje, wat lekkers. Het is gewoon hartstikke gezellig. En het sfeertje, dat maakt het gewoon echt leuk.
1: En wat voor sfeer is er dan? Want ik bedoel, ja, vroegere tijden had je die fluitende kinderen, zeg maar. Maar tegenwoordig lopen ze dan met van die boomboxen en heel veel muziek en zo? Of zorgen jullie daar als organisatie voor?
2: Nou, wij zorgen voor muziek onderweg elke dag, zeker dit jaar, omdat wij het voor de 45ste jaar organiseren. Dus onderweg is er muziek. En ja, voor de rest, de kinderen die maken gewoon lol, die zingen met z'n allen. Ja, dat is gewoon leuk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: I'm a fireball.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Goedenavond, het is 7 uur. Je luistert naar Studio Alfa, zometeen na het tafelen. Eerst het nieuws van de NOS.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
4: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
3: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond koelt het op. Nee, vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu
5: natafelen.
6: Wij zijn erbij. Net als jij.
5: Studio Alphen.

0: Die twee zijn hier niet toevallig. Dat verzeker ik je.
1: Hele fijne hallo, motherfuckers.
2: Hey, boefjes.
3: Dit zijn de Kwajongens van de Alfse Radio. Dit is Natafelen.

0: Goedenavond op deze donderdag 4 juni. De Power Station Audience, Some Like It Hot, allemaal hier na tafelen.
1: Hele goedenavond. Leuk dat je luistert.
0: Ja, we schuiven tot 9 uur ongevraagd bij je aan. Het is ondertussen alweer een goede 7 over 7. En de week komt langzaam kruipen richting het weekend. Het is donderdagavond en het is echt even tijd om erbij stil te gaan zitten.
1: Ja, we gaan er even stil bij zitten, zeker. En terwijl we zitten, varen we lekker mee op het ritme van je avond. Heerlijk. Ja, tot 9 uur gaan we gewoon door. We hebben nog van alles in petto vandaag. Live muziek. We hebben onder andere misschien wel een nieuwe natafel goedgekeurd.
0: Ja, dat is altijd spannend.
1: De cultuuragenda niet te vergeten. Dus genoeg om van te genieten.
0: Ja, en zometeen een heel fout staat bakkie na Candy Staten.

0: somber. En Homewrecker, daarvoor die je Candy State en Young Heart Run Free allemaal in natafelen. Een hele goede avond. En fijn dat je erbij bent, kort over zeven. Ik hoop dat je een beetje een lekker plekje zo aan de tafel hebt gevonden.
1: Ik zit een beetje te gapen, ja, heerlijk. Ik moet zeggen, ik zit lekker, Kevin, maar ik zit misschien een beetje te lekker. Zo na dat eten met die maaltijd in mijn maag, dan begin ik toch een beetje in te kakken. Dus misschien, misschien moeten we daar even wat aan gaan doen zometeen.
0: Ja, iets tegen de after dinner dip, zoals we dat dan mooi noemen. Dat is... misschien eigenlijk wel een goed jaar. Ik zit even na te denken. Wat kunnen we doen?
2: Goed jaar?
0: Wat? Goed idee, sorry.
1: Oh nee, dat maakt niet uit. Ja, goed idee. Nou goed, daar kunnen we straks misschien wat aan doen. Dus ik zou zeggen, als je nu lekker aan het luisteren bent, zo om 7:15, blijf lekker zitten. Maar gooi eventjes een object naar je keuken. Naar het koffiezetapparaat.
0: Sorry, wat? Wat zeg jij nou?
1: Nou, ik zeg, als je nu lekker in je keuken zit...
0: object naar je keuken?
1: Nee, gooi een object naar je koffiezetapparaat. En hopelijk kan je dat aanknopje raken, want die ga je zo meteen nodig hebben. En verder wil ik niet te veel prijs geven.
0: Oh, nou, ik vind het wel een beetje agressief en ook wel spannend eigenlijk.
1: Je moet ook heel goed kunnen gooien. En Kevin, als ik heel eerlijk ben, wij darten hier nog wel eens na afloop van de uitzending. Dank hier in de redactie, op de redactie een mooi dartbord.
0: Ja.
1: En dat laat ook nog wel te wensen over. Jeetje, wij zijn er ook niet zo heel goed in eigenlijk.
0: Nee, het is niet heel best, hè?
1: Nee, we hebben in principe zelfs nu een ander spelletje gekozen, zodat we het kunnen eindigen op tijd.
0: Ja, precies. Dat we in die 20 minuten eindelijk een keer klaar zijn.

0: Jaar na jaar, vrouwtje, allemaal hier na tafel.
1: Oh, goddag. Daar gaan we weer.
0: Oké.
1: Ik voel hem al aankomen dit keer.
0: Ja, ja?
1: Ja.
0: Aan je water zeker.
1: Ja, mijn water.
0: Aan je
1: dat heb ik hartstikke hard nodig eigenlijk.
0: Aan je koffiewater.
1: Koffiewater.
2: Koffie aan de hand.
1: Hey.
2: Koffie aan de
0: hand. Nee,
2: joh. Eén maak in suiker. Geroerd en wel.
0: Heerlijk.
3: De meeste Nederlanders zijn echte koffieleuten.
0: Het is tijd voor een heel fout, stout bakje koffie. En deze. En hier kun je ook nog eens geld mee verdienen ook.
4: Nee. Kijk. De eerste indruk is romig.
1: Het is 7:50 en het is tijd om onze after dinner dip even weg te spoelen met een lekker bakje koffie.
0: Heerlijk.
1: En niet zomaar een bakje koffie, een beetje zo'n fout bakje koffie met melk en suiker. En als je echt, ik wil dit niet aansporen verder, maar als je echt in een wilde bui bent, dan kan je er zelfs een scheutje amaretto of iets zoiets bij doen. Ja, en dan wordt hij heel zoet en, dan slaap je heerlijk. Maar goed,
0: ik ken niemand. Die houdt dus echt van karamel in de koffie.
1: Karamel in de koffie?
0: Ja.
1: Ja?
0: Dat is ook nog weer een variant om het echt heel erg verkeerd te maken.
1: Ja, precies. Je kan er ook gewoon karamel in doen of zo. Dan wordt hij ook lekker zoet. En dan, maar dan ga je van stuiteren. Dat is heel veel suiker. Nou goed, het is allemaal van suiker.
0: Ja, dan ga je beter van slapen.
1: Ja, dan ga je misschien iets beter van slapen. Maar dat maakt niet uit. Ik wil dat ook niet verheerlijken. Maar het is gewoon weer dat bakje koffie die ons de avond door gaat loodsen. En vandaag hebben we er eentje uit 2017. Ja. Hij is nog steeds warm.
0: hij gaat nog steeds wild van een vrouw die een bijzondere carrière heeft gehad. Van ooit prank naar een soort muziekcarrière. Om nu op dit moment een soort cursusverkoper te zijn. Met nog ergens een soort OnlyFans fase tussendoor.
1: Ja, precies. Maar dan voor mijn gevoel, ik weet het niet precies. Maar volgens mij is die OnlyFans fase ook weer niet de meest heftige variant. Maar gewoon wat meer voor de echte fans. Snap je?
0: Ja, precies. In ieder geval, het is een vrouw die, misschien niet per se kan zingen, maar wel echt de street kent. En
1: absoluut.
0: Je kunt in alles horen bij dit. Zij is van de straat.
1: Nee, zeker. En ik moet zeggen dat ik ben er ondertussen gaan waarderen, maar anders denk ik zeker dat ik bij dit nummer een traantje had gelaten.
5: Koffie verkeerd.

0: The Babies and Every Time I Think of You. Allemaal hier na tafel. Een hele goede avond. Op deze donderdag 4 juni 2026, uiteraard. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert. En ik hoop dat je er lekker bij zit. En lekker aan het natafelen bent. Het is een drukte van je welste geweest deze week. Nou, valt eigenlijk wel mee. Het was een. Even tussendoor, even het weer reviewen. Weer viel tegen.
1: Ja, het viel heel erg tegen inderdaad. Vorige week zaten we nog lekker aan de zeegeplas. En waren we in een onwijze zomerse stemming.
0: Dat was echt heerlijk, hè?
1: Zeker, maar dat is dus als spreekwoordelijke sneeuw voor de zon verdwenen. Het is nu gewoon bar en boos en druistig en druilerig. En het waait heel hard. En als we het raam niet dicht houden, dan komt die boom hier zo naar binnen. En dat is ook doodeng in elk geval. En wat ook doodeng is trouwens, is dat... Het zomerspektakel komt eraan.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, goed, dat is aan zich niet zo doodeng. Maar burgemeester Erik van Heiningen heeft dus gezegd dat wie zich misdraagt, gaat direct naar Halt en het trein af. Over de jongeren in elk geval, ja. Dus het wordt, jongeren die moeten zich wel echt eventjes rustig houden.
0: Ja, en het zegt natuurlijk heel wat dat bureau Halt daar ook bij betrokken is. Daar ook aanwezig zal zijn. En ik vind het eerlijk gezegd, ik heb dus een oplossing hiervoor bedacht.
1: Vertel.
0: Zomerspektakel heeft dus te maken met dat die prijzen van de betaalde zaterdagavond steeds hoger worden.
1: Ja.
0: Waarom maak je niet elke avond €15 bijvoorbeeld?
1: Ja, precies.
0: Waardoor de jongeren van 14 die al die kattenkwaad uithalen er niet komen. Want die moeten dat geld betalen. Nou, dat gaan ze niet doen. Of hun ouders doen dat. Nou, die ouders willen dan sowieso weten dat ze zich gedragen als ze daar naartoe gaan op hun kosten.
1: Ja, absoluut. En je moet dan ook veel meer nog... Ik bedoel, je moet er al wel een beetje langs. Maar het is toch iets minder zomaar iedereen komt binnen.
0: Precies. Ja, ja. Je moet ook gewoon een ticket scannen. En daarmee hebben ze waarschijnlijk dan ook je gegevens als je wel kattenkwaad uithaalt. En daarmee heb je dus veel meer een doelgroep vanaf 16 die het wel kan betalen of 18 plus. En dat is ook weer makkelijker met alcohol handhaven.
1: Ja, precies. Dus dan wordt het in één keer wel elke dag betaald, maar blijft het nog steeds voor iedereen.
0: Precies. Nou, je zou eventueel kunnen zeggen van er zijn ook mensen die naar een festival willen die het niet zo breed hebben, maar er zijn genoeg initiatieven in Alphen die mensen kunnen ondersteunen, lijkt me. Nou, in ieder geval
1: zeker.
0: Het gedoe rondom zomerspektakel met alles wat daar uitgehaald wordt.
1: Nee, ja, zeker. Maar belooft alsnog misschien wel een mooi weekend te worden, want optredens van vrijdag heb je onder andere Mart Hoogkamer, Samantha Steenwijk en Brainpower. Op zaterdag heb je onder andere Direct, Prins en de Geit en Kensington. En zondag wordt het helemaal een feest met Fleming, de Drieërs en Yves Berensen. Dus,
0: nou, heerlijk zeg.
1: Ja, het wordt wel weer genieten, ondanks alles.
0: Voor de rest nog even een waarschuwing voor deze zomer. Verwacht drukte als je een nieuw paspoort gaat aanvragen en je wil op vakantie, dan moet je daar echt even rekening mee houden. Het is ongelooflijk druk bij de gemeente, dus wees daar op tijd mee. En dan komt dat vast wel weer goed. En voor de rest, als je deze week aan de avond vierdaags mee hebt gedaan, was sinds tot gisteravond. Dus ik hoop dat je het een beetje hebt overleefd. Zodat je voeten er niet vanaf liggen.
2: Ja, hou maar.
3: Bij natafelen houden we van onbekende muziek. Ken je deze al?

0: En Don't, allemaal hier natafelen. En daarvoor hoorde je Angine de Poitrine.
1: Ja, dat is misschien een korte uitleg verschuldigd. Je denkt vast, wat heb ik naar zitten luisteren? Maar wellicht heb je ook een beetje gedacht van, oh, dit is wel catchy. Raar madrock duo uit Canada. En ze gaan helemaal viral. Dus zoek ze op. Er staan heel veel in alle kranten dingen over. Superleuk. Kijk op YouTube. Is leuk.
0: Deze plaat ken je vast wel als de natafelen goedgekeurd. Maar ja, na een aantal weken is het toch spannend aan het worden.
2: Natafelen goedgekeurd.
1: Ja, precies. We komen van een jonge Nederlandse talentvolle artiest. En die is nu ondertussen, is die al van de troon gestoten?
0: Nou, wel een beetje, hè. Want er is een album uitgekomen van een myth, the legend. Een man
1: zeker,
0: die eigenlijk al 60 jaar de muziekwereld domineert.
1: Zeker. Het is geen Nederlandse, maar wel een Britse, hele oude artiest. Die wel heel talentvol is. Net als de vorige goedgekeurd. Want dat is iets wat terugkomt in goedgekeurd. Het zijn artiesten waar wij achter staan. En dit is, dit is misschien wel de grootste nog levende legend uit de muziek.
0: En goedgekeurd moeten we gewoon heel graag meerdere weken achter elkaar willen draaien. En dat geldt precies voor deze plaat van The Boys of Dungeon Lane van Mr. Sir Paul McCartney.
2: Natafelen. Goedgekeurd.

0: Paul McCartney, come inside. Ja, het is toch niet normaal, deze man.
1: Gek voor 83.
0: Ja. Wat een leeftijd en wat een plaat dan. En wat een album ook. The Boys of Dungeon Lane, je hoorde Come Inside. Dus als de nieuwe natafelen goedgekeurd. De komende week hoor je hem extra vaak hier natafelen.
1: Ja, zeker. Zeker. Maar om even terug te komen op afgelopen week, Kevin. Ja. Heb jij nog wat meegemaakt?
0: Nou, ik heb heel lang geen update gegeven over mijn rijbewijsavontuur.
1: Nee, maar?
0: Ja, het is niet allemaal goed afgelopen.
1: Oh, je mag je rijbewijs niet meer halen?
0: Nee, ze zeiden, ga maar gewoon voor automaat.
1: Nee.
0: Ik heb geprobeerd af te rijden woensdagochtend. Nou, ja. Is niet helemaal gelukt. Je zou kunnen spreken van een Calimero-gedrag... als ik nu ga uitleggen dat het allemaal aan de examinator ligt en niet aan mezelf. Maar ik vond dat ik een aardige rit reed.
1: Het is wel de overheersende gedachte. Nee, ja. Kevin, ik als ervaringsdeskundige kan ik alleen maar zeggen... dit komt wel goed, maak je geen zorgen. Jij bent een bloem en de rest is onkruid. En en de volgende keer komt het helemaal
0: dus
1: goed.
0: Dus ik ga vergaan wel... Best wel het onkruid, niet? Zoiets.
1: Ja, maar jij vergaat in schoonheid.
0: Oh ja, nee, oké.
1: Maar even iets heel anders, Kevin. Ja. Want dit is natuurlijk iets waar je natuurlijk niet zo blij mee bent. Maar waar je wel blij terug mag kijken... is wat je afgelopen zondag hebt gedaan.
0: Ja, oh, zo.
1: Ja, want afgelopen zondag was jij in Utrecht. En toen heb je daar lopen hollen voor je leven.
0: Ja, het was echt hollen totdat ik erbij neerviel, letterlijk. Ik deed aan de halve marathon van Utrecht mee. En het was zo ongelooflijk warm, jongens. Dat
1: ja,
0: was
1: dat geloof
0: normaal.
1: Ik, ja.
0: 25 graden.
1: Ja, precies. En het was echt zo'n dag dat je in eerste instantie dacht... van nou, het valt wel mee, want niet super zonnig. Maar dan loop je daar. Nou, ik liep er zelf niet, hoor. Maar dan ben je daar. En dan kan ik me helemaal voorstellen op dat asfalt en zo... dat het super heet is.
0: Jongens, ik heb de eerste 5 kilometer gedacht... ik loop toch eigenlijk best snel voor mijn eigen vermogen. Toen na 8 kilometer dacht ik... ik ben eigenlijk nu al wel klaar mee. Wat is het warm? Op een gegeven moment gingen mijn voeten echt broeien van de hitte. Inderdaad, het asfalt was heel warm. Toen dacht ik, nou jongens... eigenlijk heb ik van tussen kilometer 8 en 18 alleen maar gedacht... gewoon bij elke pas... ik wil naar huis... ik wil dat dit zo snel mogelijk klaar is. Kunnen we niet gewoon hier ergens de finish neerleggen? Kunnen we het gewoon niet bij deze stoppen? Is er niet iemand die nu zegt met een of andere Formule 1-vlag... hier is de streep, tot hier en niet verder?
1: Ja, precies.
0: Je krijgt gewoon je medaille alsof je hem helemaal hebt uitgelopen... maar dat dan niet echt zo is.
1: Nee, ja, precies. Maar toen dacht de marathon waarschijnlijk... nee, Kevin, zo zijn we niet getrouwd. Hey. Maar hey, je hebt hem uitgelopen, je hebt het gehaald, je hebt hem doorgebikkeld.
0: Zeker.
1: Dus dat is een applausje waard. Doe eens applausje. Jij doet het knopje in de rug altijd. Doe je even zo... hey, ja, dat is echt applaus inderdaad van de mensen die nu naar binnen staan kijken. En Kevin, was dit nou jouw eerste hardloopwedstrijd waar je aan mee hebt gedaan?
0: Nou, niet in mijn leven. Ik heb maar... nog heel veel van die medailles van de 20 van Alva uit 2012 en zo.
1: Nee, precies. Maar dit was dus eigenlijk in jouw volwassen leven jouw eerste hardloopwedstrijd.
0: Zeker, ja.
1: Voor het eerste in meer dan 10 jaar, als ik het goed begrijp. Of ongeveer een jaartje 10.
0: Ja, ik word 22, dus ik denk ja, zoiets.
1: Ja, nou ja, goed. Dat is natuurlijk een topprestatie. Want je zou natuurlijk een tijdje geleden ook meedoen aan 20 van Alva, maar toen was je gewoon echt hartstikke ziek.
0: Ja, goed. Ja, echt doodzonde. Dus in dat opzicht is het een soort lekkere revanche. En ik zou kunnen zeggen, ik heb nog best even de tijd voor de Olympische Spelen.

0: Goedenavond, I Just Might, hoorde je hier op Studio Alphen. Het is een lekkere avond om even aan te schuiven. Zo rustig aan het tafeltje. En we draaien graag goede muziek voor je. Je hoorde al een hele diversiteit voorbij komen weer.
1: Ja, absoluut, inderdaad. En we blijven nog best wel even in die diversiteit. We gaan het uur uit met best wel... Ja, je kan wel zeggen dat dit een vrij legendarische band is.
0: Ja, het is een band uit Ierland die het verschil maakte in de jaren 80. En met dit specifieke album, waar deze plaat vandaan komt, ook echt heel veel indruk maakte. Toen door tijd al.
1: Nee, absoluut, inderdaad. En dat zit hem in best wel wat verschillende dingen. Het zit hem voornamelijk ook in de gitarist, The Edge. En misschien weet je dan over welke band we het hebben. Ja. Maar The Edge is een vernieuwende gitarist die gewoon met bepaalde effecten een heel nieuw geluid creëerde. Een geluid wat nog heel vaak is geherproduceerd door bands als Coldplay onder andere ook.

0: Een klein beetje, ja, niets aan de hand, maar er is heel veel aan de hand en daar zijn ze heel erg van bewust. En dat vind ik toch altijd interessant, ook met al die Ierse bands, die hebben toch, daar zit iets in.
1: Ik vind het wel grappig, want dit is vaak, dit is gewoon, je gaat zo meteen horen waar we het over hebben, het is gewoon super bekend en super groot. Ik vind het altijd een beetje vermoeiend. Ja. Ik vond het nooit zo interessant. Maar jij zegt, ze eigenlijk luisteren ze wel beter naar.
0: Ja, precies, precies, want al hun muziek is eigenlijk, heeft een boodschap en al die boodschappen die gaan vaak uit naar niet gezien worden, naar underdogs, naar mensen die slachtoffer zijn van overmacht, om het maar zo te zeggen.
1: Van een wereld waar ze minder invloed op hebben dan ze zouden willen.
0: Ja, precies. Dat is absoluut waar het over gaat, inderdaad. En ook dit nummer gaat over het verliezen van identiteit op straat. Over hoe duizenden mensen met verschillende achtergronden langs elkaar heen leven. Maar toch ook weer botsen en tegelijkertijd totaal vreemden van elkaar zijn.
1: Misschien is het iets waar we wel van kunnen leren op deze donderdagavond. Om toch ietsjes meer naar elkaar om te kijken dan.
0: Ja, absoluut inderdaad. Even een klein dieper laagje hier na tafelen, want dat kunnen we ook wel.
1: Jongens, wat het verhaal.
0: Ja, wat een verhaal, hè. Nee, ik wil dit gewoon graag met je meebrengen. Omdat, of met je aan je meegeven, of aan iedereen meegeven als je dit luistert. Het is gewoon een band die niet zo oppervlakkig is als ze lijken soms.
1: Het is U2 van het album The Joshua Tree terug naar 1987. Where the streets have no name.

0: zit je gezellig te eten.
1: Yeah.
0: Ja, lekker hè. En dan rustig een kopje koffie. Zo, ontspannen. En op de achtergrond...
2: Welkom bij Natafelen.
0: Jouw programma voor tijdens het natafelen. Natafelen op Studio Halve.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Goedenavond, 8 uur geworden hier op Studio Halve. Fijn dat je erbij bent. Nu krijg je het nieuws van de NOS.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
6: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
5: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af na een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
8: Met nu,
7: natafelen.
8: Wij zijn erbij, net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Lekker zeg, dat is even dansen met deze...
1: Big booty bitches.
0: Ja, we gaan er weer keihard voor. Het is een goede 6:08 op deze donderdag 4 juni. Hopelijk zit je er al eventjes lekker bij zo aan tafel tijdens het natafelen.
1: Ja, heerlijk, heerlijk. Ja, nee, we zitten er gewoon lekker bij inderdaad. We gaan nog door tot 9 uur. Varen we lekker mee op het ritme van je avond. En ons eigen ritme, dat zit er ook lekker in. Hoorde je net met Funky Town 8.
0: We zitten echt zo op het ritme van het liedje Zo te dansen. En dat gaat nog even door. Zometeen de cultuuragenda. Weet je ook direct wat je dit weekend moet doen? Eerst MGMT. Je kent ze misschien van Kids, maar er is nog een plaatje die ik eigenlijk wel lekker vind. Terug van 2008 is dit. De albumversie uiteraard, want dat krijg je altijd te horen hierin.
1: Dat is echt goeie.
0: Ja. Electric Feel.

0: Het is weer tijd voor de cultuuragenda. Wat gaan we dit weekend doen? Wat is er te doen in Alphen en omstreken? En Kevin, ik moet zeggen, het was een lastige voor dit weekend. Want zo'n spektakel, dat overschaduwt Alphen toch flink dit weekend.
1: Nou, ik moet zeggen, er is wel vanavond iets leuks te doen in Castellum, zagen wij. Want er waren allerlei mensen die hier... Wij zitten natuurlijk met ons studio in Castellum, dus die kijken door de ramen.
0: Ja, we hebben hier ook een raampje en mensen die lopen af en toe eventjes te loeren. Precies. Daar word je bang van.
1: En dat heeft alles te maken met deze mevrouwen. Dat is van Pina Bianca.
2: Hoi!
3: Mooi, postbode Simon.
1: Ja, legendarisch toch?
2: Wat een lieflijk weertje, hè?
1: Oh, mooi. In ieder geval, alles gaat nu fout.
0: Pina Bianca staan vanavond in Castellum. En dat belooft een groot feest te worden. Het ziet er super druk uit in elk geval. Dus heel benieuwd. En zonder dat we er niet bij kunnen zijn. Maar ja, als wij erbij waren geweest, dan had je nu geen show gehad.
1: Tip daarover. Provinfluencers is een podcast van Pina Bianca.
0: Ja?
1: Heel funny. Echt heel leuk. En net zoals theatershow. Goed, wat gaan we dan zelf doen? Inderdaad, rondom het zomerspectakel waar we natuurlijk ook naartoe gaan. Wat is er nog meer te doen? Alphen, ik ga zaterdagochtend wat doen. Ik weet niet hoe dat met jou zit.
0: Ja, ik ook.
1: Nee, joh.
0: Ik ook.
1: Zo.
0: Hoe vroeg begin jij?
1: 11 uur.
0: Oh, ik begin om 10 uur.
1: Nee, vertel.
0: En dan ga ik... Oké, het is wel een dingetje. Ik ga naar de Nijn op het Plein Obstacle Run.
1: Nee, joh. Oh.
0: Jazeker. Is jouw kind nog te jong voor de grote Obstacle Run op 7 juni? Dan is dit de kans om toch lekker mee te doen aan een vrolijke obstacle avontuur.
1: Mijn kind?
0: Geen commentaar. Tijdens Nijn op het Plein verandert het Rijnplein in een speelse beweegwereld. Speciaal voor kinderen van 2 tot en met 5 jaar. Jonge kinderen kunnen op een veilige manier en gezellige manier ook klimmen, klauteren, springen, rollen en ontdekken. Op een leuk parcours vol beweging en plezier. Ja, dat wordt geweldig. Ik dacht eigenlijk dat dit meer geschikt was voor mensen zoals ik, die niet heel erg handig zijn.
1: Het is wel jouw leeftijdscategorie, toch?
0: Ik ben misschien iets ouder, maar als je zegt 2 tot en met 5 jaar, allebei die getallen zitten met mijn leeftijd, dus dan mag ik vast wel meedoen. En dan kan ik ook eindelijk een keer het einde halen van zo'n obstacle run.
1: Ja, dat is ook prettig. Nou, in hetzelfde centrum ga ik aan de Arcade naar echt wel een hoogtepunt op muzikaal gebied.
0: Ja?
1: Waar het afgelopen weekend het Korenfestival was, worden we nu eigenlijk weer verrast door zangers. We gaan namelijk 55 mensen horen die Shanti-liederen, oude en nieuwe Nederlandse liedjes, meezingers zingen. Het is natuurlijk accordeonisten, een drummer, een bassist, die zijn ook allemaal bij toetsenist, mandolinespeler en een dirigent. En dan is dat bij elkaar, is dat een Shanti-koor, de Borreftse Zangers!
0: Hey. Ja, echt Bodegraven.
1: Ja, dat is echt waanzinnig. Je kent ze misschien wel, Bodegraven. Maar ze staan ook wel eens bijvoorbeeld op de kaasmarkt in Gouda.
0: Nee joh.
1: En zo zien ze heel de regio. En dat is allemaal zaterdagochtend aan de Arcade vanaf 11 uur. Dus ik zou zeggen, wees erbij. Als je dan net even die obstacle run hebt gehad. Zo eroverheen met geklommen en geklauterd.
0: Ja, ja.
1: Dan kun je zo doorkruipen richting de Borreftse Zangers.
0: Heerlijk.

0: Gorillaz en Tame Impala en Bootie Brown zelfs, die was er ook nog even bij, New Gold. Is best wel even een ander plaatje van Tame Impala eigenlijk, hè?
1: Ja, dat komt dus door Gorillaz en Bootie Brown. Ja, ik vind het echt,
0: een heleboel.
1: Topnummer. Ja, echt een paar van mijn favoriete artiesten samen. En dan, ja, dan ben je er. Heerlijk.
0: Heerlijk. Allemaal, tijdens een beetje natafelen. En zometeen dan schuiven we nog even aan bij een man die afscheid neemt.
1: Zeker.
0: Nam. En dat is best verdrietig, maar gelukkig werd het muzikaal zeer mooi ingevuld. Het eten is op. De borden zijn leeg.
1: Oh, ik zit helemaal vol van.
0: Ik ook. Dus wat je ook deed. Ja, dit is eigenlijk maar één optie, toch? Zet studio open. Gezellig aan. Ja joh, kom er lekker bij.

0: we hebben dus niet alleen dat afscheid, maar het is ook live, toch?
1: Ja.
0: Dan voel je misschien al aankomen wat het is, zometeen meer daarover. Eerst de nieuwe single van Antoon. Hij is textueel een beetje ordinair, maar goed, daar houden we eigenlijk wel.

0: Wat mij betreft gewoon legendarisch als je de zin in je liedje verwerkt. We varen op een situatieschip en er is nog lang geen land in zicht. Dat is
1: ja, leuk gevonden.
0: Van een poëtisch niveau om de Engelse term situationship even helemaal naar het Nederlands te vertalen.
1: Ja, dat doet hij mooi.
2: Dat doet hij mooi.
3: In de spotlight.
1: Ja, het is weer terug van weg geweest in de spotlight. Ze deden het vroeger elke week. Nu doen we het één keer in de zoveel weken, omdat we het gewoon top vinden.
0: Elke eerste van de maand kun je wat heerlijke live muziek verwachten, omdat we daar altijd iets extra's vinden hebben. Er gebeurt iets muzikaals op het podium, in het publiek. Er is altijd wel iets extra's aan live muziek, hè?
1: Nou ja, absoluut. En inderdaad, dit is gewoon een legendarische samenwerking die echt gewoon heel erg mooi uit de verf komt. Het is het afscheid eigenlijk van Stephen Colbert.
0: Niet het kledingstuk?
1: Nee, zeker niet. Nee. Stephen Colbert, de Amerikaanse talkshow host. Oh. Alom gerespecteerde talkshow host. Die stopte er na zoveel jaar mee met zijn talkshow. Maar dat mocht niet zomaar. Dat moest namelijk een heel muzikaal eerbetoon aan te pas komen. Met onder andere Paul McCartney. Hebben we eerder vandaag gehoord. Zo. Maar die komt gewoon weer terug. Elvis Costello. Ja, wie kent hem niet. Ik ben een genadig pianist en muzikant die met iedereen meespeelt. John Batiste. En nog een paar anderen. Het was waanzinnig. En ze speelden een medley tussen Jump Up en Hello Goodbye. En het gaat vele facetten door. Maar het is prachtig. En Stephen Colbert mag zelf ook meezingen. En dat doet hij niet onverdienstelijk. Ja.
0: Ja, als je hebt zometeen de beelden er niet bij. Het is muzikaal sowieso fijn om te beluisteren. Op de beelden zie je hem eerst een beetje ronddwalen in een donkere ruimte. En de lichten gaan aan. En dan op een gegeven moment dan begint hij met zingen. Everybody's talking like they can't sit down. And looking like they can't stand up.

0: Alesha Dixon. Ik heb deze zo lang niet gehoord, dat is niet normaal. The Boy Does Nothing. En je hoort het allemaal hier na het tafelen. Even voor de statistieken, want ik dacht Alesha Dixon lang niet gehoord. Is het wel echt zo'n grote hit geweest of heb ik dat gewoon zo beleefd? Ze heeft in de volgende landen in de top 40 gestaan. Australië, Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, Roemenië, Rusland, Schotland, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland en de UK.
1: Nou.
0: Ja, dus dat is best wel veel.
1: Dat is hartstikke veel.
0: Maar ik was hem even vergeten, ik kwam hem van de week tegen.
1: Ik ook. Ik gaat wel een belletje bij me rinkelen, maar het is niet dat ik heel erg omkwam in herkenning.
0: Weet je waardoor ik hem tegenkwam? Dat vind ik dan
1: zeg het
0: echt leuk. Je kent die schatkamer van Beeld en Geluid die nu open is.
1: Ja,
0: daar kun je dus ook allemaal oude radio in verzamelen.
1: Oh, heerlijk.
0: En ik had op iets heel anders gezocht. En ik kwam opeens op een uitzending van een niet nader te noemen radiostation van een niet nader te noemen DJ uit.
1: Oh, je bedoelt al concurrent van ons.
0: Ja, precies. Uit 2009.
1: Oh.
0: En die opende met dit liedje. En toen dacht ik, wow, dat heb ik lang niet gehoord.
1: Jeetje, en zo zie je maar, na tafelen inspiratie komt overal vandaan. En liever goed gestolen dan fout bedacht, slecht bedacht.
0: Het is leuk om over muziek na te denken. Ja, het is leuk om over muziek na te denken. Dat geldt ook voor de volgende band. Dit liedje is gewoon een enorme hit geweest. En
1: absoluut.
0: Ik heb eerder al tegen jou gezegd, deze band is voor mij veel meer dan gewoon simpele commerciële muziek. Ik heb altijd het gevoel dat de teksten poëtischer zijn dan een simpel top 40 liedje. En dat het allemaal net even wat beter in elkaar zit dan een gemiddeld doorsnee popliedje.
1: Ja, absoluut. Dat gevoel heb ik ook best wel eigenlijk bij deze band. Ze hebben door de jaren heen hartstikke veel hits gescoord. Maar tegelijkertijd is het toch net even andere koek dan de gemiddelde popact of zo. Het is alternatiever, het is verrassender, het is wel heel catchy.
0: En dit liedje van Train waar we het over hebben, dat heeft ook wel iets van een bijzondere betekenis, toch?
1: Nee, absoluut ja. Ik ken het nummer al best wel lang, maar ik kwam er toevallig vrij recent achter dat Pat Monahan, de zanger, die heeft dit nummer ooit geschreven eigenlijk ter ere van zijn moeder die overleden was.
0: Oh.
1: En eigenlijk op metaforisch niveau beschrijft hij haar hoe ze het heelal aan het verkennen is.
0: Oh,
1: en zoals de eerste zin al, now that she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her hair. En er zitten een mooie verwijzing in, ook mooie nuances. Bijvoorbeeld ze zegt, hij zingt, tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Milky Way? To see the lights all fade and that heaven is overrated. Ja, er zitten gewoon best wel veel mooie nuances in en hij maakt het allemaal ook niet te zwaar. Hij spreekt erover dat het gewoon verkend wordt en dat het, je moet het wel snappen dit toch?
0: Als je nou even denkt aan de dood, dan kun je heel veel manieren invullen van het hiernamaals. Misschien is er heel veel, misschien is er niks, misschien is er een hemel of een hel. Maar in het geval van Train beschrijft hij precies wat die reis dan zou moeten zijn.
1: Ja.

0: Nienke Leone en Ben je dan niet blij? In de categorie ken je deze al, een nieuwe single van haar. En een artiest die ik vaker in natafel heb gedraaid, omdat ik fan ben.
1: Ja, ik ken er nu wel, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, heel goed, gelukkig maar. Even een stukje voorstellen. Gewoon zodat je denkt van, hey, dit vind ik wel leuk. Of misschien vind je het helemaal niet leuk. Jungle. Kennen we Jungle nog?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Die hebben natuurlijk een eerste single laatst uitgebracht voor een nieuw album. Want het is een soort periode geweest dat ze wat een beetje solo werk ging doen. Ja. Ook na tafelen gedraaid. En dat klonk eigenlijk best wel goed. Maar nu komt er dan weer een nieuw album aan. En er is al een eerste single uitgebracht. Die heb ik met heel veel plezier zo ongeveer in elk programma hier, dat ik op studio af en te horen ben, even voorbij laten komen.
1: Ja.
0: Maar er is een nieuwe plaat uitgekomen.
1: Oh, dat is een hele andere, joh.
0: Ja. En ik vind dat lekker. Ik word er heel blij van Jungle, omdat er een soort muzikaliteit in zit, maar het is ook niet ingewikkeld.
1: Nee, ja, het heeft een beetje die disco-achtige stijl, maar ook weer net wat luchtiger of zo.
0: Ja, daarom. Dus dat is even een beetje voorstellen. The Wave heet hij.
1: Nou, mooi.
0: Dan gaan we even de wave doen met z'n allen. Alvast voor het WK oefenen.
1: Hey.

Jungle en The Wave. Waarop we lekker meevaren op het ritme van je avond. En dat doen we met veel plezier. Ondertussen is het bijna 9 uur en het zoetste...

0: toetsen staat er weer klaar, hoor.
1: Hé. Ja, we zijn ondertussen ongeveer aan het einde gekomen van onze uitzending. En dat betekent lekker zoet, lekker toetje. Ja. Zometeen lekker naar bed. Nou, ga ik aan twijfelen als ik eerlijk ben.
0: Ja, en ik moet ook zeggen, het is bijna 9 uur. Of we dan echt moeten slapen, dat mag ook nog even 1 of 2 uurtjes duren.
1: Zeker, er komt nog een heel leuk jongerenprogramma aan namelijk, zometeen.
0: Even voor iedereen die denkt, jongerenprogramma, maar jullie zijn toch ook jong? Dat klopt, ik word 22 deze zomer. Joris is net 25 geworden.
1: Ja.
0: Wij zijn echt jonge gasties.
1: We zijn op zich wel, we zijn niet heel oud nog.
0: Nee, precies. Maar er zijn jongere mensen.
1: Nee, ja, zeker. Waaronder Feline, die zometeen een programma gaat maken hier. Maar ik zou het begin van het programma heel goed in de gaten houden.
0: Ik zie er nog niet eigenlijk.
1: Ze is er nog niet.
0: Nee. Dat is...
1: Maar betekent dat dan dat ze er helemaal niet is?
0: Nou, ik kreeg net een appje van haar.
1: Je kreeg een appje van haar?
0: Ja, en dat is op zich al, dat je denkt, even goed kijken.
1: Ja, dus jij lezen.
0: Ja, dus ik lezen. Nou, ja. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Gelezen?
0: Ja. En daar stond in, ik ga het niet redden.
1: Oei.
0: En toen zei ik, maar ja, je hebt wel, zeg maar, de oudste jongeren, maar wel jongeren, voor je zitten.
1: Ja.
0: Namelijk wij. Wij kunnen ook best wel goed een jongerenprogramma invullen, zou ik zomaar denken.
1: Jazeker, maar...

0: Facebook.
1: En als je dat allemaal helemaal niks vindt, kan je gewoon elke week luisteren van 7 tot 9. Elke donderdagavond van op Studio Alphen.
2: Ja, en morgenmiddag hoor je mij weer in de vrijdagmiddagshow. Zonder Jens, maar wel van Jens.
1: Ja, dan val jij in.
2: Hoor je mij dinsdag weer
1: naar Kevin's Platenkamer.
2: Kevin's Platenkamer van 7 tot 9 op Studio Alphen.
1: Ja. Binnenkort hoor je mij daar trouwens een keertje.
2: Oh, jeetje.
1: Spannend. Maar ja, goed, daarover later meer.
2: We zitten weer even lekker te keuvelen. Maar een nieuwe plaat.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB.

0: B-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
1: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
0: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
2: Veline.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Yo, Seven Alias, BKO en Boef. Het is echt een heel lijstje aan artiesten. En Tempo, we gaan nog even gas geven, jongens.
1: Ja, leuk dat je luistert naar Studio Alphen, nog steeds of net nieuw. Het is 9 uur geweest. Ja, ja, lekker, man.
0: Je gaat helemaal met harsen.
1: Ik zit er helemaal in, ouwe. Ik zeg je eerlijk, we zijn er weer. Lekker, man.
2: Ja, man, het is echt wel lekker donderdagavond zo, deze 4 juni. En het is 9 uur geweest. En Feline, ik kan dit helemaal niet.
1: Hey, bro, Feline, je luistert naar Feline, maar dan met Kevin en Joris op de beat. Je weet toch, we hebben net 2 uurtjes na tafelen gemaakt. En nu gaan we gewoon nog een half uurtje door. We gaan gas geven, we gaan eng vandaag, deze dagen. Je weet toch? Ik kom uit Gouda, hè? Ja, ja.
0: Ik kan dit toch niet serieus nemen. Nou, we gaan echt even keiharde platen draaien. Want ik voel echt mezelf als een enorme street guy. En dus gaan we echt keiharde hiphop draaien. Maar wel dingen die wij als oude lullen ook kennen. Toch?
1: Luister, bro, ik zeg je eerlijk.

0: Deze 2015, ik weet het nog goed, middelbare school. Dit was echt de pokoe van het jaar.
1: Ja, echt keihard, man. Dit is toch lachwekkend.
0: Homeboys Ronnie Flex, Leeuw Kleine, hij is er weer deze dagen. Ik zeg je eerlijk, we gaan gewoon chillen.
1: Ja, dan ga ik nog even de radio-dj uithangen. Het is Leeuw Kleine, Ronnie Flex en Drank en Drugs op Studio Alfa. Als je bitch wilt.

0: Pauwen, ik zag heerlijk.
1: Lille kleine Ronnie Flex en drank en drugs. Lekker zeg, je hoort het allemaal hier.
0: 2015.
1: Op Studio Alphen. Het is even een half uurtje Feline zonder Feline. Want ik zou heel veel over mezelf kunnen vertellen. Ik zou me uitgebreid kunnen voorstellen, zelfs een half uur lang. Maar ik denk nooit dat ik uit zou komen op het feit dat ik Feline ben. Daarvoor moet ik echt hard mijn best doen.
0: Nee, ik zeg je eerlijk, jullie lijken ook niet op elkaar.
1: Nee toch? Ik heb weinig blond haar in vergelijking.
0: Weinig blonde haren en bij mij kom je nog een klein beetje in de buurt, maar het is misschien eerder een beetje rood. Maar dat maakt ook niet uit.
1: Ja, nee, inderdaad. Goed, het is Feline, dat is echt een jongerenprogramma. Daarom moeten we even jongere onderwerpen gaan bespreken. Ik zit even te denken, wat is echt een jongere... Oh, ondertussen... Is hier net Tim binnengekomen?
0: Ja, maar Tim, ouwe, fuck aan met jou.
2: Fuck aan, man.
0: Ja, eerlijk. Eerlijk.
1: Jongens,
0: goed je te zien, goed je te zien.
1: Moet het even over hebben, over de drank en drugs. Wat vinden we, wat zeggen we ervan?
2: Bro, die pokoe is tantoulam.
1: Nee, ik bedoel over de drugs en drugs zelf. Want dat is echt een jongere onderwerp.
0: Dat is echt een jongere onderwerp. Nee, ik zeg je eerlijk...
1: Wat is echt het lekkerste drankje om echt lekker dronken van te worden?
0: Ah ja, lekkerste drankje. Ik zeg je eerlijk, ik ga toch echt goed op die vodka karnemelk.
1: Sorry?
2: Bro, fuck haar, man.
0: Peace
2: vodka karnemelk. Nee, bro, heb je ooit gehoord van de drankstand van Ronnie Flex?
1: Ja.
2: Dat is echt het lauwste.
1: Even voor iedereen die het niet kent.
2: Dat is zeg maar, je pakt een shotje wodka en die giet je zo... Nee, Hennessy.
0: Hennessy.
2: Je pakt die bottle Hennessy, weet je wel.
0: Ja.
2: En je doet ongeveer, laten we zeggen, 10 centimeter schenk je in, weet je toch? Dat gooi je in één keer zo naar achter.
1: Ja.
2: Maar ja, alcohol is vies, je weet zelf. Dus wat je doet, je pakt die Red Bull, geeft je vleugels en een schone keel. Dus... Ah, lekker. Want dan spoel je meteen die gore smaak weg, je weet zelf.
1: Oh. Ja, dat is echt vet, ouwe.
0: Ja, drop die mic. Jammer. Ja, drop die mic. Ik zeg je eerlijk, dat is keihard.
1: Oké.
0: Ja, daar hebben we veel van geleerd deze dagen, inderdaad. En eerlijk, deze is echt hard.
1: Ja, ik zou willen zeggen dat het echt wel de trots van Alphen is. Hij staat ook weer op zomerspektakel morgenavond, toch?
0: Ja, keihard. Ik ga daar sowieso heen.
2: Ga maar checken, man.
0: Ik ga die checken, ja.
1: Out of it, man. Het is brainpower.

0: Het is toch ook wel gewoon een heerlijke plaat, hoor. Zaza, Frenna. En ik heb ooit Frenna live gezien.
1: Jongen, je hebt ooit Frenna live gezien.
0: Ja, dat was echt heel fijn.
1: Eerlijk.
0: En dat was in het voorprogramma van Anouk. Ja, het is een rare situatie.
1: Ik zeg je eerlijk, moet gewoon kunnen, toch?
0: Ik vond Frenna op zich best wel leuk en lekker energiek en zo. En het enige was dat hij ging echt zo dansen, maar dan ging hij zo diep door zijn knieën, weet je wel. En dan een beetje zo, yeah, zo met zijn rug en met zijn reet naar achter. En dan zo die broeken op zijn enkels.
2: Twerken.
0: Ja, en dan ging hij zo echt als een king over het podium lopen, weet je wel.
1: Ja, ik zeg je eerlijk, als je die kan rocken, dat is hard, man.
0: Ja, ja, dat is echt,
1: ja, toch.
0: Echt heel vet. Wat een muziek, hè?
1: Ja, zeker, zeker. We zitten er lekker in vanavond. Net even Frenna gedraaid daarvoor. Brainpower trouwens. Mijn boy uit 2002 alweer. We gaan op die oude dingen deze dagen.
0: Ja, nog meer oude dingen.
1: Nog meer oude dingen. Deze is ook classic. 2001 ben ik geboren. Echt keihard.
0: Ja, dit is echt een hele vette plaat. Dit is wel echt in de categorie classic hip-hop. En ook meer dan hip-hop, zou ik zeggen. Want als je dit hoort, kun je echt alleen maar daggeren zoals Frenna zou doen, of zoals Dev Rhymes zou doen. Lekker schudden.

0: Yellow Claw, Shaka, Mr. Polska en Coco Bill.
1: Enge dingen.
0: Ja, 2012. Ik ben blij dat er nu eindelijk een ruimte is waarin ik even het kan hebben over serieuze jongere dingen. In dit echte jongerenprogramma, Feline. Ik weet niet of je daar verstand van hebt, Joris. Maar ken jij de Nationale Jeugdstrategie?
1: Nee, want ik zeg eerlijk, geen idee, ouwe.
0: Ja, dat zijn 9 thema's, uitgekozen eigenlijk door 12.000 jongeren aan de hand van een vragenlijst. Wat zij belangrijke thema's vinden waar politiek en ombudsman bijvoorbeeld zich mee bezighoudt. En op 1 staat daarin mentale en fysieke gezondheid.
1: Ik hoor wat ze zegt.
0: En ik ben toch heel blij dat ik nu eigenlijk even dit podium kan gebruiken om toch daar even met elkaar over te hebben. Want het is wel heel belangrijk om het over mentale gezondheid van de jongen. Onder jongeren te hebben in het jongerenprogramma.
1: Wat zijn we nou aan het doen?
0: Ik weet het ook allemaal niet. Oh, nee, natuurlijk niet. Natuurlijk gaan we het daar niet over hebben. We gaan het weer over keiharde pokoes hebben.
1: Man, enge chillings.
0: Bijvoorbeeld, wat denk jij van het WK? Gaan we het een beetje verhalen?
1: Doe maar niet, Kevin. Doe maar niet. Nee, laat het maar aan mij over. Nee, ik zeg eerlijk, deze WK, we gaan koud maken. Noah No is mee. Noah No is eng op links. Eerlijk, gewoon die Gakpo. Hij is gewoon niet zo goed dit jaar. En op een gegeven moment komt Noah No en die gaat die plek pakken. En dan pakt hij al nummer 1 hits. Want dat heeft hij weer gedaan. Hij heeft met M zijn pokoe gemaakt. En ik zeg je eerlijk, die is kapot hard.
0: Ja, lekker man. Dus waka.
1: Ja, toch.
0: Waka.
1: Noah No op je feestje.

0: En we zijn even wild vanavond. Even een klein uitstapje zo tot 10 uur vanavond. Dan neemt onze grote vriend Tim het nog even over tot 11 uur. En op die manier hebben we alsnog een heerlijk avondje hier op Studio Alphen.
1: Zeker, zeker, zeker. We zetten ons in voor de jongeren vandaag. En zijn gewoon keihard lekker bezig. Lekker, lekker live on air. Je weet wat ze zeggen.
0: Ja, ik weet niet. Wat zeggen ze?
1: We zijn live on air.
0: Oh, dat zeggen ze.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, heerlijk, heerlijk.
0: En ik heb vanavond, voor als je denkt, nou Kevin, jij klinkt wel heel netjes. Dat klopt. Want ik ben een nette jongen, maar ik heb wel echt iemand uitgenodigd die alles weet over de hoed en de straat en alles. Joris, fijn dat je er ook bij bent.
1: Ja, geen probleem, ouwe. Geen probleem, bro. 0182 represent.
0: Ja, ik wil net zeggen, jij komt uit Gouda.
1: Oh ja, toch?
0: En je zou kunnen zeggen dat Gouda toch een van de meeste ghetto-plekken van Nederland is. Hoe ervaar jij dat eigenlijk?
1: Nou, ik weet niet waar je het over hebt eigenlijk.
0: Oh.
1: Nee, hartstikke nette omgeving verder en zo. Maar ik moet zeggen dat als we dan... Ik ben zelf in de binnenstad van Gouda opgegroeid. En dat is gewoon best wel een hele rustige buurt. Maar je komt nog wel eens op plekken. En als het dan even uitkomt, zoals bij zo'n mooi programma als vandaag...
0: Ja?
1: Dan wil ik nog wel eens een andere kant van mijzelf laten zien.
0: Oké, nou dan schakel ik over naar... wat is eigenlijk jouw hoednaam? Jouw streetnaam en zo?
1: Lil Ginger.
0: Oké, nou als je dan nu even daar naartoe schakelt...
1: Eestal, ja toch.
0: Hoe zou je dan... wat is dan voor jou het nostalgische gevoel bij deze volgende plaat?
1: Eerlijk is eerlijk, deze pokoe is zo hard. Is een classic, ouwe. En deze is ook het begin van die mooie tijd... waarin je gewoon geoorloofd in je onderbraka zo over straat kon. Want dat deed deze man ook. En het is iconisch, het is een challenge. Het is een legende, het is boef.
0: Oh ja, die heb ik ook wel eens gedaan.
1: Ik ook.
0: Habiba challenge.
1: Habiba.

0: I love it.
1: Hey, wat sahabi, alles rustig. Met mij niet mohem. Ik ga meteen uitleggen wat er gebeurt, safé. Broer, nu ik ben rustig in de stad. Chick, konen mij toezichtig met mijn brillen snap.

0: er komen direct allerlei filosofische vragen in mij naar boven. Want vier keer duurder, dat gaat dan over prijs en zo.
1: Maar wat je
0: ziet is dat eigenlijk deze nieuwe generatie bovengemiddeld weer geïnteresseerd is in het geloof. dat ze echt weer de kerk bijvoorbeeld interessant vinden. En dat gaat natuurlijk ook over dat je je vragen gaat stellen bij materialisme. En of dat belangrijker is dan geluk. Spullen of geluk, dat is eigenlijk de grote kwestie in deze.
1: Ah bro, eerlijk wat jij zegt. Ik vind het echt mooi wat jij zegt. Dat is echt diep, man. Ik zeg je eerlijk, jij zet echt mijn denkende mind en zo.
0: Ja?
1: Ja man, eerlijk.
0: Die shut ik niet uf.
1: Keihard houden, okay. Keihard.

0: Het is wel een filosofische kwestie, zou ik willen zeggen. En, nou ja, neem het mee voor vanavond als je lekker je bedje induikt. Wat wil je eigenlijk liever? 4 keer duurdere spullen of 4 keer luxe, gelukkige leven?
1: Mooie vraag, mooie vraag. Ik zeg je eerlijk, ik ga die echt eventjes even goed in mij nemen.
0: Ja.
1: Als ik enge dak aan ga gooien vanavond. Okay. Ja, toch?
0: Oké. Okay. Hey, toen in 2016, toen was er die groep Broederliefde. En die heeft gewoon heel veel vette platen uitgebracht. Zoals we dat in Nederland
1: boys.
0: En er zitten gewoon een paar enorme nostalgische bangers tussen. Zelfs voor mensen die niet jongeren gerelateerd zijn, maar wel nog steeds een beetje jong zijn. Zoals wij, zeg maar.
1: Ja toch.
0: Zoals ook bijvoorbeeld die met Jonna Fraser. Hebben we nog niet eerder gehoord vanavond. Dus in dat opzicht is het echt even creatief om Broederliefde en Jonna Fraser de radio op te slingeren. Maar hey, het is wel echt een keiharde plaat. Do or die, dat is de grote vraag in deze.

0: voor Aarlanderveen, Zwammerdam en Alphen.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Studio Alphen.
2: Wil jij hebt mij, daar waar iemand mij had. Voelt apart, wil ik heb dat.

0: Hard of vanaf de start.
1: Kevin en Roxy Dekker. En jij hebt mij, ik zou willen zeggen, in de categorie Nederlands helemaal verkeerd. Want ze zingt over Besef mij. En het is er al dagen over gegaan, weken, zolang die in top 40 staat. En het kan niet, want Besef mij bestaat niet in de Nederlandse taal. Het is beseffen. Dus ik besef dat. En ik realiseer mij.
2: Boeien, ouwe.
1: Ja? Ja. Nou, ik vind dat echt storend.
2: Ja, dat weet ik. Maar ik zeg je eerlijk. Ik denk niet dat Kevin en Roxy denken van... hé, man, dit kan echt niet wat wij hier gedaan hebben.
1: Maar ik ben wel zijn naamgenoot en ik word erop aangekeken. Dat is niet waar, maar dat doe ik even om het aan te tikken.
2: Eeuw, ja, toch, laat je mij. Yes.
1: Nog eventjes te gaan en dan Tim zometeen vanaf 10 tot 11... nog even een uurtje lekker knallen op deze heerlijke radiozender Studio Alphen. We sluiten af met iets. Ja, je had echt even een boodschap erbij, hè?
2: Ja, deze is voor mijn boys. We zijn weer bijna klaar. We waren er vandaag. Mooie uitzending gemaakt, zeg je eerlijk. Mooie dingen gedaan, mooie dingen gezien. Mooie ervaring sowieso.
1: Ja, ja.
2: Ik wil ook bedanken dat je hebt geluisterd. Ik wil jou bedanken, Kevin, dat we hier zijn.
1: Jij bedankt, Joris.
2: Dankjewel. Was goede uitzending, goede gevoel. En ik denk alleen maar van, we moeten deze moeten we gewoon eindigen met gewoon een pokoe die gewoon echt real is, snap je?
1: Yeah.
2: Gewoon voor al mijn boys die gewoon soms eventjes een beetje gewoon gek zijn op een meid, je weet toch? Deze is gevoelig, snap je?
1: Ah, mooi.
2: En daarom wil ik eindigen met deze, want dan kunnen we gewoon met z'n allen... Deze man, die spit gewoon die bars op een manier hoe je wil dat iedereen zou ze zo willen spitten, ik zeg je eerlijk. Dus, mooi einde van deze week.
1: Hou hem hard, hou hem hier met Tim zometeen. En dan nog even een mooie voor je boys.
2: Ja, boys, tot volgende week, zeg je eerlijk. Love jullie, ja toch?

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu. Met nu.
1: Vrienden.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Joost Silvio en Ketchup hier op Studio Alphen. Vandaag hier Tim van Beckham. Ik neem nu Feline over. En de bedoeling is dat wij hier een prachtig jongerenprogramma gaan maken. Nou, ik ben zelf net 2 weken 23 jaar oud en ik voel me nog... Nou, niet hartstikke jong, want ik ben helemaal verstijfd van de stress, jongens. Het zit overal in mijn lichaam en bewegen. Dat is natuurlijk een van de factoren die daarbij komt kijken. Het is belangrijk dat als je bijvoorbeeld gaat sporten, dat je even een warming-up doet. Ja, ik was ook altijd zo eigenwijs om dat niet te gaan doen. Maar nu heb ik er echt goed geleerd. Dus zometeen hoor jij van mij de tips waardoor jij beter in je vel gaat zitten als jongen. En dat je ook op 23-jarige leeftijd nog gewoon kan genieten van het leven. Dat allemaal zometeen. Beloof me, het komt helemaal goed. Dat dacht ook Isabel Ascher.
1: Misschien is het deze keer anders. Misschien is jij een beetje je best doen. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Want liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn.

Drake, Wizkid en Kara en One Dance hoor je op Studio Alphen tijdens het programma Feline. Nou denk je, wie is dit? Dat klinkt wel als een hele zware versie van Feline. Mijn naam, dat is Tim van Bekken. En toevallig was ik hier aan het werk toen ik hoorde dat Feline niet kon komen vanavond. En ik was bezig met de samenvatting voor ARC tegen Nieuwenhoorn. Die kan je zo meteen online verwachten op ons YouTube-kanaal. En morgen op de tv van ons kanaal, Studio Alpha, daar kan je dat zo meteen checken. Over sport gesproken, ik had natuurlijk over het feit dat ik heel veel stress in mijn lichaam heb. En dat is natuurlijk iets wat je liever niet wil hebben. Maar dat komt omdat ik altijd heel erg fanatiek heb gesport. Daardoor kan je bijvoorbeeld stijve schouders krijgen of gewoon problemen met spraak ook, dat soort dingen. En dat wil je natuurlijk allemaal gewoon voorkomen. Nou is het dus een trend, heb ik net gelezen, dat heel veel mensen die doen aan, hoe heet dat? Pilates heet het volgens mij. Dan ga je dus een beetje heen en weer op zo'n bankje op instructies van iemand. Volgens mij is Jade Anne ook een persoonlijkheid die dat ook doet. En dat schijnt dus heel goed voor je te zijn, voor je mind en voor je geest. Helemaal matcha, je weet zelf. Wordt er ook vaak mee geassocieerd. In ieder geval, wat ik probeer te zeggen is, denk goed aan wat je gaat doen voordat je gaat sporten. Want blessures op deze leeftijd is gewoon enorm vervelend. Want iedereen wil natuurlijk gewoon lekker bewegen, lekker uitgaan en dat soort dingen doen. En dat gaan we ook zeker zo doen. Want ik heb zometeen hier de beste dance en natuurlijk hip-hop tracks voor jou hier op deze avond. Ik heb helaas geen oma die voor jou gaat rappen. Maar ik heb wel de beste tracks onder David Guetta en Sexy Bitch komt zo voorbij. Maar eerst hoor je hier Antoon. Hyper. Ja, het is bloedheet. In ieder geval vorige week was het bloedheet. Hopelijk gaan we nog een mooie zomer tegemoet. In ieder geval, dit is wel een beetje wat je bij Schors altijd hebt, hè? Hyperventilatie en Antoon.

Sonada en Fexo dat je hoort tijdens Vlienen hier op Studio Alphen. En hij stond afgelopen vrijdagavond voor het eerst in de Ziggo Dome. Ik heb het over Kay Tronada. Hij is een Canadese DJ die vooral een beetje in de urban house hoek zit. En hij stond dus in een uitverkochte Ziggo Dome afgelopen vrijdagavond. En dat stond helemaal vol met Gen Z'ers, jawel. Ik heb vernomen dat het echt enorm leuk was en dat hij ook steeds populairder wordt. Die hype is dus ook in Nederland inmiddels aangevlogen. Want hij heeft maandelijks bizar veel luisteraars op Spotify. Het gaat echt over miljoenen. En als je vraagt aan een oude iemand, zegt hij: nou, Kay Tronada, die ken ik niet. Ik ken alleen V-Flus. En oh ja, Caro Cox. Maar goed, Kay Tronada, die moet je dus even in de gaten gaan houden. Net als alle lekker tracks die jij zo meteen hier gaat horen bij Studio Alphen. Want aankomend weekend belooft het weer enorm leuk te worden hier in Alphen aan de Rijn. Natuurlijk eerst het zomerspektakel dat morgen zal gaan beginnen. Met hele leuke artiesten zoals Samantha Steenwijk en Mart Hoogkamer. Dan gaan we met z'n allen lekker zwemmen in die Bacardi Lemon. Die ga je zeker vanavond nog een keertje horen. En ja, morgen is natuurlijk het begin daarvan. Maar ik wil zeggen, dus ook nog zaterdag en ook nog zondag. Waarna je daarna lekker kan afzetten, bijvoorbeeld in een van die prachtige clubs hier in Alphen aan de Rijn. Ik zou het je zeker aanraden als je wat wilt doen met je leven, wat wilt doen met je weekend. Het belooft één groot feest te worden hier in Alphen aan de Rijn. Kom er lekker bij. Zometeen hoor je Like a G6 van de Far East Movers. Maar eerst Duke de Man en Ocean Drive.

En nu Beauty and the Beast. Met Nicki Minaj. En Justin Bieber. Wees weer helemaal in namelijk.

Michael Jackson en Chicago hoorde hier bij Veline op Studio Alphen. Je hebt nog steeds Tim van Beckham hier op Studio Alphen. Veline is helaas niet aanwezig, maar we gaan de pret daarmee niet dempen. Ik heb hier nog steeds voor jou de allerlekste clubbangers van dit moment, maar ook uit vroegere jaren. Zo hoorde je zojuist Justin Bieber en Nicki Minaj natuurlijk met Beauty and the Beat. En de beat, moet ik zeggen, deze is inmiddels alweer een stuk of 30 jaar geleden uitgebracht volgens mij. Maar sinds hij dus op dat influencerfestival, mag ik eigenlijk wel zeggen, genaamd Coachella heeft gestaan in Amerika, is dat weer een hele grote hit geworden. Staat echt al wekenlang stijf in de top 3 in alle hitlijsten. Om weer een beetje in het festivalseizoen te komen. Met ook James Hype en Ferrari gedraaid. Hij zal ook enorm veel gaan optreden in de High Ibiza. Dus mocht je naar Ibiza gaan deze zomer, ga hem zeker even bezoeken. Altijd de moeite waard. En het Michael Jackson en Chicago. Want deze die staat sinds de Michael film opeens ook weer in de hitlijsten. Ondanks dat deze track eigenlijk nooit in de film is vertoond. Sterker nog, Michael Jackson wilde nooit dat dit liedje uitgebracht zou gaan worden. Nou ja, is uiteindelijk toch gebeurd, hè? Ja, nee, heeft er niet meer veel over te zeggen gehad. Maar het is wel een hit, staat in de top 50 van de wereld op dit moment als je gaat naar de streamingcijfers. Dus check it out, want dat is het zeker waard. Ga ook zeker nog naar die Michael Jackson film, want hij draait nog wel een aantal weken. En over dingen die je kan doen, ook in de regio. Morgen staat hij er. Op het zomerspectakel aan het meer. Mart Hoogkamer. En zometeen de kroeghit van dit moment. Hoor je nu.

0: hallo.
1: Ah, dat is toch heerlijk. Robert van Hemert en Donnie met Moet dat nou, hoorde je zojuist hier op Studio Alphen bij het programma Verliene. Ja, ik zei het al net. Morgen dan kan je dus Mart Hoogkamer live zien. Net zoals Samantha Steenwijk en natuurlijk Xander en Friends bij het zomerspectakel aan het meer. Ook aankomende zaterdag kan je erheen. Al heb je dus kaarten gekocht. En ook zondag zal het evenement helemaal van je stok afblazen als het goed is. Dat zo gezegd te hebben, dus natuurlijk altijd de behoefte aan nog meer feest. Ik ken het als geen ander, dat je dan eenmaal op het zomerspectakel staat en eindigt het rond een uurtje of 12, dan denk je, hè? Ging er nou maar even wat langer door. Nou, dan ga je natuurlijk naar de clubs. En één ding, dat mis ik. Als 23-jarige moet je nagaan, het liedje wat ik zo meteen aankondigen, dat bestond al toen ik zelf nog niet bestond, maar ik hoor me al te graag in de clubs. Kan ik echt wel op dansen, op springen, op weet ik veel wat. Ik word er helemaal hyper van, helemaal lekker. Fantastisch. Zeker een aanrader, mocht je ooit naar de club gaan hier in Alphen aan de Rijn. Of mocht je DJ zijn daar, draai nou een keer ook eventjes die 90s en die Zero's house en trance muziek. Over trance muziek gesproken, zometeen hoor je Chesto. Maar deze, dat is toch echt een banger van je welste. Deze, die kan je, hier mag je me zelfs mee wakker maken. Dat vind ik helemaal niet erg. Je mag hem voor twee dingen wakker maken. Dat is een kapsalon kip en deze. Dat is toch heerlijk? De beat. Bye, vrienden. Mijn naam is Tim van Beckum. En je luistert naar Studio Alphen.

Chesto en Tay McRae, 10:35, hoorde hier op Studio Alphen. En het is inmiddels alweer 22:57 hier in Nederland. Dat betekent dat deze show er zometeen op zit. Maar wees niet getreurd, want morgen dan is Wesley Hoek weer voor jou terug hier bij de ochtendshow. Kan je bijzitten vanaf een uurtje of 7 ochtends tot 10. Dan een tijdje non-stop muziek. En daarna natuurlijk de middagshow met Jens, de nieuwe deuntjes, waarin ze alle nieuwe tracks gaan laten horen. En natuurlijk mijn vrienden van Aan de Bar Radio, Dylan en Koen. Oftewel, een enorm groot en leuk programma hoor je morgen hier op de zender. Dan wil ik het wel even afsluiten voor deze avond met een liedje. Het is een oorworm. Hij is eind vorig jaar uitgekomen, maar hij gaat maar niet uit mijn hoofd. Ik heb het over een liedje. Ja, wellicht krijg ik spijt, want dat ik deze weer op on-air ga uitzenden. Want waarschijnlijk was je hier net vanaf. In ieder geval, ik wens je morgen dan in ieder geval veel succes bij Wesley Hoek. Ik ga je nu nog eentje lastigvallen met die oorworm. Waar je s'nachts zometeen dus niet vanaf gaat komen. Maar wel een lekkere.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, de gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Iran.

0: brak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Sjaap en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het en...
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.